0: Radio 2.
1: 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rij je op de A2 Den Bosch-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A2 Den Bosch-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog. Dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen. Ja, dat was hem dan. De goedemorgen, Matthijs hier. Een hele goede morgen. Dat is wat ik tegen je wil zeggen. Dat lijkt me ook wel zo vriendelijk, omdat ik hier voor de eerste keer ben. En ik vind het dus heel leuk. Mijn is al verteld dat ik hele leuke luisteraars heb hier tussen 4 en 6. En de eerste goedemorgen en welkom is gewoon al binnen. Van Marco en Smiedebro. Ik denk niet dat dat Dims persoons echte naam is. Maar goed, toch een leuke goedemorgen. Fijn om bij jullie te zijn. En dat voorstellen, dat lijkt me sowieso wel vriendelijk. En nou, om onderdeel te zijn van deze club Strijders in de Ochtend, daar had ik al wel zin in. Maar dat voorstellen vind ik ook altijd een ingewikkeld ding. Ik doe dat heel vaak, want naast de radio kwam ik bij heel veel verschillende bedrijven. Van krokettenfabrikanten tot treinenwerkplaatsen. En van, nou, laten we zeggen, flexibele kantoortuin tot creatieve consultant. Ik heb me overal wel eens mogen voorstellen. En weet je waar ik nou echt een bloedhekel aan heb? Het voorstelrondje. Ik ben die en die, zoveel jaar oud. Ik woon in X, Y, Z en ik ben hier vandaag om. Of nog erger. Het voorstelrondje met zogenaamd grappige inslag. Stel je voor en vertel wat je huisdier is toen je 7 was. Ja, dat boeit dus echt helemaal niemand. En het voegt ook niks toe aan je vergadering. Maar goed, je wilt toch iemand leren kennen. En ja, blijkbaar werkt dat dan ook of zo. Maar het ongemak. Maar ik hoor je al denken, Matthijs, met je grote mond. Jij bent toch die creatieve radiomaker? En dat zeggen mensen dan ook wel. Want ik heb hier wel vaker over geklaagd, hè? Heb je een ander voorstel? Nou, nee dus. Dus, hoi, ik ben Matthijs, vader van 1 en 1 opkomst, 38 jaar. En ik ben hier vandaag om jou een leuke tijd te bezorgen, zelf te genieten. En toen ik 7 was, had ik een cavia met hartafwijking, die vernoemd was naar een fietskledingmerk. Matthijs, dus leuk om te weten wie jij bent. En nou ja, gezien het mijn eerste keer is, help me even met laten zien hoe het hier gaat. Show me the way, zeg maar. Dit is Peter.

0: Lekker zeg. Wakker worden met Bruno Mars. Het is Treasure op NPO Radio 2. Hele goede morgen. En ik vroeg net aan je om even een soort voorstelrondje te doen. En ik krijg hele leuke reacties binnen. Judith zegt, welkom in de ochtend. Present. Nou, welkom Judith. Leuk om je hier te zien. En koord het ook even een voorstelrondje. 48, vader van 4 trotse Grunningers. Of hij is een trotse Grunninger en vader van 4. Waarschijnlijk beide. En als chauffeur is hij 5 nachten in de week met pakketjes. En toen hij 7 was, had hij een Deense dog genaamd Jordan. Ja, nou, dat is toch ook hartstikke leuk. Ik vind Jordan eigenlijk een leukere naam dan die cavia van ons. Die trouwens heel droevig aan zijn einde kwam. Maar goed, dat terzijde.
1: De dag-nachtplaat.
0: Tijd voor de dag-nachtplaat. Je mag zo meteen een plaatje bij me kiezen. En ik heb 2 opties voor je. De ene is de dagplaat. En de andere is een nachtplaat. En de ene is dus bedoeld om je alvast even lekker de dag in te jagen, wakker te worden, klaar te zijn voor de dag. En die andere is om nog even weg te zakken in wat de nacht ook kan zijn. Misschien kom je wel net thuis en wil je naar bed en heb je even een opkikkertje daarvoor nodig.

0: misschien wel een van mijn favoriete liedjes om mee op te staan. Ik heb een playlist thuis. Of nou ja, thuis. Die heb ik altijd bij me natuurlijk. En die playlist die heet Power Wake Up Songs. En daar staat deze op. Around My Dream van Silver Pozzoli. Maar denk je nou, nou, ik blijf liever even in die nacht hangen. Dan kies je voor deze. Nacht.
1: Rijd je op de N7 Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N7 de Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen.
0: Ja, rij je op de A27, kom je dus een spookrijder tegen.
2: De dag nachtplaat.
0: Voor alles een eerste keer en ik kijk hier om me heen en ik denk, wat gebeurt er? Er praat iemand door me heen. En Jarno kijkt me aan, heel rustig, want Jarno zit hier elke ochtend en die zegt, uit maar weg, het is een spookrijder. Beginnen we even opnieuw. Doen we ook. Je mag kiezen de dag-nachtplaat. De dagplaat dus is de optie van Silver Pozzoli, Around My Dream. Een Italo-disco-plaat. Maar mocht je nou denken, ik wil liever de nacht opnieuw induiken of weg blijven zuigen in die nacht. Weg blijven zinken in die nacht. Dan kies je voor deze.

ook wel fijn. Het is wel een nachtplaat met een klein dagrandje, zou ik willen zeggen. Cock Robin, The Promise You Made. Dus wil jij de dagplaat? Kies je voor Silver Pozzoli, Around My Dream. Stuur dat naar de NPO Luister-app. Of denk je, nou, ik blijf liever even in de nacht hangen. Kies Cock Robin. Moeilijke naam eigenlijk. The Promise You Made. Goedemorgen.

0: wel gaan waarderen, hoor. En wat een banger van een plaat is dit. Bakermat, I Love Life.
1: De dag nachtplaat.
0: Ik heb je net gevraagd om een dagplaat of een nachtplaat te kiezen. En ja, de vaste luisteraar kent het recept natuurlijk. Wil je in de dag starten, wil je de dag instarten, moet ik eigenlijk zeggen. Dan doe je dat met Silver Pozzoli, Around My Dream. Best wel fijn, die Italo-disco plaat. En mocht je nou denken, nou, geef mij maar de nacht. Ik blijf nog even lekker wegdromen. Ik zak nog eventjes dat nachtje in. Dan kan dat ook met Cock Robin, The Promise You Made. En Marco stuurt, nou, doe mij de dagplaat. Dagplaat voor Christian Pultrum, de nachtplaat voor Cor. Met zijn Deense dog en zijn vier gunningskinderen. Stefan zegt nacht, Lieke zegt nacht. Martine zegt nacht. En Patrick zegt Italo Disco, altijd lekker, de dagplaat. Net als David B. Maar ik moet zeggen, er is toch wel een vrij duidelijke winnaar vandaag. En onder andere Roland heeft erop gestemd. Roland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Roland, we zijn ons even aan het voorstellen aan elkaar. Jij bent onderweg, hoor ik, of niet?
2: Ja, ik ben onderweg naar Avans in Luik.
0: In Luik ben je?
2: Ja, ik ga richting Luik.
0: Je gaat richting Luik. Wat heb je bij je? Dus ik neem aan dat je...
2: Dat mag ik niet zeggen, hè?
0: Oh, spannend.
2: Ja.
0: Ja, de nieuwsgierige persoon in mij gaat hier helemaal aan. En helemaal benieuwd wat er nu achter in jouw... wat voor lading je bij je hebt. Maar goed, dat mag je niet zeggen. Nee. Dus dan... Zeg je?
2: Heel veel spulletjes.
0: Heel veel spulletjes. Ja. En elke nacht op weg dus. En jij hebt gekozen voor?
2: De nachtplaat. Cock Robin.
0: Ja, en waarom dan? Want ik kan me voorstellen dat jij nog wel even wakker wil blijven.
2: Jawel, maar die rauwe stem van Cock is toch wel... vind ik beter als de nachtplaat.
0: Ja, de rauwe stem van Cock Robin vind je beter dan de nachtplaat. Ben je een liefhebber van dat soort type muziek, Roland?
2: Ja. Vind ik wel mooi.
0: En maakt dus niet uit op welk moment jij onderweg bent, dan is zo'n plaat is helemaal top voor jou. Vandaag moet ik dus zeggen, heb jij gekozen voor The Promise You Made van Cock Robin. Roland, dankjewel. En de nachtplaats onder andere voor jou. Fijne dag.
2: Ja,

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

kan het nog steeds helemaal meezingen en neurien. Mocht je nou denken, hoe ging je ook alweer? Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-da-da, ja toch? Een catchy en een herkenbaar deuntje. En dat vond ook George Martin. Dat is de producer van de Beatles. Die werd ook wel de vijfde Beatle genoemd. En in 1967 werden de Beatles gevraagd om een bijdrage te doen aan de eerste wereldwijde live televisieuitzending. Our World heette die. Meer dan 400 miljoen mensen zaten voor de buis. John Lennon schreef een liedjesliedje, zoals hij dat deed. En weet je welke tonen George Martin aan dat liedje toevoegde om het internationaal te maken?

Ja, ik hoop dat je het aan het doen bent hoor. Dansen in de maanlicht. Alhoewel, dat maanlicht denk ik al wel weg is. 14 juli dus. Goedemorgen, Matthijs hier op de plek van Gijs, want die is er even niet. 14 juli, dat doet me denken aan zomervakanties. En ik ben jarenlang op vakantie naar Frankrijk geweest. En zeker in de tijd dat ik nog niet op mocht blijven, mocht dat vaak wel op 14 juli. 14 juillet. Want er was een vuurwerk. De Fransen vieren dan de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Stukje geschiedenis. Dat is namelijk hun bevrijdingsdag. En nou, of ze echt bevrijd werden, dat betwijfel ik. Want voor de ene tiran komt die andere terug, Napoleon. Maar goed, een gegeven feestje moet je niet in de bek kijken, denk ik altijd maar. En rond die bevrijding, van dat feestje dus, ontstond ook het Franse volkslied, de Marseillaise. Dat is een liedje dat mijn opa, die is inmiddels 97, altijd floot. En had ook een boekje volgens mij, met daarin al die teksten daarvan.

0: Ja, ik weet niet of de Beatles ooit gedacht hadden dat ze Britney Spears na zich zouden hebben. Dat ze dus in het voorprogramma zouden staan van de Beatles, van Britney Spears. Maar ja, dat is dus blijkbaar wel zo. Bij Dag Nacht op NPO Radio 2.
1: Pim, pam, plaat.
0: En daar spelen we Pim, pam, plaat. Een vaste spelletje wat we spelen in Dag Nacht. Ik draai zo meteen 2 keren aan een Pim, pam, pet wieltje. Er komen 2 letters uit. De eerste is voor de artiest en de tweede voor de titel van de plaat. Ik moet zeggen dat ik dit een lastig spelletje vind. Ik ben heel eerlijk. Dus als jij het weet, ben ik al behoorlijk onder de indruk als je met een paar goede ideeën komt. Gaan we het proberen. Daar komt ik ga draaien dat wieltje. Dat doe ik hier. Let op, daar komt hij voor de artiest. De P. De P van Pim Pam Pet is voor de artiest. En de titel komt hij nog een keer. De A. De A is voor de plaat. De artiest dus met een P. Peter Fox bijvoorbeeld. Van House on Zee. Maar ja, die heeft dan weer geen liedje met een A. Of wel? Nou goed, ga erachter komen. Het is aan jou om te kiezen voor de plaat. In Pim Pam Plaat. 2 keer gedraaid. De artiest begint met een P. Van Pim Pam Pet. En de titel met de A. Van Arnhem. Of van Anders. In ieder geval niet van deze. Het zijn de Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Een hele goede morgen.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Zo'n plaat die ineens eindigt. Pim-pam-plaat. Maar wel een fijne plaat. Over fijne platen gesproken, er kwamen heel veel goede oplossingen binnen voor de Pim-pam-plaat. Met de P dus, de artiest, en de A voor de titel van de track. Pet Shop Boys met Always On My Mind. Heel veel Pink Floyd, Another Brick In The Wall. Cor komt met Patermoes Groen, Alp du 6. En Phil Collins, Another Day In Paradise, is die van David. Maar verreweg de meeste oplossingen, of oplossingen, het is niet echt een quiz natuurlijk. Verreweg de meeste antwoorden gingen over deze plaat, namelijk die van Remco. Remco, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat ben je aan het doen, Remco?
1: Rustig onderweg naar mijn werk.
0: Rustig onderweg naar je werk. En waar is dat?
1: Dat is in Naaldwijk op de Veiling.
0: In Naaldwijk op de Veiling. En hoe laat begin je dan eigenlijk?
1: Vandaag om 6 uur.
0: Vandaag om 6 uur. Dus over 5 kwartier ongeveer sta je in de basis.
1: Ja. Koffie drinken en een beetje dingen voorbereiden en dan...
0: En dan kan je dat nou beter doen dan met een goede plaat. Jij koos voor welke plaat?
1: Pearl Jam, Alive.
0: En waarom, Remco?
1: Nou, ik zat te twijfelen tussen Another Brick In The Wall en Pearl Jam. Ik denk, nou, Alive is toch iets steviger. Dus ik denk, kunnen we lekker wakker worden.
0: Ja, heb je dat nodig?
1: Ja, op deze tijd wel.
0: Ja, precies. Ik kan me dus voorstellen dat je niet altijd een ochtendmens bent geweest, of wel bent. Ben je dat eigenlijk?
1: Jawel, ik ben mijn hele leven al vroeg wakker. Dus dat is altijd op tijd beginnen.
0: Maar zelfs dan is het lekker om even wakker te worden met een klein beetje gitaar van Pearl Jam, toch?
1: Ja toch, altijd lekker.
0: Hij is voor jou, Remco. Pearl Jam Alive.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes, hè.
1: Dankjewel.

zo mooi. Snow Patrol, de beginning bij NPO Radio 2. En daarvoor Pearl Jam uit Pim Pam Plaat met Alive. Ja, met dit warme weeropkomst is het van Snow Patrol een hele kleine stap naar Fresh van Kool & The Gang op een dag met 30 graden. Hoe is het mogelijk?

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maximaal tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ah, lekker man. Christopher Cross, All Right bij NPO Radio 2. Goedemorgen. En van harte welkom bij Dag Nacht. Mocht je nou net inschakelen en denken, hé, die stem, die ken ik nog niet, maar ik luister wel heel vaak. Nou, het is niet de lage stem van Sam. En ook niet de vrolijke stem van Annelie. En ik heet ook geen Gijs. Matthijs Frank is de naam. Een hele goede morgen. Leuk om bij je te zijn. En ik vind het ook heel leuk dat iedereen zich ook net als ik zelf eens even voorstelt in de app. Heel veel leuke berichten gekregen. En Doortje vraagt zich af, waar kan ik je van kennen? Heb je voor andere radiosprogramma's gewerkt? En gaan we je vaker horen bij Dag Nacht? Ja, ik weet niet of wij elkaar kennen eigenlijk, Doortje. Ik heb wel eens ergens radio gemaakt, dus misschien heb je me wel ooit eens ergens gehoord, maar niet hier op NPO Radio 2. En gaan we je vaker horen bij Dag Nacht? Ik hoop het wel. Ik kom in ieder geval volgende week nog een keertje invallen en dan zien we het wel weer waar het schip ons brengt. Maar het lijkt me leuk om vaker bij je te zijn. Het vaste team van Dag Nacht mag natuurlijk ook gewoon genieten van een welverdiende zomervakantie. Maar het is wel de allereerste uitzending op deze zender, dus ja, mocht je af en toe iets horen trillen, een lip, een vinger, een hand, iets anders, ja, dat hoort er even bij. Ik vind het ook leuk, het is 14 juli vandaag en dat is de dag dat in New York het complete skelet van een Tyrannosaurus rex geveild wordt. Dat is een gigantisch dinofossiel van 67 miljoen jaar oud. Maar als je de veiling wint, ja, dan vraag ik me ook wel weer af, wat moet je daar eigenlijk mee met zo'n fossiel? Ik bedoel, waar laat je het? Dat ding is 11 meter lang en hij is 4 meter hoog. Ja, in mijn huis past hij niet, misschien bij jou wel. Ik denk wel dat hij in een van die vrachtwagens past trouwens. En als je hem in je achtertuin zet, dat zou ik dan ook weer niet doen. Dan zit je volgende week gegarandeerd bij de rijdende rechter. Het is ook een dag vol sport. Als liefhebber ben ik daar gek op. In de Tour de France een aantrekkelijke etappe van Aurillac naar Lullorient. Dat is een heuvelachtige etappe, niet echt een bergetappe. Maar door het Centraal Massief, dus dat is wel echt spektakel gegarandeerd, denk ik. Franse hoop op 14 juli ligt natuurlijk bij de Wonderboy Paul Sixas. En bovendien heeft superster en topfavoriet Tadej Pogacar ook nog een rekening te vereffenen met zijn achtervolger Jonas Vingegaard, die wel op afstand staat. Maar goed, die rekening moet wel vereffend worden, dus ik verwacht daar wel iets van. Als liefhebber, ik ga lekker op de bank liggen. Ik ben vroeg op, dus dat betekent dat ik straks gewoon lekker sport kan kijken, toch? Vanavond om 9 uur ook nog Le Bleu tegen La Roja, blauw tegen rood. Frankrijk tegen Spanje in Arlington. En dat is allemaal om een plek in de WK-finale. Veel Frankrijk dus op 14 juillet. En dat begon allemaal weer met de bestorming van de Bastille. En laat deze band zich daar nou naar vernoemd hebben. Dit is Shut Up The Lights op NPO Radio 2.

Genesee en Fly Too High bij NPO Radio 2. En na die mega multi-turbo hittegolf van 2 weken geleden trekt ook vandaag de temperatuur flink aan, richting 30 graden. Mocht je geen liefhebber zijn, even doorbijten met de radio aan. En anders deze, Sun in the Sky. No.

0: Clean Bandit, Rockabye op NPO Radio 2. Goedemorgen. Ik ben hier vandaag voor het eerst en ik mocht ook voor het eerst een plaat uitkiezen. En dat vind ik dus heel ingewikkeld. Want ik ben echt een professioneel twijfelaar. Maar een paar jaar geleden leerde ik via muziek een man kennen. Het is nu 3 jaar later en hij bracht een paar weken geleden een fantastische EP uit, waarin hij en zijn eigen sound heeft gevonden. En hij verkocht met zijn muziek en verhaal de kleine zaal van het paard in Den Haag uit. Daar had ik bedacht, zal ik dan even vertellen waar zijn muziek over gaat? Maar ik denk eigenlijk dat hij dat zelf veel beter kan.
1: Ik heb altijd gedacht dat het leven een rechte lijn zou zijn. Steeds vooruit en omhoog. En ik dacht dat het goed was om te weten waar je heen zou gaan. Met een duidelijke bestemming. Maar daar begin ik de laatste jaren steeds meer aan te twijfelen. Want het leven blijkt van alles tegelijk te zijn. Het stuurt je kanten op die je nooit voor mogelijk had gehouden, of waar je eigenlijk helemaal niet wilde komen. Maar misschien is dat precies wat het leven hoort te doen. Dus laten we de zeilen hijsen als het waait. Ook als je geen idee hebt waar je uitkomt. Hou vast aan wie je lief is. Dans wanneer de muziek speelt. En leef op open water met je hoofd omhoog.
0: Hij het venster en wat ik zo mooi vind aan zijn muziek is dat professioneel twijfelen bij hem een kunst is. Net als genieten van wat er op je pad komt. Als het je voor de wind gaat of als je wind tegen hebt. Dit is zijn nieuwe single.

0: Clean Bandit Rockabye op NPO Radio 2. Goedemorgen. Ik ben hier vandaag voor het eerst en ik mocht ook voor het eerst een plaat uitkiezen. En dat vind ik dus heel ingewikkeld. Want ik ben echt een professioneel twijfelaar. Maar een paar jaar geleden leerde ik via muziek een man kennen. Het is nu 3 jaar later en hij bracht een paar weken geleden een fantastische EP uit, waarin hij en zijn eigen sound heeft gevonden. En hij verkocht met zijn muziek en verhaal de kleine zaal van het paard in Den Haag uit. Daar had ik bedacht, zal ik dan even vertellen waar zijn muziek over gaat? Maar ik denk eigenlijk dat hij dat zelf veel beter kan.
1: Ik heb altijd gedacht dat het leven een rechte lijn zou zijn. Steeds vooruit en omhoog. En ik dacht dat het goed was om te weten waar je heen zou gaan. Met een duidelijke bestemming. Maar daar begin ik de laatste jaren steeds meer aan te twijfelen. Want het leven blijkt van alles tegelijk te zijn. Het stuurt je kanten op die je nooit voor mogelijk had gehouden, of waar je eigenlijk helemaal niet wilde komen. Maar misschien is dat precies wat het leven hoort te doen. Dus laten we de zeilen hijsen als het waait. Ook als je geen idee hebt waar je uitkomt. Hou vast aan wie je lief is. Dans wanneer de muziek speelt. En leef op open water met je hoofd omhoog.
0: Hij heeft venster en wat ik zo mooi vind aan zijn muziek is dat professioneel twijfelen bij hem een kunst is. Net als genieten van wat er op je pad komt. Als het je voor de wind gaat of als je wind tegen hebt. Dit is zijn nieuwe single.

0: dus heel ingewikkeld. Want ik ben echt een professioneel twijfelaar. Maar een paar jaar geleden leerde ik via muziek een man kennen. Het is nu 3 jaar later en hij bracht een paar weken geleden een fantastische EP uit, waarin hij en zijn eigen sound heeft gevonden. En hij verkocht met zijn muziek en verhaal de kleine zaal van het paard in Den Haag uit. Daar had ik bedacht, zal ik dan even vertellen waar zijn muziek over gaat? Maar ik denk eigenlijk dat hij dat zelf veel beter kan.
1: Ik heb altijd gedacht dat het leven een rechte lijn zou zijn. Steeds vooruit en omhoog. En ik dacht dat het goed was om te weten waar je heen zou gaan. Met een duidelijke bestemming. Maar daar begin ik de laatste jaren steeds meer aan te twijfelen. Want het leven blijkt van alles tegelijk te zijn. Het stuurt je kanten op die je nooit voor mogelijk had gehouden, of waar je eigenlijk helemaal niet wilde komen. Maar misschien is dat precies wat het leven hoort te doen. Dus laten we de zeilen hijsen als het waait. Ook als je geen idee hebt waar je uitkomt. Hou vast aan wie je lief is. Dans wanneer de muziek speelt. En leef op open water met je hoofd omhoog.
0: Hij heeft venster en wat ik zo mooi vind aan zijn muziek is dat professioneel twijfelen bij hem een kunst is. Net als genieten van wat er op je pad komt. Als het je voor de wind gaat of als je wind tegen hebt. Dit is zijn nieuwe single.

over zomerhits gesproken. Elke vakantie heb ik wel zo'n plaat die me instant een zomergevoel geeft. Ik zou er zo 20 playlists van kunnen maken. En in mijn puberjaren waren dat vaak zielige liefdesliedjes. Na een verloren vakantieliefde. Maar ook heel vaak van die snelwegbeukers of aan het zwembad wegdroomliedjes. Alles kan, alles mag. En het leuke is, ik ga jou een eigen zomerhit cadeau geven. Laat me nu in de NPO Luister-app weten wat jouw vakantiebestemming is. Dus naar welk land ga je toe? En dan geef ik jou na de volgende twee platen een zomerhit cadeau. Is dat leuk? Dus, waar ga je op vakantie? Welk land? Laat het nu weten in de NPO Luister-app. En dan krijg je van mij zometeen een zomerhit op maat.

0: I Knew It, I Knew You. Taylor Swift bij NPO Radio 2.
1: De Zomerhitservice.
0: Nou, een nieuw spelletje speel met je. De Zomerhitservice. En ik heb aan je gevraagd, waar ga je op vakantie? Krijg je van mij een zomerhitje cadeau. En David, hij is voor jou. Waar ga je naartoe?
2: Goedemorgen. Ik ga naar Italië als het goed is.
0: Wat ga je doen in Italië?
2: Dat is nog niet bekend. Ik wil eigenlijk liefst weer wat circuits afgaan, zeg maar.
0: Wat circuits afgaan? Racecircuits bedoel je dan?
2: Ja, klopt, ja.
0: En ga je dan zelf ook racen?
2: Als de mogelijkheid er is, wel.
0: Oh, en wat voor auto... Ik ben helemaal geïntegreerd. Wat voor auto heb je dan mee? En heb je een auto mee of huur er dan een?
2: Nee, gewoon mijn eigen auto. Een Alfa Romeo Mito. Dat is ook Italiaans.
0: Een Italiaanse Alfa Romeo Mito. Dat is best een klassiekertje, of niet?
2: Ja, valt eigenlijk wel mee. Je ziet ze best wel veel op de weg, maar... Om nou klassieker te noemen, nee.
0: Valt wel mee, maar kan je wel goed mee scheuren dus?
2: Ben ik wel, ja. Ja, elke auto is een raceauto, als je er maar in gelooft, hè.
0: Zo is het ook. Hey, en heb je een racelicentie?
2: Nee, die wil ik nog wel een keer gaan halen.
0: Ja, nou, misschien is deze vakantie het moment.
2: Wie weet.
0: Hey, jij gaat naar Italië op vakantie en voor op de Italiaanse snelweg of tijdens het racen heb je natuurlijk een soundtrack nodig, een zomerhit.
2: Juist.
0: En je mag voor mij kiezen, een klassieker of een hele nieuwe.
2: Ik hou altijd wel nieuwe Italiaanse plaatjes, dus we gaan voor een nieuwe.
0: Een nieuw Italiaans plaatje voor jou. Ik heb voor jou Maddalena en haar liedje heet ook El Maddalena. Zij komt uit Italië dus, nou dat had je begrepen. En zij is een beetje de next best thing. Ze heeft pas een paar plaatjes uitgebracht. En dit is haar derde single.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ben je er klaar voor?
2: Helemaal goed.
0: Deze is voor jou, El Maddalena. Dankjewel.

Tom Cochrane, Life is a Highway. Een plaat die ik vooral ken omdat mijn zoontje een paar jaar geleden alles van Cars wilde zien. En dat is een soort van de soundtrack daarvan. Daarvoor hoorde je de zomerhit van David, El Maddalena, van Maddalena dus. En daar gaat hij over de circuits in Italië op scheuren. Ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet eigenlijk. Stuur even een fotootje dan als je dat aan het doen bent, David. Lijkt me heel erg leuk. Ook bedankt trouwens voor iedereen die in de app mij een hart onder de riem steekt. En zegt dat ik een mooie radiostem heb. Ik hoop dat dat ook mooi combineert met mijn radiohoofd. Zometeen Steelers Wheel, maar eerst deze van Dua.

Ja, stuck in the middle with you. Ja, je was ook even stuck in de ochtend with me. De kop is eraf, was leuk om hier te zijn. Volgende week woensdag ben ik er weer. Dus je bent nog niet van me af. Van deze man ook nog niet. Met de beste ochtendshow van Nederland. Zometeen Jan, Willem en...

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakten er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jurjen, dankjewel. Goed shirt, Jeroen.
3: Sorry?
2: Goed shirt.
3: Goed shirt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Rolling Stones.
3: Dit ding is al zo oud dat ik dacht, hij is zo verwassen en versleten.
2: Ja, maar dat zie je er wel aan af, maar dat maakt het alleen maar rock'n'roll.
3: Ja, precies, dat dacht ik ook. Ik denk, hey, rock'n'roll vandaag. Nou, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen.
3: Gezellig dat je er bent.
2: Ja, leuk dat jij er bent. Goedemorgen, Wijnand. Ja, dankjewel. Ja, er is verder weinig aan, hè. Je kunt nog een logo optekenen.
3: Ja. Wijnands heeft, wat heb je aan? Dat is een soort hemdje, wat is het?
4: Ja, inderdaad, blauw hemd.
3: Ja, een
4: hemd,
3: ja.
4: Ja, een beetje luchtig. Ja,
3: ja, zoals
4: toch weer een warme dag, hè?
3: Mm-hmm.
4: Ja. Hey, de ochtendspits die staat op het punt van beginnen, maar niet echt in de regio's Noord en Zuid, want daar is het zomervakantie. Tussendoor is het vanmorgen wel een stuk drukker op de weg. Dat heeft ook wel te maken met de langdurige werkzaamheden op diverse trajecten. Dus vanmorgen verwachten we tijdens de ochtendspits de meeste vertraging rond Gorkum op de A27. En verder veroorzaken werkzaamheden op de A73 file van Nijmegen naar Maasbracht bij Roermond. Dus het belooft een ochtendspits te worden die zich vooral afspeelt rondom die langdurige werkzaamheden.
2: Wijnand, dankjewel. Tot straks weer.
4: Tot later.
2: Maar vind je niet dat ik eruit zie als een tennisser, Jeroen?
3: Met zo'n
2: ritje.
3: Ja, je ziet er heel erg uit als een tennisser. Met een blauw broekje. Ja,
2: inderdaad. Ja.
3: Een polootje met een ritje.
2: Nou goed, Jeroen zorgt voor de rock'n'roll factor, ik voor de Wimbledon factor. En we zijn helemaal klaar voor een nieuwe ochtendshow. Zometeen Funky for Jamaica.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
15: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrije vakanties.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
8: Jan Willem, start op.
9: BNN Vara.
10: Zomer op je radio.
11: Good morning, Starshine. The Earth says hello.

0: Goedemorgen en welkom op Le 14 juillet.
1: 14 juli, onafhankelijkheidsdag in Frankrijk. Ja. Dag van de bezorging van de Bastille.
2: Ja.
1: Wat weet je nog meer?
2: God jeetje, die vrouw die op de met die vlag, die Franse vlag op de puinhopen staat. Nee, ja, wat is dat?
1: Is het een vrouw?
2: Volgens mij wel.
1: Ik wel, ja, het zou goed kunnen. Het is in ieder geval een historisch beeld inderdaad. En ja, toch wat mensen van adel die hun hoofd kwijtraakten.
2: Ik wou net zeggen, het Franse koningshuis dat een kopje kleiner gemaakt
1: is. Het is moeilijk om je hoofd erbij te houden op die dag als je van adel was. Goedemorgen, welkom op een nieuwe dag. Het is dinsdag 14 juli, Funkin' for Jamaica. Wat een lekker nummer van Tom Brown. Het belooft er vandaag weer een snikhete dag te worden. Ga je doen of niet? Ja. Nu nog kan?
2: Maar.
1: Ja? Oké. Ja, dit is toch mooi en schitterend. Waar zijn we toch zonder het zomerse orkest?
2: Dat is waar.
1: Ik vind het mooi zoals Omroep Zeeland het verwoordde.
2: Ja.
1: De zon draait over uren.
2: Ach ja.
1: Ja. Vandaag wordt het 30 graden. Maar geen zorgen, het wordt niet zo heet als in juni, heeft het KNMI beloofd. Want de temperaturen zijn minder hoog. Het is ook minder lang warm natuurlijk. Omdat het al minder lang licht is.
2: Oh zo, ja precies. Ja,
1: de dagen worden alweer korter.
2: Jij hebben er nu alweer last van?
1: Nou, niet per se last.
2: Het maar ligt er een beetje aan bij.
1: Ja, dat is wat het is. Weer Online schat in dat de kans op een nieuwe landelijke hittegolf zo'n 30% is op dit moment.
2: Hooggeëerd bezoek in Noordwijk. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en Jeremy Hansen. Misschien gaat er een belletje rinkelen ondertussen.
3: And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
2: Ja, mooi. Het zijn de astronauten van de Artemis 2-missie. Die zijn in Nederland op bezoek bij de ESA, de ruimtevaartorganisatie. En zij vertelden over hun ervaring tijdens die missie.
4: To see the Earth in an even new perspective going that far away. And I wish people could go see it so they could feel the same thing that I feel.
2: Ja, dat is wat ze dan noemen, zeg maar, het overview-effect. Dat is iets waar heel veel astronauten mee te maken hebben. Als je dan gelanceerd wordt in een raket en je kijkt dan door het raampje naar beneden. Dat je, zeg maar, de aarde zo als een kleine bal ziet. En dan kom je helemaal veranderd terug. Omdat ze dan beseffen eigenlijk dat het leven zich, ja, op dat hele kleine stukje aarde afspeelt.
1: Bijzonder, hè?
2: Ja.
1: Dat je voor dat inzicht zover van de aarde moet komen.
2: Ja, precies. Ja, dat je zou denken, dat kan je misschien ook door het op tv te zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat die ervaring zelf toch wel weer wat anders is. Ja.
1: Doet me ook denken aan de toespraak die Christina Koch, een van die astronauten, gaf toen ze terugkwamen op aarde.
2: Ja.
1: Die is echt de moeite waard. Het duurt niet echt super lang. Het is een paar minuten. Is ook op YouTube te vinden. Moet je gewoon even googlen. Christina Koch speech. Ze eindigde met de volgende woorden.
5: Planet Earth, you are a crew.
1: Yeah. Planet Earth, you are a crew. Misschien denk je, waar gaat het over? Nou, check dan even dat filmpje, dat is hartstikke leuk. Want dat onderstreept ook wel een beetje dat overview-effect waar jij het over hebt.
2: Ja, ja.
1: Weet je wel, dat we het met z'n allen moeten rooien. En blijkbaar heb je dat dus echt pas door op het moment dat je zo hoog boven de aarde zweeft.
2: Ja.
1: Ga je op vakantie naar Frankrijk? Let even goed op, want het land wordt op dit moment geteisterd door bosbranden. Heb je waarschijnlijk al meegekregen. Gelukkig zijn de meeste inmiddels wel onder controle. Wel is een snelweg rondom Parijs afgesloten. Dat gaat om de A6 van Parijs naar Dijon. Oftewel de beroemde Route du Soleil.
2: Ja, gisteravond was de eerste uitzending van Goedemorgen Nederland, Goedenavond Nederland. Jort Kelder was daar sidekick en die had daar het volgende over te zeggen.
6: Ja, het is deze zomer weer heet. We hebben weer veel branden en idioten die het aansteken.
2: Ja, de geschiedenis herhaalt zich, dat is eigenlijk wat hij zegt.
1: Veel idioten die het aansteken,
2: ja.
1: Dat weet Jort al, dat het daardoor komt.
2: Ja, dat is natuurlijk ook grappig, want dat is natuurlijk ook niet per se zeker, maar...
1: Nee, maar goed,
2: kan ook zorgigheid zijn.
1: Misschien stond Jort erbij, dus het Jort Kelder overview effect is dat.
2: Ja.
1: Het advies blijft natuurlijk, bereid je goed voor, check even de verkeersinformatie, de weersverwachting en ook de updates. Bij Google Maps is het hartstikke handig, hè? Want er komt zo'n vlammetje in beeld. Dan kun je precies zien waar de bosbranden zijn, dan kun je het aanklikken. Het
2: is tragisch voor woorden.
7: Jouw startnummer.
1: Maar wel handig dat het kan.
2: Ja.
1: 16 minuten over 6, goedemorgen. Nieuwe dag ligt aan je voeten als jij denkt... nou, ik wil mijn onafhankelijkheid wel vieren. Met een lekker eigenwijs liedje. Een fijne startplaat. Een lekker startnummer, dan mag je die komen afhalen. Jouw startnummer van je vrienden van NPO Radio 2. Dat is de ideale manier om je dag in te rennen. Op te kruipen. Laat het ons maar weten via de app. Wij wachten op je. Net als Manfred en Sans.
8: Laat

0: NPO Radio 2. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Hoe gaat het onderweg?
1: Nou, de werkzaamheden zorgen voor vertraging, met name door omrijders. Op de A27 nu vanuit Breda, 10 minuten extra. En bij Den Bosch begint het ook alweer vast te lopen. Hè. De dagelijkse recept eigenlijk. Bij Rosmalen nu 10 minuten extra richting Utrecht.

0: Styles. En American Girls. Op Radio 2.
1: Jouw startnummer.
0: Jeroen, ja. Niet zo hard praten.
2: Wat zag je?
0: Ik moet zachtjes praten. Oh. Want we liggen in bed bij Saskia.
1: Oh!
0: Ja, en die is aan het pakken. Goedemorgen, Sas.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Heb je lekker geslapen?
3: Nou, een beetje kort.
0: Oh, en hoe kwam dat?
3: Dus, ja, geen idee. Ik was om 5 uur wakker, dus ik dacht nou...
1: Had je het warm?
0: Oh, maar dan kunnen we wel hard praten, dan ben je hartstikke lang wakker.
3: Ja, precies. Nee hoor, jasjes te doen.
0: Oh, maar ik was vanochtend ook al zo vroeg wakker. Ik was 2:30 wakker.
3: 2:30?
0: Ja, en de wekker stond om 4:15, dus ik dacht, nou, dit slaat eigenlijk nergens op.
1: Mooi op tijd.
0: Ja, daarom. Maar je voelt ook gewoon dat het geen zin meer heeft om een poging te doen om toch weer te gaan slapen, hè? Soms ben je gewoon klaar wakker.
3: Ja, maar ben jij dan ook klaar wakker? Ga je dan niet meer slapen?
0: Nee, ja, soms wel. Maar dan voel je dat draaien om, dan slaap je verder. Maar nu werd ik wakker en ik, oh nee, nu ben ik wakker. Maar ik ben wel gewoon lekker blijven liggen, net als jij.
3: Ja.
0: En heb je nog goede ideeën bedacht? Want dat is wel het mooie, vind ik altijd. Als je dan even wakker ligt, dan gaat er van alles door je hoofd. En soms ontstaan daar ook de beste ideeën.
3: Nou, moet je zeggen dat het wel meevalt. Ik was een beetje aan de krant aan het lezen.
1: Ja, lekker.
0: Oh, ja. Maar die was dan ook mooi op tijd? Of heb je de krant van gisteren uit?
3: Nee, ik heb gewoon de krant op mijn telefoon.
0: Ja, oké, online. Ja, ik heb gewoon een mobiel erbij gepakt. Ja. Ja, tuurlijk, dat kan ook. Ja, ja. Ja. Ja. Groot gelijk, die ligt altijd heel vroeg op de digitale mat.
3: Ja, precies.
0: Ja. Maar Saskia, heb je een lange dag? Komt het slecht uit dat je zo vroeg wakker was? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Ga je sowieso vandaag met de sokken los?
3: Ik heb gewoon een hele
0: slope
3: dag vandaag.
0: Heerlijk. Nou, het is je meer dan gegund. En dan krijg je ook nog het startnummer van ons.
3: Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het ook heel leuk om jullie nog een keer te spreken. Want ik heb jullie al vaker gesproken. En dit is natuurlijk de laatste keer zo'n beetje dat ik jullie spreek voordat jullie naar de andere zender gaan.
0: Ja, maar daar hebben ze ook een telefoonnummer, Saskia. Je kan gewoon appen.
3: Ja, dat weet ik. Maar ik weet niet of ik meega.
0: Nou, dan moet je maar gewoon even goed over nadenken. En dan zien we dat na de vakantie wel weer. En ik bedoel, je bent altijd welkom. Dat sowieso.
3: Ja, ja. Nee, ik begrijp het. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes op die nieuwe stekkie straks. En en ook succes met de Nijmeegse Vierdaag.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou,
0: ja,
1: met alles.
0: Ja, en geniet lekker van je dag. Wat mogen we draaien als startnummer voor jou?
3: Nou, voorjaars.
0: Ja, van Desireless. Ja. We hebben de goede versie. Ja. Saskia, rust lekker uit. Bedankt voor je lieve woorden. En maak er een mooie dag van vandaag.
3: Ja, hetzelfde voor jullie.
0: Tot de vraag.

0: gewoon even goed over nadenken. En dan zien we dat na de vakantie wel weer. En ik bedoel, je bent altijd welkom, dat sowieso.
1: Ja, ja, nee, ik begrijp. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes op je nieuwe stekkie straks. En nou, en ook succes met de Nijmeegse Vierdaag.
0: Ja, dankjewel. Nou,
2: Met alles.
0: Ja, ja. En geniet lekker van je dag. Wat mogen we draaien als startnummer voor jou?
1: Nou, voorjaars.
0: Want, ja. Van die zeilers, ja. We hebben de goede versie. Ja. Saskia, rust lekker uit. Bedankt voor je lieve woorden. En maak er een mooie dag van vandaag.
1: Ja, hetzelfde voor jullie.
0: Tot vandaag.

0: tegen Frankrijk moeten voetballen. Als we van Marokko hadden gewonnen en toen Spanje naar huis hadden gespeeld.
1: Nu zijn al die oranje vlaggetjes alweer weg.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, wel een leuke wedstrijd. Dus zometeen tussen Julie en Claire en Los Del Rio.
1: Ah ja. Nou, ik blijf ook even in Frankrijk, want de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor een grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Het vuur bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd inmiddels en is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, nog steeds in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot een hoop onduidelijkheid.
2: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt. En die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
1: In een kringloopwinkel in Veldhoven in Noord-Brabant heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer had het vuur eerst onder controle, maar later laaide toch weer op. Nu is de brandweer bezig met nablussen. Volgens een fotojournalist zijn er geen gewonden. Voor sommige Nederlanders die in de zomer met een boot weg willen, lijkt de vakantie een beetje in het water te vallen. Want het water in de rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen. Ook kunnen schepen minder zwaar beladen de rivier over, doordat ze anders vastlopen op de bodem, zoals in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
4: Dat gaat nu niet.
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen.
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: Ja, we stevenen deze maand zelfs af op een record dat stamt uit 1976, toen het ook uitzonderlijk droog was.

0: Saskia begon vroeg aan haar reis, aan haar voyage de dag in. Om 5:00, was niet de bedoeling. Maar goed, heb je al wat aan je dag, hè?
1: Ah ja, zo is het ook. Ja.
0: Die zei je leuk.
1: Op een ander moment wel weer in.
0: Startnummer van Saskia. Vandaag is het zonnig, droog en warm. In het oosten van het land kan plaatselijk nog een buitje vallen. Temperatuur ligt tussen de 27 en 32 graden. En de verkeersupdate, die komt van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits die komt verder op gang met drukte, vooral door de langdurige werkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging door de afsluiting van de A20. De afsluiting van de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum veroorzaakt file vanaf Nieuwendijk met een kwartier oponthoud. Omrijders via de A2 staan in drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bereidt het langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade over 11 kilometer. En je bent daar 10 tot 15 minuten langer onderweg.
0: Bernan, dankjewel. Zometeen misschien nog een Frans plaatje trouwens.
1: Oh.
0: Ja, we gaan een wedstrijdje doen straks. WK-wedstrijdje. Frankrijk-Spanje, dat is vanavond. Oh. En dat is de wedstrijd die wij eigenlijk hadden moeten voetballen, hè?
3: Ja, dat had mooi geweest.
0: Ja, eigenlijk hadden wij vanavond.

0: voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Wij gaan volgende week meelopen. Lekker tijdens de show tussen 6 en 9.
1: Volgende week zijn we daar gewoon.
0: Ja. Ja. Precies, begint het vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is toch leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, Karma. Dan kun je niet een keertje meelopen. Al is het maar één ochtendje.
1: Je moet dat een keer meemaken.
2: Nou, zelfs dat red ik niet, denk ik, één ochtendje meelopen.
1: Ach, jawel.
0: Dan lopen we gewoon wat langzamer.
1: Zo krakkemikkig ben je toch
0: nee,
1: niet.
0: Nee, en anders tillen we je.
2: Oh ja, oh, ga je naar tillen?
0: Oh, geen enkel probleem.
2: Hey, now we're talking.
0: We nemen je gewoon op de nek.
2: Nou, wie weet.
0: Nou, dan weet je eigenlijk wel genoeg geld. Je moet zeggen, wie weet. He? Met alle respect.
2: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen.
0: Met alle respect. We gaan terug naar het prachtige jaar 1997.
1: Ach, ja.
0: Het was in Engeland zeker weten een nummer 1 hit geworden. Waren het niet dat Elton John met zijn Candle in the Wind de hele lijst op slot zette in die tijd. Bij ons was de najaarshit dus lekker nazomeren. En als ik het hoorde, ja, dan kom ik gelijk in de zomerochtend stemmen. Ik vind het een ideale plaat voor de zomerochtend. We hebben het over een nummer van Dario G.
2: Dario
0: G. Dario G.
2: Start eens in. Oh ja.
1: Oh ja.
0: Sunshine.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Oh ja. Lekker toch?
2: Ja.

0: Toto. Het is bijna 15 minuten voor 7. We schakelen naar het Arlington Stadium in Texas. Jeroen, ja, hier reist dat gigantische AT&T Stadium op uit de prairie.
1: Ja.
0: Je kan zeggen, het is een kathedraal van staal en glas.
1: En het is zinderend warm hier. Ik bedoel, ja, onmiskenbaar zomer.
0: Plek voor 180.000 fans. Normaal gesproken zijn het de Dallas Cowboys die hier American Football spelen. Vandaag is dit het toneel van de eerste halve finale in het wereldkampioenschap voetbal. Het is de wedstrijd Frankrijk tegen Spanje. Vanavond om 9 uur op televisie en nu al op je radio. Frankrijk vertegenwoordigd door Julien Clerc. Als je wil dat hij een puntje scoort met dit nummer, dat prachtige verliezen, dan hoef je alleen maar te bellen. Dan hebben we ook al die andere ploeg. Ja, we hadden ze naar huis moeten sturen. Als wij tegen Frankrijk hadden willen spelen natuurlijk. Dan hadden we eerst van Marokko moeten winnen. En daarna van Spanje. En dan was het vanavond Frankrijk-Nederland geweest. Maar het is niet zo. Het is vanavond Frankrijk-Spanje. En juich je voor dit nummer. Ook dan bel je 0800-1122. Welke mag winnen? Het nummer dat als eerste 3 punten heeft gescoord. Dat gaan we helemaal draaien. 0800-1122. Goedemorgen. Met wie spreken wij?
2: Goedemorgen, met Niels.
0: En Niels, is het een puntje voor Frankrijk of voor Spanje?
2: Ik zeg Frankrijk. 2-1.
0: Frankrijk, 1-0 voor Frankrijk. Oh. Goedemorgen, met je Willem en Jeroen.
3: Ja, met Judith.
0: Hey Judith, ja, het is een spannende wedstrijd. Het staat 1-0 voor Frankrijk op dit moment. De vraag is, welk nummer is als eerste bij de 3 punten?
3: Naturellement, Julien Clerc.
1: Julien Clerc. Oh.
0: Is het nu alweer 2-0? De grote vraag hier in Texas, Jeroen, is het een korte wedstrijd?
1: Ja.
0: Wordt het nu 3-0? En is het een hat-trick voor Frankrijk waarmee ze een plek in de finale zeker stellen? En wat ervoor gaat zorgen dat Julien Clerc de komende 3 minuten het podium bestijgt? Of is het toch een puntje voor Spanje? Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Kim.
0: Hey Kim. Hi, Kim, goedemorgen. Is het een puntje voor Frankrijk of toch voor Spanje?
4: Ik dacht dat het toch spannend is. Ik ga voor Spanje.
0: Oh, een puntje voor Spanje. En dan wordt het toch nog spannend. Dankjewel. Dan is de stand nu 2-1. Goedemorgen, met Jan Willem en Jeroen.
1: Hi.
2: Hallo,
0: met wie spreken wij?
5: Hallo.
0: Je bent op de radio.
5: Netjes praten.
2: Met Marga.
0: Hi, Marga, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Marga, je mag het zeggen. Wordt het een puntje voor Frankrijk waarmee de wedstrijd klaar is? Of wordt het een gelijkmaker voor Spanje? Jij mag het zeggen.
2: Julien Clerc.
0: Oh, Julien Clerc. Ja! En daarmee is de wedstrijd afgelopen. Ja. Julien Clerc. Frankrijk wint met 3-1, Jeroen.
1: Fantastisch.
0: Dat is toch wat.
1: Zoals in Frankrijk zou je zeggen, fantastiek.
0: Bedankt voor het bellen.

0: idee wat ze allemaal zingen.
1: He? Er wordt gelachen, er wordt geschreeuwd, er wordt geroepen.
0: Ze heeft het heel gezellig met haar.
2: Venia.
1: Oftewel, volledig.
2: Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Ze wil dat je haar Venise noemt.
1: Schitterend, hè?
0: Ja.
1: En vrienden van de radio, hij doet het gewoon uit zijn blote hoofd, hè?
2: Nou ja, ik heb dit liedje vaker gedraaid. En dat is vaker uit de betekenis uit.
1: Ja, je in principe al uit, 8 jaar gewoon.
2: Precies, dat bedoel ik. Hallo, hallo.
1: Goedemorgen, hoe is het onderweg?
2: Nou, het is niet per se heel druk. Wel, die werkzaamheden, nou, dat is allemaal vast recept. En een probleem op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren staat een kapotte vrachtwagen die daar de rechterrijstrook blokkeert. Vanaf Bodegraven sta je nu in de file met een kwartiertje vertraging.
3: Goedemorgen, Jan-Willem.
1: Goedemorgen, Zara.
3: Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen, Cora.
3: Is er nog nieuws?
2: Onra. Klink onra.
1: Goed. Maar ja. Hoe was het?
2: Wat? Jekonra.
1: Jekonra?
2: Jekonra. Ja, ik weet het niet.
1: Jekonra.
2: Jekonra.
1: Jekonra. Wat een mooie naam.
2: Ja, dat Jekonra.
1: Ja, je hoort het niet gek vaak.
2: Nee, daarom.
1: Een opmerkelijk gezicht boven Engeland. Want een piloot heeft zich daar zo verveeld tijdens het maken van een testvluchtje dat hij de tekst I'm bored wist te spellen met zijn vliegtuig door de route te vliegen. En dan kun je op Flight Radar kun je dan de route zien en dan schrijf je dus, weet je wel, sommige mensen doen het ook met die hardloop-app, weet je wel. Dan kun je op Flight Radar 24 kun je dan die boodschap zien. Want dan schrijf je hem als het ware in de lucht. Volgens de luchtvaartmaatschappij was de piloot vlieginstructeur en maakte dus een testvluchtje omdat er een onderdeel was vervangen. Hij moest checken of het allemaal klopte. Yeah. Ja, dat vond hij saai. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga gewoon wat doen met mijn tijd. Ik schrijf I'm bored in de lucht. Hij krijgt er waarschijnlijk geen problemen mee, want volgens de operationeel manager van de maatschappij vloog de piloot erg bekwaam.
2: Ja. Dan een heel ander verhaal, want op een golfbaan bij Vancouver in Canada wist een baldadige beer een volledige tas met golfclubs te stelen. Degene van wie die tas was, die zag dat allemaal gebeuren en die vroeg de beer nog vriendelijk om alsjeblieft van zijn spullen af te blijven.
4: Hey, no. Oh. No, stop. Oh my god, you got Bear, come on.
2: Oh ja, come on. Typisch Canadees dat je dan toch nog zo bleef blijven doen. Maar ja, de beer die had daar niet echt een boodschap aan.
1: De beer is los.
2: Ja.

0: raadsel.
1: Nou, eens even kijken of wij zo 3, 2, 1 dat raadsel weten.
2: Ik denk het niet, hoor. Maar je weet het niet, hè?
1: Ik denk het niet, hoor.
2: Je weet het niet. Komt-ie.
3: Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat.
1: Ja, dit is natuurlijk die gezinsproblematiek. De vakantie is begonnen.
4: In de wereld.
1: Ja, de vakantie is begonnen. En dan is de vraag van, wat zullen we gaan doen? En dan moet je een planning gaan maken. En de ene wil een pretpark, de ander wil de dierentuin. En dan wordt het klimbos genoemd. Je kan het niet allemaal doen. De een wil dit, de ander wil dat.
2: Het is wel goed bedacht. Maar nee.
1: Is niet goed?
2: Nee, ik keur dit toch niet goed.
1: Ik had het niet gedacht.
2: Dus, Jeroen.
4: Nee, dit gaat over een straat. En daar gaan ze een straatbarbecue doen. En wat er allemaal op die barbecue moet.
2: Oh ja.
1: De een wil hamburgertjes, andere worstjes, ja.
2: De
1: wil dit, andere wil ja.
2: Nee hoor.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
19: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Het is 7 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 NMS Journaal... gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Voor de derde nacht op rij hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar aangevallen. Amerikaanse raketten troffen doelen bij de straat van Hormuz. En dat gebeurde nadat Iran twee tankers in de zeestraat had beschoten. En daarbij zou ook een dode zijn gevallen. Volgens Iran namen de schepen een illegale route. Met de aanvallen wil Amerika voorkomen dat Iran de commerciële scheepvaart bedreigt. President Trump zei ook dat hij de straat van Hormuz wil overnemen. Morgen keren het Rode Kruis en vluchtelingenwerk terug naar Ter Apel om daar hulp te verlenen. Ze waren er vertrokken omdat ze er niet veilig konden werken. Maar asielminister Van der Brink maakt er nu een veiligheidsrisicogebied van. Dat betekent dat de politie mensen preventief kan controleren. En er wordt kantoorruimte vrijgemaakt waar nieuwe asielaanvragers volgens de minister kunnen worden geregistreerd.
23: Het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd en er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
22: En er is daar ook dagopvang waar strenge regels gelden om geweld en overlast tegen te gaan. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een kogel raakte ook een ruit van een lijnbus. Daar zaten zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Vertoeven op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark, diner bij kaarslicht en massages.
21: Wanneer gaan we?
22: Nou, dat zou je denken, hè? In Vlagtwedde in Groningen is dat echt allemaal te krijgen. Alleen niet voor mensen, maar voor de hond.
21: Ah.
22: Baasjes kunnen een hond daar naar een hondenvakantiepark brengen, waar ze werkelijk in de watten worden gelegd.
3: Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar... Gaan we gewoon allemaal in mee.
24: De hondjes krijgen een taartje vandaag. Dat is vers vlees. Dus dat is het beste wat je aan je hond kunt geven eigenlijk.
25: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze.
22: Ja, en de baasjes worden op hun vakantieadres op de hoogte gehouden door het hondenhotel met foto's en video's.
21: Ach. Ja, ja.
22: Ja, ik weet niet wat je ervoor moet betalen, maar het zal niet weinig zijn.
21: Dat denk ik ook niet, nee. En loopt het een beetje of komt er geen hond op af?
22: Het loopt best goed, hoor. Ik zag de foto's, heel wat honden die daar de tijd van hun leven hebben. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
21: En de verkeersinformatie is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
26: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt verder op gang, vooral in het midden van het land. Nou, een paar files die vallen echt op. In ieder geval die op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaten is daar een ongeluk gebeurd. Je staat er in de file vanaf Bergen-op-Zoom-Zuid met ruim een kwartier vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat file door een kapotte vrachtwagen tussen Gouda en Nieuwerbrug met een kwartier oponthoud. De afsluiting van de A20 bij Rotterdam veroorzaakt file op de A16 vanuit Breda bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En er is net een ongeluk gebeurd bij Arnhem op de N325 vanuit Nijmegen tussen Lent en Elden. Nu 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
21: Dankjewel. Ja, misschien denk je...
2: Een dobbelsteen.
21: Voor een dobbelsteen zou ik bijvoorbeeld Who Let the Dogs Out wel leuk vinden.
2: Oh ja, dat is zeker leuk. Maar je kunt ook gewoon heel iets anders kiezen. Zoals bijvoorbeeld weer eens Simply Red, Money's Too Tight.
4: Beyoncé, Summer Renaissance.
2: Een dobbelsteen.
21: Het idee is eenvoudig. Jij laat ons weten welk liedje je op de dobbelsteen wilt. We hebben plek voor 6 nummers. En de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Laat het even weten via de app. Tot zo.
27: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
28: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland.
1: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
29: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
30: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Jan Willem start op.
5: BNN Para.
6: Zomer op je radio.
7: Goedemorgen.

vaak overgegaan, dit liedje. Het was een heel lastig proces. Maar ja, ze dachten waarschijnlijk, can't stop this thing we started. Dus heel af en toe dan werd er even wat weggegooid. En dan is het weer een weekje rusten. En uiteindelijk is hij toch heel goed gelukt. Mm. Ja, we zeggen wel eens, goede liedjes schrijven zichzelf. Maar dit is het, dit is de uitzondering die de regel bevestigt eigenlijk. Een fijn begin met Bryan Adams op een zonnige en droge dag vandaag. Het is ook warm hoor. In het oosten van het land kan plaatselijk nog een beetje regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 27

0: volle sportdag voor de boeg. Laten we eens even beginnen met de Tour de France. Gisteren was natuurlijk een rustdag. Dus de renners mochten even met de beetjes omhoog. En dan denk je, nou heerlijk, even lekker chillen in je hotelkamer.
1: Ja.
0: Dus al die etappes.
1: Ja.
0: Maar het regent klachten.
1: Oh.
0: Teams mogen namelijk niet zelf kiezen in welk hotel ze slapen. En dat levert behoorlijk wat problemen op. Spinnenwebben, insecten, vieze kamers. Er kwamen nog iemand tegen die had niet lekker gegeten.
2: Ik heb curry gegeten. Ja. Dus ik heb het zelf ook gegeten. Het was heerlijk.
1: Het was wel lekker.
0: Maar hij is een voetballer, hè? Spinnenwebben, insecten, vieze kamers. Dat is allemaal gedoe. Pogacar, de man met de gele trui, die had een kamer zonder werkende airco. Het is bloedheet. Oh. En een Noorse renner, Tobias Haaland, Johannessen.
1: Ja.
0: Ja. Tobias Haaland Johannessen.
1: Ja.
0: Die heeft zijn matras zelfs naar het balkon verhuisd.
1: Maar dat is toch, als je in de Tour de France fietst, dan is toch zeg maar goed slapen ongeveer de basisbenodigheid.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, daar moet je herstellen. Nee, dit is verschrikkelijk voor ze. En dat maakt het alleen maar zwaarder. En ze zijn wel een heel eindje.
1: Ja, de tiende heeft al etappen vandaag van de Tour de France. Die staat op het programma. Een zware heuvel- en bergetappe. Van Aurillac naar Le Lioran. Met een totale afstand van zo'n 167 kilometer.
0: En we zullen eens even kijken hoe dat slechte eten en slecht slapen van invloed is geweest op de etappe van vandaag.
1: Ja.
0: En er wordt natuurlijk ook gevoetbald. We zeiden het net al, hè, vanavond is de eerste halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Frankrijk speelt tegen Spanje.
1: Ja.
0: We hebben net al even een voorschotje gedaan. Frankrijk gaat met 3-1 winnen, was de voorspelling vanochtend.
1: Ja, precies. Met Julien Clerc in de spits.
0: Ja, met Julien Clerc als de grote doelpunten maken.
1: Ja.
0: Ja, dit wordt een echte kraker. Wij hadden natuurlijk tegen Spanje gevoetbald.
1: Ik heb geen idee.
0: We hadden Marokko naar huis moeten spelen. Dan hadden we tegen Frankrijk gespeeld.
1: Ja, maar dat is niet gebeurd.
0: Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Maar toch, het is altijd wel fijn om dat even hypothetisch voor te leggen.
1: Goed.
0: Dan weet je ook een beetje voor wie je vanavond moet zijn.
1: Dus voor wie moeten we zijn?
0: Dan zou ik dus in theorie voor Frankrijk zijn.
1: Oh ja.
0: Maar goed, de Spanjaarden die hebben de Belgen verslagen. Dus we hadden ook in deze wedstrijd tegen België kunnen spelen.
1: Het is allemaal niet gebeurd.
0: Jij bent afgehaakt, zie ik. Ja. Vanavond om 9 uur is de aftrap. Morgen is de andere halve finale. Dan speelt Engeland tegen Argentinië. En dan is zondag de grote finale van toch wel een heel mooi WK voetbal.
1: En in het AD vanochtend iets heel handigs. Want wat is er nou vervelender, lieve mensen, dan dat je een dagje strand hebt gepland. Dat je lekker een verkoelende duik wil nemen, maar dat je overspoeld wordt door kwallen.
0: Ja, dat is inderdaad niet leuk.
1: Nee, Lex van Hees.
0: Maar goed, zand in je zwembroek is ook niet leuk.
1: Nee, dat is ook niet leuk. Of zand in je boterhammen. Nou goed, Lex van Hees, die zat daar te piekeren en te dubben. En die dacht, wat kunnen we er nou aan doen? Nou, die heeft iets bedacht. Een kwallenradar. Dat is een website, daar kun je per strand zien hoeveel kwallen er op de stranden liggen. Dat kan heel goed van pas komen. Want Lex die zegt dat het gunstig kwallenweer wordt de komende tijd. Ja, het begon eigenlijk allemaal als een grap, die hele website. Maar ondertussen zijn er toch best wel veel mensen die dat heel interessant vinden. Zo'n 10.000 bezoekers per dag.
0: En is gunstig kwallenweer dan gunstig voor de kwallen of voor ons?
1: Ik ga er even vanuit. Dat het gunstig voor ons is. Ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Even gecheckt.
0: Ja, we hadden het net al over Tobias Haaland, Johannes. En dit gaat over die andere Haaland. De voetballer.
1: Ja.
0: De Nooren zijn aangekomen.
1: Ja.
0: Ze zijn natuurlijk naar huis gespeeld. En dit was opmerkelijk. Ik weet niet of je de foto gezien hebt. Hier moet je kijken. Haaland, toch jouw favoriete voetballer.
1: Zeker.
0: Die kwam het vliegtuig uit.
1: Ja.
0: Met een wasbeer in zijn hand. En het ziet er echt levensecht uit. Dus je denkt, hè?
1: Hoe kan dat nou?
0: Sleept hij nou een wasbeer mee naar beneden? En het is ook echt een wasbeer, alleen wel een dooi. Het is een opgezette wasbeer, heeft hij gekocht. Ja, wat kan ik kopen? Ik kan een sleutelhanger kopen voor thuis, of een magneet, of een shirtje, of een magapetje. Maar hij heeft een wasbeer gekocht.
1: En dat mag je gewoon meenemen.
0: Haaland wel.
1: Haaland wel.
0: Ik zou het zelf niet proberen, denk ik, met je handbagage.
1: Nee, daarom.
0: Maar misschien ook wel, hoor.
1: Ja.
0: Daarna ging het team door naar de stad. Daar zijn ze door 90.000 mensen ontvangen.
1: Mm-hmm.
0: En wat hebben ze daar gedaan op het plein? Wat denk je?
1: Die roei, vikingroei.
0: Ja. Hartje Oslo, hè?
1: Ja.
0: Lijkt me toch te gek om daar een keertje aan mee te doen.
1: Dat je daar onderdeel van zo'n
0: zo'n Viking Row.
1: Ja.
0: Nou, het bleef nog lang onrustig in Oslo. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: De A58, dat is de weg van Bergen op Zoom naar Zeeland en richting de havens van Antwerpen. Daar is bij het knooppunt Markizaat een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Vanaf Bergen op Zoom sta je in de file met nu een half uur vertraging aan je broek. Nou ja. Jan Willem, stop.

0: Omi, niet te verwarren met Opie en Omi. Die, ja, bedoel, mijn Omi maakte geen muziek en zeker niet over cheerleaders. Daarvoor direct. Wow. Goedemorgen, als jij denkt en ik weet er ook nog wel eentje, dan mag je ons bellen. Een liedje voor...
1: Dobbelsteen.
0: 0800-1122, plek voor 6 nummers. Kees, ja, plek 1 is voor jou binnengekomen via de app. Hoi, goedemorgen. Horen jullie in 3-2-1 van Bente, die jullie net rijden, ook Munich van Editors? Ja, Kees. Dat hoor ik ook. Okay. Ja, iedere keer denk ik, hey, Editors, maar dan van Bente. Maar Kees wil graag Munich op de dobbelsteen. Nou, deze plekje eens voor jou, Kees.
2: Twees Marlies, goedemorgen, lieve Jan Willem en Jeroen. Onderweg met de fiets naar het werk. Ben bijna halverwege bij De Mossel. Nog een ruim een uur te gaan. Ga voor de dobbelsteen Neskio van de Nits. Bye, gotta go. Marlies, hartje.
0: Plekje 3 is voor Daphne. Mag Crash It met Out of My Bed op de dobbelsteen? Nou, bij deze Daphne, plekje 3 is voor jou.
2: 4 is Leo. Goedemorgen, Jan Willem, Jeroen en Carmen. Heel graag voor de dobbelsteen Talk Talk met Living in Another World.
0: Oeh, ook zo lekker.
2: Ja.
0: We gaan naar 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
3: Met Patricia.
0: Hey Patricia, welkom in de show.
3: Ja, dankjewel.
0: Jij krijgt van ons de high five vandaag.
3: Lekker.
0: De vraag is, wat mag
3: je ook nog even gooien?
0: Nou ja, ik kan niet meer dan mijn best doen. Ik zie je überhaupt, heb je de dobbelsteen gezien?
2: Ja, ik gooi hem nu naar je toe. Ja, okay. Kan ik ook eens even kijken hoe dat werkt als ik zeg maar heel agressief gooi.
0: Oké, Jeroen gaat nu heel agressief
2: voor
0: gooien.
2: In mijn leven zijn.
3: Nou, ben benieuwd.
2: Ja, dit was altijd de reden waarom ik nooit mee mocht op school.
0: Zo! Je gooit echt heel agressief.
2: Oh, dit is heel agressief.
0: Ja, maar je keek er ook bij alsof je een dolk door mijn ribben stak. Jawel, Jeroen. Moet je iets vertellen?
2: Dus al die frustratie van al die jaren.
0: Nee, echt waar? Nee, nee, maar zeg het.
2: Wat?
0: Nee, gooi het eruit.
2: Nee, ik wil gewoon laten zien aan heel Nederland dat ik heel goed kan gooien.
0: Maar wat was het? Wat had jij gegooid?
2: Wat had ik gegooid?
0: Oh, je hebt niet eens gekeken wat je gegooid had.
2: Nee, joh. Het gaat er toch om dat jij de dobbelsteen hebt zodat jij hem kan gooien. Dat is het format van dit rubriekje.
0: Dat snap ik. Patricia?
3: Ja.
2: Sorry voor deze.
0: Misschien dat we zo meteen alsnog 5 gooien. Hier heb je helemaal niks aan gehad. De grote vraag is: wat mag er op 5?
3: Welcome to the DCC van Nothing But Thieves.
0: Dat is een lekkere.
3: Ja, ja, heerlijk.
0: Wij zetten hem op 5 en bedankt voor het bellen.
3: Dankjewel.
0: Mooie dag vandaag, hè?
3: Dank je.
0: Doeg.
3: Doei.
0: Wil je ook een keer gooien, Carmen, om je agressie eruit te krijgen?
4: Nou, kom maar eens even hier met die jongen.
0: Oh, nou jongens, al die opgekropte emoties. Nou, kom maar op. Gooi maar. 1, 2.
2: Even de koffie aan de kant.
0: Zo! Oei.
4: Nou,
0: we gaan even naar plekje 6 met gevaar voor eigen leven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreek ik?
5: Job.
0: Hey, Job, goedemorgen. Wat mag er op 6?
5: Vrouwtje.
0: En welke van vrouwtje?
4: Wat gebeurt hier?
5: Ik wil dansen.
0: Ik wil dansen van vrouwtje, dat is een leuke. Jeroen kruipt ondertussen over de tafel, Job. Zo, Jeroen, je hebt hem weer gevonden?
2: Nee, hij lag midden op de tafel. Ja, ik denk, ik wil jou dat besparen. Kan je ondertussen...
0: Vind ik echt lief, even met Job bellen. Nou, ik praat je even bij. Ik had Job aan de lijn. En Job wil vrouwtje en ik wil dansen horen.
2: Leuk.
0: Is die voor jezelf, Job?
5: Ja.
0: En waarom vind je het zo'n leuk liedje?
5: Want ik heb aan mijn vader voor zijn verjaardag een... Vrouwtje plaat gegeven.
0: Oh, van vrouwtje?
5: Ja.
0: Wat leuk. Nou, dat is een ontzettend gaaf cadeau, Job. Dat doe je goed. Ik zet hem op nummertje 6, oké? Okay?
5: Oké.
0: Okay. Doeg, mooie vakantie alvast, hè?
5: Ja.
0: Doei, doei. Nou jongens, dan ga ik gooien. Ik zal één keer...
2: Zo!
0: Nee, je gooit echt heel agressief.
2: Oh, dit is heel agressief.
0: Ja, maar je keek er ook bij alsof je een dolk door mijn ribben stak. Nee, jawel, Jeroen. Moet je iets vertellen?
2: Dus al die frustratie van al die jaren.
0: Nee, echt waar? Nee, oh, hey, nee, maar zeg het.
2: Wat?
0: Nee, gooi het eruit.
2: Nee, ik wil gewoon laten zien aan heel Nederland dat ik heel goed kan gooien.
0: Maar wat was het? Wat had jij gegooid?
2: Wat had ik gegooid?
0: Ja, oh, je hebt niet eens gekeken wat je gegooid had?
2: Nee joh. Het gaat er toch om dat jij de dobbelsteen hebt zodat jij hem kan gooien? Dat is het format van dit rubriekje.
0: Dat snap ik. Patricia?
3: Ja.
2: Sorry voor deze...
0: Misschien dat we zo meteen alsnog 5 gooien. Hier heb je helemaal niks aan gehad. De grote vraag is, wat mag er op 5?
3: Welcome to the DCC van Nothing But Thieves.
0: Dat is een lekkere.
3: Ja, ja, heerlijk.
0: Wij zetten hem op 5 en bedankt voor het bellen.
3: Dankjewel.
0: Mooie dag vandaag, hè?
3: Dank je.
0: Doeg.
3: Doei.
0: Wil je ook een keer gooien, Carmen, om je agressie eruit te
4: nou,
0: krijgen?
4: Nou, kom maar eens even hier met die jongen.
0: Oh, nou jongens, al die opgekropte emoties. Nou, kom maar op. Gooi maar. 1, 2.
2: Even de koffie aan de kant.
0: Zo! Oei.
4: Nou,
0: we gaan even naar plekje 6 met gevaar voor eigen leven. Goedemorgen. Hi, met wie spreek ik?
5: Job.
0: Hey, Job, goedemorgen. Wat mag er op 6?
5: Vrouwtje.
0: En welke van vrouwtje?
4: Wat gebeurt hier?
5: Ja. Ik wil dansen.
0: Ik wil dansen van vrouwtje, dat is een leuke. Jeroen kruipt ondertussen over de tafel, Job. Zo, Jeroen, je hebt hem weer gevonden?
2: Nee, hij lag midden op de tafel. En ik denk, ik wil jou dat, voor dat besparen. Kan je ondertussen...
0: Ik echt lief, even met Job bellen. Nou, ik praat even bij. Ik had Job aan de lijn. En Job wil vrouwtje en ik wil dansen horen. Is die voor jezelf, Job?
5: Ja.
0: En waarom vind je het zo'n leuk liedje?
5: Want ik heb aan mijn vader voor zijn verjaardag een koudje plaat gegeven.
0: Oh, van vrouwtje?
5: Ja.
0: Wat leuk. Nou... Dat is een ontzettend gaaf cadeau, Job. Dat doe je goed. Ik zet hem op nummertje 6, oké? Okay?
5: Oké. Okay.
0: Doeg, mooie vakantie alvast, hè?
5: Ja.
0: Doei, doei. Nou jongens, dan ga ik gooien. Ik zal één keer voordoen hoe je dat doet.
4: Oké.
0: Okay. Je kijkt gewoon heel vriendelijk. Met een brede glimlach. Ja. En gooi hem heel rustig.
4: Ondertussen.

0: Dankjewel.
1: Een mooie dag vandaag, hè?
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Doei.
1: Wil je ook een keer gooien, Carmen, om je agressie eruit te krijgen?
2: Nou, kom maar eens even hier met die
1: jongens, al die opgekropte emoties. Nou, kom maar op. Gooi maar. 1, 2.
3: Even koffie aan de kant.
1: Zo! Oei.
2: Nou,
1: we gaan even naar plekje 6 met gevaar voor eigen leven. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hi, met wie spreek ik?
4: Job.
1: Hey, Job, goedemorgen. Wat mag er op 6?
4: Vrouwtje.
1: En welke van vrouwtje?
2: Wat gebeurt hier?
4: Ik wil dansen.
1: Ik wil dansen van vrouwtje, dat is een leuke. Jeroen kruipt ondertussen over de tafel, Job. Zo, Jeroen. Je hebt hem weer gevonden?
3: Hij lag midden op de tafel. Ja, ik denk, ik wil jou dat besparen. Kan je ondertussen...
1: Vind ik echt lief, even met Job bellen. Nou, ik praat je even bij. Ik had Job aan de lijn. En Job wil vrouwtje en ik wil dansen horen.
3: Leuk.
1: Is die voor jezelf, Job?
4: Ja.
1: En waarom vind je het zo'n leuk liedje?
4: Want... ik heb aan mijn vader voor zijn verjaardag een koudje plaat gegeven.
1: Oh, van vrouwtje?
4: Ja.
1: Wat leuk. Nou, dat is een ontzettend gaaf cadeau, Job. Dat doe je goed. Ik zet hem op nummertje 6, oké?
4: Oké.
1: Doeg, mooie vakantie alvast, hè?
4: Ja.
1: Doei, doei. Nou jongens, dan ga ik gooien. Ik zal één keer voordoen hoe je dat doet.
2: Okay.
1: Je kijkt gewoon heel vriendelijk, met een brede glimlach. Ja. En dan gooi je hem heel rustig.
2: Ondertussen.
1: Heel rustig en beheerst zo, met een boogje zo. Hups, oké.
2: In de kwark van Jeroen.
1: Zo kan het ook, in de kwark van Jeroen. Maar dat moet ik tenminste, want het is een enorme bak, hè?
2: Ja, dat is waar, gezien. Ja.
1: Wat is het
3: hij
1: geworden?
3: Hij is hier terechtgekomen op de vloer en... Carmen, die ziet
2: ik zal het je vertellen.
3: Ziet het gebeuren.
2: Het is geworden nummer 5.
3: Nummer 5.
1: Hé, dan moest het toch zo zijn. Patricia, ben je er nog?
5: Ja, ik ben er nog.
1: Je hebt gewonnen!
3: Nou!
5: Yeah! Ik ga de radio even kwijt hard.

0: Petra won de Dobbelsteen vandaag, plekje 5. Wat zeg ik, Petra? Patricia, goedemorgen, lekker voor de Dobbelsteen. Welcome to the DCC, nothing but thieves. Ik heb het weerbericht voor je, zonnig en droog. Het is ook warm vandaag hoor, 27 tot 32 graden. In het oosten van het land kan plaatselijk nog een buitje vallen. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de meeste files staan op dit moment in het midden en zuiden van het land. Nou, een paar files die vallen echt op. In ieder geval op de A4 richting Antwerpen. Tussen de Afrit Tolle en knooppunt Markiezaad. Nu 9 kilometer stilstaand verkeer met een uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met 2 auto's en een bestelwagen. De linkerrijstrook is afgesloten. Verder veroorzaken werkzaamheden her en der vertraging. Op de afsluiting van de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Veroorzaakt file op de A16 vanuit Dordrecht tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Ben je een klein half uur onderweg. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file met 20 minuten vertraging vanaf Hank. En op de A76 van Geleen naar Aken. Daar veroorzaken werkzaamheden net over de grens file vanaf knooppunt Kundenberg 4 kilometer. En je bent daar 20 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Door het droge weer staat het water in de rivieren erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Schepen komen door in de problemen, ze kunnen moeilijker manoeuvreren, kunnen minder zwaar worden beladen of lopen vast. Ook de eigenaar van een jachthaven in Tolkamer, waar de Rijn Nederland binnenkomt, kan nog maar net met zijn bootje uitvaren.
3: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
4: Maar kunt u echt voelen dat dat...
3: Maar dat gebeurt eigenlijk nogal meer. Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
2: En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Nederland gaat meedoen aan legeroefeningen in buurlanden van Oekraïne. Daar wordt gewerkt aan een internationale troepenmacht die in Oekraïne moet worden ingezet als er ooit een staakt het vuren komt met Rusland. De militairen zou dan de vrede moeten bewaken, zo is het idee. Ook andere Europese landen doen eraan mee, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde de migrant aan een controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De betogers zeggen dat de agenten de regels aan hun laars lappen.
5: Heartbreaking. It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules. There are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement. We need a real due diligence and transparency and accountability to find out what really happened.
2: Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Hutten bouwen, knutselen of survivalen voor kinderen die niet op vakantie kunnen, zijn zomerkampen vaak een uitkomst. Maar door een tekort aan vrijwilligers zijn al meerdere kampen geschrapt. Of er worden minder kinderen toegelaten, zoals in Arnhem.
6: Wij organiseren huttenbouwweken in verschillende wijken en afhankelijk van de grootte van de wijk verwachten wij een aantal x aantal kinderen. En voor de wijk waarin wij nu zitten is dat doorgaans 180. En we kunnen nu 110 kinderen naar binnen laten maximaal. Dus we hebben best veel kinderen moeten teleurstellen.
2: Bij dit zomerkamp in Arnhem zijn er wel veel jongere vrijwilligers die willen helpen, maar die zijn er nog niet allemaal klaar voor om een grote groep kinderen onder hun hoede te hebben.
0: Ik vind het sowieso heel mooi hoor, volwassen vrijwilligers. Ik bedoel, het is mooi dat jongeren meedoen, maar dat je dan deel van je vakantie gebruikt om dit te doen.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Prachtig.
7: Ja, ja, dat mogelijk te maken.
0: En dat maakt natuurlijk ook gelijk lastig om mensen te vinden als je maar 2 weken hebt, ik noem maar wat.
2: Ja, wat ga je dan met je tijd doen?
0: Daarom. Telegraaf?
7: Nee. Ik heb hier de Volkskrant. Ik was even afgeleid door een enorme advertentie van de Linda met 2 damesborsten die bedekt zijn door een BH'tje en waar een zweetdruppeltje onder vandaan. Nou goed.
0: Laat het maar eens even zien.
7: Ga ik zo even laten zien. Nee, de kop is anders. Onder de plak.
2: Onder de plak?
7: Onder de plak.
0: Gaat het over warme nachten en wat je er tegen kan doen?
7: Nee.
2: Nee. Het zijn gewoon plakken. Onder de plak. Nou, dit gaat over mannen die thuis helemaal niks te vertellen
0: hebben. Die niks te vertellen hebben. Oh ja.
2: Nee.
7: Nee.
2: Gewoon afwassen.
7: Gewoon afwassen. Is dit wat jij eigenlijk. Dit wil jij eigenlijk tegen Frans zeggen? Dus gewoon afwassen.
0: Er zit geen woord Frans bij.
2: Was ophangen.
7: Nee, dit is een heel artikel dat gewijd is aan een trend die blijkbaar gaande is onder jonge mensen. En die we terugzien in de drogisterijen.
2: Oeh.
7: Van die
2: Een kleine laag make-up.
7: Nee, nou, nee, eigenlijk juist niet. Het gaat erover dat als je jong bent, het is je altijd zien dat je natuurlijk net een belangrijk feestje hebt waarvan je denkt, nou, nu ga ik even scoren. En dat er dan net zo'n enorme puist is.
0: Pimpelstickers.
7: Oh. Juist.
0: Oh, die liggen bij ons thuis ook.
7: Nou, zie, dat bedoel ik. Alle hippe dingen gebeuren bij Jan Willem thuis. Want het gaat erover dat
0: komt alleen door mijn kinderen, hoor.
7: Vroeger, als je een puist had, dan nou, was het volgens mij het adagium dat je er dan tandpasta op moest smeren. Of een, nou, als je heel goed geoutilleerd was, een concealer. Maar in dit geval, nu is het blijkbaar, zijn er allemaal stickertjes te krijgen. Onder andere bij de Kruidvat zeggen ze van ja, het is niet aan te slepen wat hier gebeurt. Komt uit Zuid-Korea overgewaaid. En dat is dan ja, dat je een heel klein stickertje hebt met het liefst ook nog een leuk plaatje of een vormpje of een kleurtje. En die plak je daar dan overheen. En dan ja, is hartstikke leuk. Ook in de foto hier in de krant erbij van Justin Bieber en zijn Hailey. Die ook helemaal onder die stickertjes zitten. De pimple patches, zo heet dat. En de Volkskrant zou de Volkskrant niet zijn als er ook nog een soort link naar de geschiedenis gemaakt wordt. Het is een afbeelding van een schilderij uit 1650. Daarbij, waarbij twee dames ook helemaal onder de stickertjes zitten.
0: Eigenlijk is super ouderwets.

0: Radio 2 overal mee naartoe.
1: Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2. What?

0: en Sing It Back. Goedemorgen, dit is de ochtend van dinsdag 14 juli. NPO Radio 2, fijn dat je erbij bent.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Er is iets bijzonders aan de hand in de Verenigde Staten. En dan heb ik het niet over de politieke situatie of over het WK voetbal, maar over muziek. Oh. Ik werd kort geleden ook nog getipt door een lieve vriendin. Die zei van ja, dit moet je echt even checken. Voor de 13e week deze week op nummer 1 in de Billboard Hot 100.
2: De grote hitlijst daar.
0: Ja. En dan heb ik het niet over Taylor Swift of Miley Cyrus of over Harry Styles, maar over Ella Langley. Heb je al eens van Ella Langley gehoord?
2: Je moet me even helpen.
0: Ik denk het dus niet.
2: Nee.
0: En dat is heel bijzonder, want ze is echt de populairste artiest in Amerika op dit moment. Wat ik zeg, 13 weken achter elkaar op nummer 1.

0: de volle hand op je schouder als je het nodig hebt vandaag. Ella Langley en Choose in Texas. Wat een mooi nummer, hè? Emma, ja, die draait hem ook al een tijdje. Het is echt, het fenomeen op dit moment. De hit van 2026. En ze is dus hard op weg om het record van Mariah Carey te verbreken.
1: Nou,
0: echt? Ja, nee, ja, dat is de langst genoteerde nummer 1, hè, in Amerika. 22 weken.
1: Oh.
0: All I Want for Christmas.
1: Oh, en de...
2: Start op. Intro rally.
1: Even overheen schuiven. Nou ja, met een nieuw schijfertje.
0: Ze heeft nog wel even te gaan natuurlijk. Ze heeft 13 weken nu op te tellen. Ella Langley, maar het gaat hartstikke goed.
1: Niet.
0: Nee, dat is waar. Nee. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, hoe is het?
3: Goed.
0: Mooi. Weet je het zeker? Ja, het is zeker spannend. Ja, wij vinden het ook spannend. Want ja, het is jaren 80. En jaren 80 is altijd een lastige categorie.
3: Ja, dat waren wel de jaren dat ik de radio had.
0: Ja, maar die heb je nog steeds, toch, hoop ik?
3: Ja, maar die wordt wel gekaapt door de kinderen.
0: Oh, echt waar? Oh. Die zou het ook met de hit van nu kunnen spelen.
3: Mwah. Het was moeilijk.
0: De muziek uit je jeugd. Nou, ongeveer wel, denk ik. Eind jaren 80 zijn jouw tienerjaren, denk ik, toch? Zo'n beetje?
3: Ja, in 1980 was ik 7. Hè? Dus van 7 tot 17.
0: Ja. Ja,
1: oh, we zijn net zo oud.
0: Dus in de tweede helft van de jaren 80, dat is toch, ze zeggen altijd, een beetje zo rond je 14e, 15e, 16e, dat is de muziek die je het beste onthoudt.
3: Precies.
0: Nou, laten we hopen dat er veel van tussen zit. Ik heb er 5 voor je, allemaal uit de 80's. Ik hoef alleen de titel van je te weten. En als jij er klaar voor bent, start ik de eerste.
3: Ik ben er klaar voor.
0: Succes, Maarten.
3: Yep.

0: Oeh. Ja, die ken ik zeker. Is het Gold? Nee. Dan is het... Of True, twijfel ik tussen.
1: Je zoekt het wel in de goede hoek qua band.
0: Ja. Spandau Ballet.
1: Mm-hmm. Maar het gaat om de titel.
0: Ja. Oei, oei, oei. Nee, je loopt al meteen vast.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk?
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Koude koffie.
1: Ja, koude koffie op een koude kermis. Ja, kijk. Ja. Spandau Ballet.
0: Nee, kom maar niet op.
1: Ze zingen het ook vaak hoor, in het nummer. Maar ja, daar heb je helemaal niks aan als je het niet weet. Maar...
0: Nee, ik kom maar niet op.
1: Gaan we een mokstuk gooien?
0: Ah, ja, daar zit niks anders op.
1: Nou, jongens. Krijg je hem nog een keertje? Komt hij aan?

0: Nee.
1: Nee?
2: Oh. Ah, jongen.
0: Jammer.
2: Hé, Maarten.
3: Nou komt nu het Oja-moment, denk ik.
2: Ja, only when you leave.
0: Ja, dat is het Oja-moment, ja.
2: Ja, only when you leave. Ja, ze zingen het vaak, maar wat heb je eraan?
4: Ja, het is ook...
0: Nou ja.
4: Ook helemaal geen leuk nummer natuurlijk, hè, Jeroen?
1: Nee, het is eigenlijk gewoon een
4: verschrikkelijk nummer. Ja. Dus, ik snap helemaal dat je dat vergeten bent.
2: De volgende was 8 seconden geweest, deze. Had je hem gehad?
0: Ja, die ken ik wel. Dat is Wham, Wake Me Up Before You Go.
2: Ja, ja, 6 seconden.
0: Oh, dat is De La Soul. Ja. Met, dat is De La Soul met Nima Marcel van Aert.
2: Ja, 4 seconden.
0: Bella Lane,
2: ja, in de late van 2.
0: Oh, Every Breath You Take. Oh,
2: ja, Maarten. Die had je allemaal geweten, maar je hebt er helemaal niks aan. Want we moeten die met lege handen wegsturen. Ik ga wel een liedje voor je draaien van deze 5. Welke zou je willen horen?
0: Dan doe maar.
2: Doe maar, Bella Lane, goede keus.
0: Zeker.
2: En dat is niet alles, Jeroen.
1: Nee, want hij komt naar Sint-Michielsgestel. Het prachtige Sint-Michielsgestel bij Den Bosch. De executieve veldbegeerder Jan-Willem start op sleutelhanger.
0: Kijk eens aan.
2: Maarten, dankjewel voor het meedoen.
0: Met veel plezier.
2: En niet te lang mokken, hè?
0: Nee hoor.
2: Hoi.

0: van Doe Maar uit de intro rally van Maarten. Deze kan hij niet meer horen, denk ik.
1: Nee, dit is natuurlijk voor de rest van het trauma. Er moet even een stukje EMDR op toegepast worden.
0: Dat je er dan uitvliegt met Only When You Leave.
2: Ja. Hier is Carman. Hier is Carman. Met een raadsel.
0: Sorry, zo meteen het nieuws van Arthur met Carmen. Ja, ik was gewoon een tikje emotioneel.
1: Oh, dat begrijp ik.
0: Ja, het is toch een week van afscheid.
3: Als ik nu een kikker jingle zou hebben, dan had ik
0: dan had je hem kunnen instarten, ja.
1: Ja, absoluut.
3: Ja.
1: De kikker van Jan Willem.
3: Precies. Waar gaat dit over straks? Let op.
4: Oh, het is een gezicht dat ik opeens. Sorry, dat ik hem niet
5: heb. Ja, die heb je opgegeven.
1: Een taart. Een taart. En daar zit een
3: taart.
1: Ja, daar zit een gezicht. Daar hadden ze een foto op geplakt.
3: Leuk bedacht weer.
1: Ja.
3: Ja, maar niet goed.
1: Nee.
3: Het is geen taart.
0: Maar iemand heeft het opgegeten en had niet gemogen, denk ik.
3: Nou, wist niet dat het een gezicht was.
0: Oh, oké. Okay. Een speculaarsgezicht.
3: Speculaarsgezicht? Wel lekker bij de koffie drinken. Ja. Oh, speculaars.
6: Dit is NPO Radio 2.
1: Maar goed, geen speculaars.
0: Ik ga even koffie halen.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: bij de verfzaak.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Batavia Stad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.

0: meest getoonde prijs. De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast,
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Het is 1 minuut over 8 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Het zijn kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door een personeelstekort niet altijd. En kinderen krijgen dan steeds met andere hulpverleners te maken. 600 brandweermensen zijn druk met blussen van de bosbranden bij Parijs. Inmiddels is er bijna 2000 hectare natuur verwoest, zegt verslaggever Joris van Poppel.
14: Ja, je ziet een dikke grijze rook, zie je hangen, een enorme wolk. En je ruikt het ook hier, hè? Je ruikt echt verbrand hout. Ja, en je ruikt enorm die brandlucht.
13: De branden zijn mogelijk aangestoken, er zitten twee verdachten vast. En door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, nog steeds in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. En de brand in een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven is onder controle. Het nablussen gaat nog wel even duren. De brand werd ontdekt rond 2 uur vannacht. Daarna rukte de brand weer groot uit. Het vuur was even onder controle, maar laaide weer op. Maar nu is het gevaar geweken. 3 jaar geleden was er ook al een grote brand in dat gebouw in Veldhoven. In Appingedam kun je snoepen voor het goede doel. Er is een snoepwinkel waar opa's en oma's vrijwillig achter de toonbank staan. En de winst die ze maken gaat naar goede doelen die ze zelf hebben uitgezocht.
15: En wat is uw goede doel?
16: De hospice in Appingedam en Stichting Ambulancewens.
15: Wat is nu uw favoriete snoepje in de winkel?
16: Nou, ik ben geen snoeper.
15: Dat meent u niet. Hoe is het mogelijk?
16: Ik snoep nooit.
17: Wij vonden dat wij hier in Appingedam een droppie moesten hebben wat bij Appingedam hoort. En we vonden deze het meest geschikt. Als Damster Droppie. Herkenbaar gezicht.
18: Damster Droppie.
15: Oh, het is een gezicht dat ik op heb. Sorry, dat ik hem niet
17: heb. Ja, die heb je opgegeven.
12: En
17: ja.
12: Mooi. Oude snoepert.
13: Ja, lekker. Dat is eigenlijk zo'n gapertje. Zo heet het volgens mij in de rest van het land. Vorig jaar werd met de drop, schuimblokken en stroopsoldaatjes €30.000 opgehaald. Het weer, flinke zonnige periode en enkele stapelwolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
12: En de verkeersinformatie die is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen. Ja, voor een zomervakantie in een groot deel van het land is het toch eigenlijk best druk op de weg. En dat komt voornamelijk door de vele wegwerkzaamheden in het land en een paar ongelukken. Nou, de files met de meeste vertraging staan nu op de A4 richting Antwerpen. Tussen de afrit Tode en knooppunt Markiezaad. 9 kilometer stilstaand verkeer met een uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij na een aanrijding. Op de A15 ging het op 2 plaatsen mis van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Geldermalsen en Echteld 10 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar is de weg weer vrij. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de afrit Leerdam 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En werkzaamheden op de Duitse A4 veroorzaken file. Op de A76 vanuit Geleen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 4 kilometer. Je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
20: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
21: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
21: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
28: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
29: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
28: Beren goed, thanks, bo.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En actie, olifant!
30: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
31: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
30: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
32: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
33: Jan Willems, pak op.
34: BNN

0: dit komt toch altijd goed uit de verf, hè? Ja, dat is ons vroeg.
1: Ja, dit is kwaliteitsverf.
0: Zo is het.
1: Geen rommelverf.
0: Hoogglans. Bittersweet Symphony van de Verve. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Vandaag zonnig, droog en warm. Behalve in het oosten, daar kan heel plaatselijk nog een buitje regen vallen. En dat de sproeien van de buurman zijn. Ja.

0: 14 juli.
1: Dus Jan-Willem start op met alweer een primeur.
2: Alweer een primeur?
0: We hebben alweer een primeur, ja.
1: Wat nou dan?
0: Het programma staat stijf van de primeurshow.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: We noemen ze dit komkommertijd. Dat slaat helemaal nergens op. Het is natuurlijk zo dat wij een paar weken geleden vertelden dat we gaan verhuizen. Wij gaan naar Radio 10, het ingang van 1 september.
1: Ja.
0: Ik mag daar mede vormgeven aan de bouw van de zender. Namelijk als programmadirecteur. En wij gaan samen de ochtendshow maken.
1: Ja, en we moeten daar natuurlijk bescheiden over zijn, want dat is ons zo gepast. Maar wat hebben we er zin in?
0: We hebben er heel veel zin in.
1: Ja.
0: Maar dat betekent ook dat er hier een plekje vrijkomt.
1: Oh ja, hier, ja.
0: Ja, ze hebben er nog even overwogen. Misschien moeten we DJ Free dan wegkapen bij Talpa.
1: Ja. Hè?
0: Maar dat is toch saai.
1: Ja, en mogen de gordijnen dan blijven hangen? Of willen ze die overnemen?
0: Daar kunnen we het natuurlijk even over hebben. Ja. Want wij mogen straks bellen met de persoon of de personen. Of het volledige team. Of misschien wel het hele Radio 2-ensemble. Die hier gaan zitten vanaf 1 september. Of misschien al eerder, ja.
1: Oh, is dat nu al...
0: Ja, en mij is verzekerd dat als ik nu op print druk... dat er een telefoonnummer uitrolt, dan moet je eventjes checken... en dat we dan straks in het 10 voor 9-journaal kunnen bellen.
1: Oh, maar als ik die dan invoer op mijn telefoon... dan herkent mijn telefoon misschien wel het telefoonnummer.
0: Dat zou kunnen, behalve als het een volkomen onbekende DJ is... of nog geen collega is bij ons.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: In het 10 voor 9-journaal, vrienden.
1: Volkomen onbekende DJ.
0: En dat hij dan toch in jouw telefoon staat als volkomen onbekende DJ. Dat is, nou goed, we gaan het zien.
3: Drie
0: dingen waar het vandaag over gaat. Frankrijk of Spanje, of over allebei. Ze spelen vanavond tegen elkaar in de eerste halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. En het belooft natuurlijk een kraker van een potje te worden. Misschien heeft Frankrijk nog wel een voordeel ten opzichte van de Spanjaarden. Want de Fransen hebben minder gereisd.
1: Oké.
0: Dat voelt toch een beetje oneerlijk. Hier, reken even mee. Spanje speelde dit toernooi in 3 verschillende tijdzones. Mm-hmm. En hebben in totaal bijna 20.000 kilometer gereisd. Terwijl de Fransen nu pas voor het eerst in een andere tijdzone spelen. En ze hebben net iets meer dan 3.000 kilometer gereisd. Dus
1: wat
0: dat scheelt nogal.
1: Wat minder een aanslag op hun lichamelijke gesteldheid zou zijn.
0: Ja, dat kan van invloed zijn. Ja. Dus in ieder geval een goed excuus voor de Spanjaarden als ze verliezen. Het zou voor de Fransen natuurlijk leuk zijn als ze op de 14 juillet winnen van Spanje.
1: Nou, wat een feest, joh.
0: We gaan het meemaken vanavond om 9 uur is de wedstrijd.
3: Nummer 2.
1: Op 2 staat Paser. Ik schrijf het, zeg maar eventjes zo. Ik weet niet of je het zo uitspreekt, maar zo schrijf je het. Paser. Maar het is eigenlijk zo van de Jansen of de Vries van het oude Egypte. Een groep Nederlandse archeologen namelijk heeft een graftombe ontdekt in Egypte. En dat is best wel bijzonder, want dat graf is zeker 3000 jaar oud... en behoort toe aan iemand met de naam Paser. Dat is een naam die heel veel voorkwam in het oude Egypte. Dus als je dus in Nederland heel veel mensen hebt die Jans heten of de Vries of zo. Nou ja, goed. Wie de beste man precies was, dat is nog onduidelijk. Ze gaan de boel nu voorzichtig schoonmaken en onderzoeken. En daarna zullen ze de graftombe openstellen voor bezoekers.
0: Dat is nog eens een rapper.
1: Hè?
0: Dat is nog eens een rapper.
1: Een rapper, ja, dat is een enorme een rap, ja. Een rap party.
0: Ja, ja. Daar kan geen Chinese bezorger tegenop.
1: Nee. Nou ja, goed.
0: Zou je durven?
1: Wat, om daarin te gaan?
0: Ja.
1: In zo'n graftombe?
0: Nee, maar dat je zo'n oude sarcofaag openmaakt.
1: Oh, nou, ik denk dat voorbehoud is aan mensen die daarvoor doorgeleerd hebben.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar met mijn schroevendraaiertje.
0: Zou je het durven? Dat je zo'n graftombe, weet je wat, ik krijg gewoon een beetje van die Indiana Jones vibes, weet je, dat je denkt van...
1: Dat je dan eigenlijk de vloek...
0: Vallen, dat je in een keer gespiest wordt. Oh. Dus je collega's tegen je zeggen, nou ga jij maar eerst. Dan weet je eigenlijk genoeg.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staat de olieprijs. Ja, het leek even de goede kant op te gaan met de prijs aan de pomp. Maar die gaat waarschijnlijk toch weer omhoog. Want een vat ruwe olie kost nu $84,80. En dat is het hoogste bedrag sinds Iran en de Verenigde Staten vorige maand die verklaring ondertekenden. Trump die zei gisteren dat hij de straat van Hormuz gaat blokkeren. En daarnaast wil hij ook nog eens 20% tol heffen aan alle vrachtschepen die voorbij komen. En dat is, zegt hij, om de kosten van de bescherming.

0: De Bomb op NPO Radio 2. Voor Alex Warren en Fever Dream.
1: Oh, wacht even.
0: Als het goed is, is dat Winfried Pijns. Goedemorgen, Winfried. Ben jij dat?
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hey, Winfried. Goedemorgen, is het leuk? Hey. Je bent echt stipt op tijd, man. Je zou nu bellen en je belt.
2: Ja, goed, hè?
0: Ja, maar
2: ik
0: goed.
2: Ik ben ook verrast.
0: Dat is het mooie. Met mensen van de NOS kun je goede afspraken
1: maken. Ja, ze zijn hele stipte mensen.
0: Ja, want ik wil het even met jou hebben over een podcast. Die podcast zou eigenlijk vandaag officieel uitkomen, maar is iets vervroegd. Een paar dagen geleden is hij helemaal online gekomen. Ja. De podcast heet Luister Anita. En bij Luister Anita dacht ik van, oké, over welke Anita zou het gaan? Anita Dot van Too Unlimited. Anita Witsier.
2: Ja, zou of, het nog kunnen. Ja.
0: Andere bekende. Johnny en Anita hebben we natuurlijk ook nog. Ja. Maar de aanleiding is Anita Bryant. En Anita Bryant was een vrouw die, veel mensen in Nederland beroerde in de jaren 70. Hè? We hebben het over 50 jaar geleden. Omdat ze nogal,
2: wereldwijd wel.
0: Omdat ze nogal heftige uitspraken deed over homo's.
2: Ja, zo is het. Ja, ik denk dat het bij sommige mensen wel een belletje doet rinkelen. Als mensen het kennen, dan kennen ze Anita Bryant van het liedje van Zangeres zonder naam Lieve Anita. Luister Anita bedoel ik. Dat is ook de titel van de podcast geworden. Het idee was eigenlijk dat zij in de jaren 70 zich zeer fel uitsprak tegen een wetgeving die de homorechten zou regelen in Amerika, die Anita Bryant. En dat leverde onbedoeld wereldwijd tegenprotesten op vanuit de homobeweging noemden. En ook in Nederland, de eerste homoprotesten gingen voor het eerst mensen de straat op. En dat had ze natuurlijk niet zo bedacht, maar dat was wel het effect daarvan. En in Nederland was het de Lesbian Nation die voor het eerst met mensen de straat op gingen. En er was één hele bijzondere avond in het Concertgebouw. En daar begint eigenlijk mijn podcast. Dat is een avond waarin Mies Bouwman, koningin van de televisie natuurlijk, en de zangeres van de naam optreden. Om een vuist te maken tegen het conservatieve geluid vanuit Amerika.
0: Ja, Henk Krol, dat is ook de man die jij spreekt in de eerste aflevering. Die vertelt erover dat hij dacht, ik wil toch een bekende persoon verbinden aan deze avond. Ja. Hij belde Mies Bouwman op, dacht van je hebt het over.
3: Die gaat dat nooit doen.
0: Nou ja, dat is inderdaad gewoon. Maar jij zegt al drukke tv-koningin en nog steeds toch van de Nederlandse televisiegeschiedenis.
2: Ja, we hebben geen grotere meer gehad, denk ik. Nee, helaas Eva. Sorry dat ik.
0: Henk Krol zei, het is een beetje twee keer Eva Jinek. En de toekomst zal leren of dat inderdaad terecht is. Maar laten we even teruggaan naar dat moment. Dan hebben we het over 1977, toch?
2: Zeker.
4: En als ik denk aan de anonieme brieven die ik meteen al kreeg toen mijn naam in verband met deze actie werd gebracht, dan denk ik Anita Bryant in Nederland, hou je mond. Hier zijn wij vanavond in het Concertgebouw.
3: Maar dit is toch fantastisch. Dan moet je voorstellen dat zij zo, en was blijkbaar ook meteen zonder te aarzelen, haar nek uitstak en zei, zeker, ik ga daarvoor staan en ik ga dit dragen. Met als gevolg dat ook heel veel andere mensen dachten, als Mies het doet, dan wil ik ook wel meedoen.
2: Ja, en ik vond dat eerlijk gezegd, en meer mensen die want er is een plaat van gemaakt, en die zit hem al door de hele podcast heen geweven. Ik vond dat heel ontroerend om dat te horen. Dus wat we nu allies zouden noemen, want zij was zelf gewoon een hetero vrouw.
3: Medestanders.
2: Die zich zo duidelijk uitspreekt voor de homorechten. Op een of andere manier voelt de tijd nu heel anders en zie je dat nu niet zo snel meer gebeuren op die manier en zo uitgesproken en zo ook ongeremd. Ook de zangeres zonder naam. Ze koppelde het ook aan de identiteit van Nederland, dat LHBTI-rechten hier altijd beschermd zouden worden. En daar gaat de podcast ook wel over. Dus het heet, springen we van 50 jaar terug naar nu. Vergelijken we toen en nu. Nu ook weer iets aan de hand. Zo
3: ik kan eens zeggen wat je zegt. Je kan het nu niet meer voorstellen, maar misschien juist nu wel weer.
2: Ja, dat er zo'n actie zou komen, dat wel. Maar dat mensen zich zo ongeremd uitspreken, dat is misschien toch wel veranderd. Niet alleen ik heb het gevoel dat er een conservatiever geluid rondgaat. Maar ook het SCP, het COC, de GGD die daar onderzoek naar doet, constateert dat er meer incidenten zijn rond homogeweld, discriminatie. Dus er is een nieuwe conservatieve golf die de homorechten onder druk zet. En als je dan toch weer dat geluid van toen hoort, denk je, er zijn veel parallellen met toen. En wat is er allemaal mooi? Daar gaat de podcast eigenlijk over.
0: Ja. Wordt geen Anita, dat is de kernboodschap als je die aflevering luistert.
2: Maar het gaat over veerkracht, over humor, over muziek, over creativiteit, wat je kan doen om toch jezelf weer de ruimte te...
3: En mensen die het lef hebben om zich uit te spreken ook, hè?
2: Ja, precies.
0: Wat is jouw belangrijkste motivatie om dit op te nemen? Want ik begreep dat jij gelijk ja zei toen je hiervoor gevraagd werd.
2: Ja, er is dit jaar veel te vieren, want Pride bestaat zoveel jaar en het openstelling van burgerlijk huwelijk wordt gevierd. Toch wel dat gevoel. Dus ik werk natuurlijk bij de NOS, bij het journaal. Er komen heel wat negatieve berichten de laatste tijd voorbij over bedreigingen van LBTI'ers. En toch een vastleggen van dit moment. Wat is er nu aan de hand? Een van de artiesten, Jelle, zegt het heel goed in de podcast. Er is veel geregeld. We mogen trouwen. Er zijn antidiscriminatiewetten. Maar ja, er is ook iets aan de hand wat niet goed gaat. En waar komt dat vandaan en wat is daar dan het antwoord op? Dus dat vond ik een gevoelig moment om vast te leggen. Maar wel goed om bij stil te staan, denk ik.
0: De podcastserie heet Luister Anita over de pioniers van de regenbooggemeenschap. Winfried, dankjewel en mooie dag vandaag.
2: Yes.
3: Prachtige podcast, goed gedaan.
2: Dankjewel, hoi.

0: me dat wel, maar dat mensen zich zo ongeremd uitspreken, dat is misschien toch wel veranderd. Niet alleen ik heb het gevoel dat er een conservatiever geluid rondgaat, maar ook het SCP, het COC, de GGD die daar onderzoek naar doet, constateert dat er meer incidenten zijn rond homogeweld, discriminatie. Dus er is een nieuwe conservatieve golf die de homorechten onder druk zet. En als je dan toch weer dat geluid van toen hoort, denk je, hey, er zijn veel parallellen met toen. En wat is dat zo mooi? Daar gaat de podcast eigenlijk over.
1: Ja. Wordt geen Anita, dat is de kernboodschap als je die aflevering luistert.
0: Het gaat echt over veerkracht, over humor, over muziek, over creativiteit, wat je kan doen om toch jezelf weer de ruimte te...
2: En mensen die het lef hebben om zich uit te spreken ook, hè?
0: Ja, precies.
1: Wat is jouw belangrijkste motivatie om dit op te nemen? Want ik begreep dat jij gelijk ja zei toen je hiervoor gevraagd werd.
0: Ja, er is dit jaar veel te vieren, want Pride bestaat zoveel jaar en de openstelling van het burgerlijk huwelijk wordt gevierd. Toch wel dat gevoel. Dus ik werk natuurlijk bij de NOS, bij het journaal. Er komen heel wat negatieve berichten de laatste tijd voorbij over bedreigingen van LBTI'ers. En toch een vastleggen van dit moment. Wat is er nu aan de hand? Een van de artiesten, Jelle, zegt het heel goed in de podcast. Er is veel geregeld. We mogen trouwen. Er zijn antidiscriminatiewetten. Maar er is ook iets aan de hand wat niet goed gaat. En waar komt dat vandaan en wat is daar dan het antwoord op? Dus dat vond ik een gevoelig moment om vast te leggen. Maar wel goed om bij stil te staan, denk ik.
1: De podcastserie heet Luister Anita over de pioniers van de regenbooggemeenschap. Winfried, dankjewel en mooie dag vandaag.
0: Yes.
2: Prachtige podcast, goed gedaan.
0: Dankjewel, hoi.

0: eigenlijk over.
1: Ja. Wordt geen Anita, dat is de kernboodschap als je die aflevering luistert.
0: Ja, het gaat wel echt over veerkracht, over humor, over muziek, over creativiteit, wat je kan doen om toch jezelf weer de ruimte te...
2: En mensen die het lef hebben om zich uit te spreken ook, hè?
0: Ja, precies, ja. Ja, ja.
1: Zeker. Wat is jouw belangrijkste motivatie om dit op te nemen? Want ik begreep dat jij gelijk ja zei toen je hiervoor gevraagd werd.
0: Ja, er is dit jaar veel te vieren, want Pride bestaat zoveel jaar en de openstelling van het burgerlijk huwelijk wordt gevierd. Toch wel dat gevoel. Dus ik werk natuurlijk bij de NOS, bij het journaal. Er komen heel wat negatieve berichten de laatste tijd voorbij over bedreigingen van LBTI'ers. En toch een vastleggen van dit moment. Wat is er nu aan de hand? Een van de artiesten, Jelle, zegt het heel goed in de podcast. Er is veel geregeld. We mogen trouwen. Er zijn antidiscriminatiewetten. Maar er is ook iets aan de hand wat niet goed gaat. En waar komt dat vandaan en wat is daar dan het antwoord op? Dus dat vond ik een gevoelig moment om vast te leggen. Maar wel goed om bij stil te staan, denk ik.
1: De podcastserie heet Luister Anita over de pioniers van de regenbooggemeenschap. Winfried, dankjewel en mooie dag vandaag.
0: Yes.
2: Prachtige podcast, goed gedaan.
0: Dankjewel, hoi.

0: op het Terbrechtseplein zomaar een half uur vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum nu 5 kilometer file en je bent daar een kwartier langer onderweg.
1: Dankjewel hè. Nou, dat nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: Ja, Iran en de Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. En Amerika deed dat nadat Iran twee tankers in de straat van Hormuz had beschoten. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging en één opvarend is gedood. Mensen die het niet zo breed hebben vrezen de gevolgen van het verdwijnen van de korting voor 65-plussers in de bus. Die regeling stopt volgend jaar. Deze vrouw uit Assen is afhankelijk van het OV en is bang dat ze straks nergens meer naartoe kan.
3: Een stuk vereenzaming. Ik heb geen kinderen, dus er zijn geen kinderen die kunnen komen halen met een auto of wat dan ook. En vooral mensen met een enkele AOW met een heel klein pensioentje. Nou, dan kun je gewoon thuis blijven. En ik denk vooral mensen op het platteland. Nou, dat is echt, dat wordt een drama. Je zit te verpieteren.
2: En de korting verdwijnt omdat vanaf volgend jaar kinderen tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis mogen reizen in het OV. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een kogel raakte ook een ruit van een lijnbus. En daar zaten zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. En wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Urk heeft het minste openbaar groen van Flevoland, zo blijkt uit onderzoek. En daarbij is gekeken naar de verhouding van het aantal bomen, struiken en gras ten opzichte van tegels, grind en asfalt. Maar de inwoners van Urk zitten daar niet zo mee.
4: Maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan al bomen. Je kan niet alles van een bomen zetten. Want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een bomen zetten. Dat werkt niet.
2: In de bebouwde kom van Urk is 39% openbaar groen. En bij de andere gemeenten in Flevoland is dat zo'n 60%.
1: Dankjewel, hè. Ja, super. Kunnen we nog wel even een boom overop zetten? Hè? Ja.

0: als iedereen hier nou mee begint, dan komt het vanzelf goed met de wereld, toch?
1: Jazeker.
0: Vandaag zonnig, droog en warm in het oosten. Kan een spatje regen vallen. Heb je de buienradar nog gecheckt?
2: Nee, ik heb die gecheckt. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk, maar...
0: Dat kan heel lokaal zijn, hè? Dat de buurman net zijn sproeien verkeerd heeft ingesteld.
2: Het is niet bereikbaar. Oh, ik heb het verkeerd in. Wacht.
0: Maximum temperatuur ligt vandaag tussen de 27 en 32 graden. Warm zat.
1: Daarom.
0: Nee, hoor. Niet echt. Dus de buurman dan over de schutting heen spuit.
2: Pardon?
0: Sorry.
2: Ik zie hier geen buien op de radar.
0: Nou, dan haal ik dat er even uit.
2: Ja.
0: Wijnand, goedemorgen. Hoe is het onderweg?
3: Goedemorgen. Nou, toch best druk. En dat komt voornamelijk door de wegwerkzaamheden. Er zijn een paar snelwegen helemaal dicht. En dat merk je dan achter die afsluitingen, maar ook op de omrijroutes. De A1 is dicht bij Hilversum, de A20 bij Rotterdam, de A27 bij Gorkum. En dat zijn toch wel hele belangrijke wegen. En daardoor staan er langere files op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Er rijdt het verkeer langzaam over maar liefst 25 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum gebeurde een ongeluk. Tussen Meteren en de afgekleerd Dam nu een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Nou, de afsluiting die ik net noemde van de A20 bij Rotterdam veroorzaakt vooral file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via NPO Radio 2.

0: zijn al op.
1: Die zijn al op.
0: We zijn al een tijdje op dan.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, maar ja, het ligt natuurlijk aan hoe laat je luistert, hè.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar dat is ook... nog steeds zijn we altijd op, kan ik je vertellen.
1: Daniel en Roelof zijn al op. Mag dat wordt de titel.
2: En
0: dat wordt hem.
2: Jullie gaan natuurlijk ook straks weer over 2 weken alweer... zijn jullie al om in wezen onze vakantie in te vullen? Dus ik wilde zeggen, ga je nog een beetje trainen met dat vroege opstaan?
0: Ik ben al begonnen.
2: Je bent al begonnen?
0: Ja, gisteren. Ik ben om 7 uur gelopen.
3: Ik heb de wekker op 4 uur gezet vandaag.
0: Ja.
1: Maar vrienden, gaan jullie ook gelijk met het nieuwe programma beginnen naar Rue du Soleil? Dus over 3 weken al?
3: Ja, dat is wel de bedoeling om over 3 weken al vol gas daar te staan.
1: Zo,
2: al op te zijn.
1: Dus nog veel werk aan de winkel. Want wanneer hoorden jullie het nieuws definitief?
3: Ja, gisteren werden wij ingelicht.
2: Oh, serieus?
3: Ja.
1: Nou, dan gaan we er ophangen, want het is een hoop werk aan de winkel, vrienden. Hey, maar onwijs gefeliciteerd nogmaals. En heel veel succes. Jeroen zei het net al, dit is de Circle of Life. Het is onwijs leuk dat we het stokje kunnen doorgeven. En zeker aan jullie.
2: Ja.
1: Omdat jullie tijdens onze vakantie natuurlijk dit fantastisch hebben vervangen. En jullie gaan het ongetwijfeld ook weer heel goed doen.
3: Ja, ik wou ook even zeggen.
0: Ik wou zeggen, als je ons nog 1 goed advies mag geven, wat zou dat dan zijn? Want jij zit erop, hè?
1: Nou, eigenlijk denk ik, zit het al een beetje in wat ik net tegen Daniel zei. Geen schoenen vullen, maar je eigen pad kiezen.
3: Ja. Ik wilde ook nog even zeggen dat ik het heel tof vind dat Carmen ook bij ons blijft. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Om
2: iedere ochtend
3: ook met Carmen wakker te worden. En jullie toch ook gefeliciteerd. En op mooie avontuur dan.
2: Dankjewel.
1: Ja, we gaan het meemaken, jongens. Dan zitten we straks tegenover elkaar. Wat ik nu nog een heel gek idee vind. Laat ik dat wel even zeggen. Dat is toch heel, dan gaan we elkaar straks kapot concurreren. Dat is toch ook wat.
2: Nee, er is ruimte genoeg voor iedereen.
1: Zo is het.
0: En wij hebben geen reclameblokken.
1: Ik kon je niet zo goed verstaan, Roelof. Je viel een beetje weg.
2: Nee,
1: wij vinden het wel helemaal het...
2: einde.
1: Succes, jongens.
0: Dankjewel.

0: Elke start is het begin van het einde. En elk einde is een nieuw begin. Editors, goedemorgen. Wij gaan aan de slag.
1: Toch zou ik die man die zo lekker spelen kan.
0: Dat kan er maar één zijn natuurlijk. Rekenmaar. Hey Bart Rekenmaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zometeen die onvermijdelijke eerste plaat.
2: Ja.
0: Dat is die vent van die reuzensjalen.
3: Ja. Ja, van mijn ochtendgymnastiek.
0: Ja. Heb jij hem nog steeds altijd op je Instagram of niet?
3: Wie?
0: Deze man. Van dit liedje.
3: Oh ja, hij komt regelmatig voorbij. Maar hij post niet zo heel veel gymoefeningen meer. Zoals hij vroeger wel deed. Oh. Dat vind ik wel jammer. Maar misschien
2: begint
3: dat
2: hij dan toch af te taken?
3: Nou, ja. Ik denk het niet. Als ik zie hoe hij eruit ziet. Dat
0: denk
3: is,
0: het niet.
3: Daar denk het niet, nee. Maar goed.
0: Ja, wie is het? Dat is even de vraag. Ja, en welk nummer? Als jij een gratis gokje wil wagen, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Laat jezelf horen. En misschien mag jij straks de show van Bart aantrappen. Bart, mooi aan de slag.
3: Dank je wel.
0: Dit was Jan Willem Zuidop voor dinsdag 14 juli. Fijn dat je erbij was.
3: Maak er een hele, hele mooie dinsdag van. Morgenochtend om 6 uur. Dan zijn wij er weer. Tot dan.
4: Is NPO Radio 2.
0: Ja, maar ik zit nog wel heel even met de kroketten. Die zijn kroketten.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En roedels. En soep. Een heleboel ingrediënten liggen hier voor me. Dat zijn de liedjes die ik ga draaien. Daar gaan we een prachtig gerecht van maken zometeen en aan de slag. Na 9 uur. Want eerst klinkt het nieuws van 9 uur met Carmerville. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is pas half juli, maar als je naar de waterstanden in de grote rivieren kijkt, dan lijkt het wel eind augustus of zelfs later. De Rijn staat uitzonderlijk laag en ook de Maas kan met lage waterstanden. En dat leidt volgens Rijkswaterstaat tot problemen voor de scheepvaart.
2: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: En verwacht wordt dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door het droge weer. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Volgens correspondent Mustafa Margadi onderzoekt de politie of de eigenaren van het café nalatig zijn geweest.
3: Ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
1: Het café lag in een minder toeristisch gebied van Bangkok. En de meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand zelf. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten. Ooggetuigen hoorden explosies. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. Meer dan 100.000 Nooren hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren weliswaar van Engeland, maar toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal roeien.

0: Verder werden de voetballers in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Wijnand.
2: Goedemorgen, Bart. Nou, het is nog steeds best wel druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen met zo'n 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A27 bij Gorkum. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Het is tegelijkertijd de omleidingsroute voor de A27 die ook dicht is in zuidelijke richting. En daardoor wordt de file lang tussen Knooppunt Deil en de afrit Arkel 10 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Voor bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Daar sta je in de file door de werkzaamheden aan de A20. Tussen Ridderkerk en Knoop en Terbrechtseplein een 30 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 4 kilometer met een 30 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan de Duitse A4.
1: Dankjewel. En nou, Mario heeft zijn best gedaan.
3: My mama said that your life is a gift. And my mama said there's much weight you will lift.
1: Gaat ook nog even door, hoor.
3: And my mama said leave those bad boys alone.
1: Dingetjes alleen.
3: And my mama said be home before the dawn.
1: Het is de verkeerde Lenny Kravitz.
0: Dat is waar, maar wel goed.
1: Ja, zeker. Ja. Het is niet Always on the Run, het is deze. Louis heeft het wel goed.
4: I ain't gonna go my way.
1: Ja, precies. En die komt voorbij over een paar minuutjes op NPO Radio 2.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: verwarmen en genieten maar.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Daar zijn we weer!
9: Carpet Ride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right! Doe het Carpet Ride! Carpet
10: Ride! Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
9: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
12: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Aan de slag.

Happy, een nummer dat highs en lows heeft gekend qua emoties. Toen hij het schreef, was hij volop gefrustreerd, want hij had al 9 pogingen gedaan en had niet het ultieme liedje. Wat perfect was voor de vrolijke Despicable Me 2, waar het natuurlijk voor bedoeld was, is toen toch gaan verder werken nadat hij zich had afgevraagd: ja, maar godsamme, hoe maak ik nou een liedje voor iemand die zo blij is dat niets hem kan stoppen? Daar gaf hij eigenlijk tegen hemzelf een soort sarcastisch antwoord op. En toen dacht hij, ja, dat is eigenlijk wel wat het is. Misschien moet ik het gewoon benoemen wat het is. Het is eerst gewoon happy. Dat is wat het is. Nou ja, het kwam in de film, het werd een hit in Nederland, het werd een hit in de hele wereld. En uiteindelijk werd het zo'n grote hit dat sommige mensen er uiteindelijk ook een beetje gek van werden. Zo las hij ergens op een forum dat iemand schreef: gadverdamme, dat liedje happy, hè? Dat is wel het liedje waar ik echt de meeste hekel aan heb gekregen, doordat het zo vaak gedraaid is. En heeft hij toen zelf al gereageerd: same, heb ik ook. Ja.

wellicht, dan loop je mogelijk al op je slippertjes door het zonnetje onderweg naar de campingwinkel of het toiletgebouw. Radio 2 neem je overal mee naartoe. Leuk dat je luistert. Madonna, La Isla Bonita, zorgt voor het lekkere zomerse geluid op NPO Radio 2. Zomer daarvoor, My Body Isn't Ready. Daar wij wel, tot 12 uur. De lekkerste muziek die wij kunnen vinden in het pand van Radio 2. Met u, Tom Petty. En de

0: Face in the Crowd, Tom Petty. En dan zit ik er doorheen te kletsen natuurlijk. Als DJ doe je dat een beetje. Maar dan mis je eigenlijk gewoon net eventjes dat mooie stukje aan het begin. Ik vind het zo mooi, dat kleine detail hier. Die gitaar. Die sfeer met die synthesizer erbij. En dat dan het liedje begint. Maar goed, dat miste net eventjes omdat ik er doorheen zat te kletsen. Het is 9:30, dames en heren. Het is hier Jouwer met het allerlaatste nieuws. De NOS Headlines. Carmerville, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. En de A6, de Route Soleil, is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start een proef met late abortussen, zo schrijft het AD. Het gaat om afbrekingen tussen de 22 en 24 weken bij vrouwen die een ongewenste of ongeplande zwangerschap hebben. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar worden bijna nooit uitgevoerd. Soms gaan vrouwen daarom naar het buitenland. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant was al een tijdje dicht. En een half uurtje geleden is bekendgemaakt wie de ochtendshow hier op Radio 2 gaat presenteren. En dat zijn Daniel Lippens en Roelof de Vries. En dat klonk allemaal zo vanochtend.
2: Daniel Lippens!
3: Hey, goedemorgen!
4: Goedemorgen, mannen!
2: Hi! Van harte gefeliciteerd!
4: Oh. Ja. Dank jullie wel.
2: Ja, lekker vroeg naar bed iedere avond. Heerlijk, man.
4: Zo, ja, ik ben alvast begonnen met oefenen met de wekker zetten.
5: Je lot is bezegeld, je leven is voorbij, Daniel.
4: Ja, ik vind het een grote eer, mannen, om jullie op te mogen volgen. Jullie hebben natuurlijk echt iets waanzinnigs neergezet en het zijn grote schoenen om te vullen.
1: Ja, en ze beginnen al heel snel op maandag 3 augustus... en hun programma heet Daniel en Roelof zijn al op.
0: Ik lees in het AD deze kop. Opvolgers voor ochtendshow NPO Radio 2 gaan vol energie aan de slag. Nee, wacht. Nee, dan gooien we even wat dingen door elkaar, jongens. Dit is dus een echte dag. Het weer nog.
1: Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Wijnand Zwaan. De situatie op de weg, hoe staat het ervoor?
6: Nou, het is nog steeds best druk onderweg, met vooral drukte in het midden en zuiden van het land. Wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging op de opleidingsroutes. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Everdingen 16 kilometer met 20 minuten vertraging door de afsluiting van de A27. Die weg is in beide richtingen dicht. Daardoor staat er ook file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam 20 minuten vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel 12 kilometer stilstaand verkeer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden bij Rotterdam aan de A20 veroorzaken nog altijd file op de A16 vanuit Dordrecht tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
0: Dankjewel.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2 Topsong.

0: Radio 2. Ik zit even te kijken, want ik heb een appje gekregen van Pieter. Hi Bart, kun jij misschien Holiday in Spain draaien? We zijn op weg naar Spanje met de Sleurhut en NPO Radio 2 staat aan. Pieter, Hielke en Fenne. Ja, normaal gesproken doen wij geen verzoekjes in dit programma, maar ik was dit al van plan. Dus ik vond het een mooie match. Ik kies alleen eventjes voor de niet-standaard versie van Bluff en Counting Crows. Ik kies voor de versie die ze deden op Consolidatie. Want die was namelijk echt te gek. De samenwerking tussen deze twee bands. Hoor je daar echt wel geweldig.
1: Gaat die goed?
0: Nou ja, maar we horen niet echt.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl.
11: Hey, jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Ik draai zometeen Sly Fox en die hadden één album waar één hit van afkwam. Welke was dat? Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen met het 60 seconden spel. Nu eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De prijzen aan de pomp zijn weer iets gestegen... na de derde nacht van beschietingen tussen de VS en Iran. De adviesprijs van benzine ligt nu op €2,54, een fractie meer dan gisteren. Iran en de VS voerden vannacht allebei aanvallen uit. Volgens correspondent Daisy Moore wordt er nog wel steeds achter de schermen gepraat door beide landen.
10: Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere mate wel op het puntje van zijn stoel.
17: President Trump is vooral woedend over de aanvallen die Iran uitvoerde op schepen rond de straat van Hormuz. Hij zei dat hij de belangrijke zeestraat wil overnemen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar, die in 2020 bij Marken 's nachts werd doodgereden. De verdachte is een man uit Duitsland. Hij kreeg in eerste instantie een boete voor onoplettendheid. Maar na heropening van het onderzoek komt de man nu toch weer voor de rechter. Het OM heeft 8 weken geëist. Rusland heeft de Russische divisie van de Nederlandse verfabrikant AkzoNobel onder toezicht geplaatst. En daardoor bestuurt de Russische overheid nu de verfabrieken. En dat zou volgens AkzoNobel tijdelijk zijn. Het bedrijf zegt dat het niet wordt genationaliseerd, maar tot nu toe zijn buitenlandse bedrijven nooit teruggegeven. Het wordt door sommige kenners ook wel de finale voor de finale genoemd. Op het WK spelen vanavond 2 topfavorieten voor de titel in de halve finale tegen elkaar. Volgens verslaggever Suze van Kleef krijgen we dus een avond met topvoetbal.
18: Het is de beste avond van het toernooi van Frankrijk tegen de beste defensie, die van Spanje. En op Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds een oefennederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan.
17: De winnaar speelt zondag de finale tegen Argentinië of Engeland. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
16: Dankjewel. Een verkeersupdate, Wijnand Zwaan, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Toch zien we nog wel een paar wat grotere problemen. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de Afrit Arkel 12 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier oponthoud vanaf knooppunt Kundeberg. Dat komt door werkzaamheden op de Duitse A4.
16: Dankjewel.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: De hete zomer, Crayon rolluiken.
21: Geluidsoverlast.
20: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
24: Honda, the power of dreams.
22: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
26: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
25: Dus?
26: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
25: Ah, met superkorting.
26: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Prijsvrije vakanties.
27: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
28: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
28: Kom naar Museum Batavialand.
29: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
28: Parkeren kan bij Bataviastad.
29: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
29: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
28: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
30: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
31: Iedereen begrijpt elkaar.
32: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
33: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Macarena, Los Del Rio was dat.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Diana, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: En welkom in Aan de Slag.
3: Ja, dankjewel.
1: Zin in een spelletje, neem ik aan.
3: Zeker.
1: Ja, ja. En de eerste vraag van het spel, die wist jij, want jij had vroeger de Maxi-single. De vraag was, ik draaide muziek van Sly Fox. Die hadden 1 album waar 1 hit vanaf kwam. Welke was dat? Wat heb jij geappt?
3: Let's Go All The Way.
1: Maar dat vond jij niet het leukste liedje?
3: Nee, zeker niet. De B-kant, Come to the Yama, die was veel leuker.
1: Echt veel leuker?
3: Ja, die moet je een keertje draaien als je wil.
4: Baby, come on to the Yama.
3: Ja.
1: Ja. Ik heb hem nooit omgedraaid, die single, dat is duidelijk. Ik ken het niet.
3: Ja, draai je maar een keer. Dat is eigenlijk een leuke plaat.
1: Maar die andere is echt wel gewoon een beetje stoere rock. Dit heeft meer een beetje zomerse vibes erin.
3: Klopt, maar toch maakt op een of andere manier geen sens, zeg maar. Dan hebben ze het over Disneyland en Appelkorn. Ik weet het allemaal niet, maar ik vind dat een raar nummer.
1: Het is een raar liedje, maar je vindt hem leuk. Nou ja, dat
3: ja, zeker.
1: Bij deze gedraaid. Ik zit te kijken naar de vragen. We hebben er een heleboel gemaakt. We hebben er een stuk of 20 gebouwd, maar daar kom je waarschijnlijk niet aan toe. Meestal worden er niet meer. Ja, maximum is geloof ik ooit dat iemand 19 vragen wist om antwoorden van 1 fout. De highscore staat op 12, goed band voor de vragen. Dus daar moet je een beetje op mikken om daar, nou ja, dat te evenaren of dat te verbreken. Oké?
3: Is helemaal goed.
1: Heel goed, ga ik de tijd starten. Hier is vraag nummer 2. Wat voor een dier is Flipper uit de serie en films?
3: Een dolfijn.
1: Maak af, een kat in het nauw maakt...
3: Rare sprongen.
1: Staat Rob de Nijs in de top 2000 met blijer hoofd of banger hart?
3: Bange hart.
1: Wie presenteert al jaren tv-programma Beste Zangers?
3: Jan Smit.
1: Wat is 225 plus 75?
3: 300.
1: Wie is de zanger van de eerste band U2?
3: Bono Fox.
1: Tegen wie voetbalt Spanje vanavond in de halve WK-finale?
3: Engeland.
1: En wat is de hoofdstad van Suriname?
3: Paramaribo.
1: Maak de titel van Green Day af. Boulevard of...
3: Broken Dreams.
1: En uit welke keuken komen gerechten als souvlaki en tzatziki?
3: De Griekse keuken.
1: Waar leiden spreekwoordelijk meerdere wegen naartoe?
3: Rome.
1: Welke band staat in de top 2000 met Losing My Religion?
3: R.E.M.
1: Welke achtbaan in de Efteling is vernoemd naar een slang?
3: Python.
1: En wie speelde jarenlang de rol van meneer Cactus?
3: Pieter Jan Rens.
1: Waar is een sommelier in gespecialiseerd?
3: Wijn.
1: En wat is de 5e letter van het alfabet?
3: De E.
1: Van wie was, van welk land was Marie Antoinette ooit koningin?
3: Frankrijk.
1: En dat was de tijd. Nou, zie je. Okay. Ben je gewoon lekker 18 vragen aan het beantwoorden.
3: Echt?
1: Hebben we er nog maar 2 over? Carnaga, wat een vaart zat erin, hè?
3: Ja, echt wel.
1: Lekker. Eens even kijken. Vraag 1 tot en met 7 was foutloos. Tegen wie voetbal Spanje vanavond in de halve WK-finale?
3: Dat was niet mijn vraag, dat was een gokje.
1: Het was Frankrijk. Ja. Dus die moeten we helaas fout rekenen. En wat zei je nou bij de zanger van U2?
3: Bono, maar ik zei Bono Fox.
1: Ja, maar dat is dan niet goed.
3: Echt waar?
1: Ja, nee, dat klinkt... Is dat wel goed? Het is Paul David Hewson. Wordt hij ook Bono Fox? Ik hou even de jury erbij, want dat wist ik niet eens.
3: Ja, wordt ook Bono Fox genoemd.
5: In de jaren 70 kreeg ik de bijnaam Bono Fox als variatie op Bona Fox. Oh, wat goede stem betekent.
1: Nou zeg, dat weet jij gewoon. Ja. Maar ja, je houdt ook al van Sly Fox, waar we het net al over hadden. Jij hebt iets met vossen, dus jij weet dat. Oké, okay, dan is hij goed. Dan komen we op het totaal van, want er is er eentje fout dan. 17 goed beantwoorde vragen. Oh, holy shit. Ja, lekker bezig. Heerlijk bezig. Dat betekent dat jij bovenaan staat in het klassement. En ik zie dat ook niet heel snel veranderen. Want 17 goed beantwoorde vragen is ook echt al maanden terug dat dat gebeurde. Dus
3: nou, okay.
1: Begin maar alvast te wennen aan de smaak van slagroom in je mond. Want ik denk dat die voor jou is.
3: Nou, we gaan het gewoon rustig afwachten.
1: Janne, ik wens je een hele fijne dinsdag verder. En ik spreek je aanstaande vrijdag sowieso.
3: Van hetzelfde bal.

0: Tears for Fears. En Shout. Maakt het een minuutje over half elf. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. En de lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Zo kunnen schepen moeilijker manoeuvreren en minder zwaar beladen worden. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. In Veldhoven is vannacht een voormalige kringloopwinkel afgebrand. Dat vuur werd ontdekt rond 2 uur. Niemand raakte gewond. En een foto van de Noorse topspeler Haaland wordt veel gedeeld. Je ziet hem na het WK uit het vliegtuig stappen en een opgezette wasbeer dragen. Ja, die zou hij als souvenir hebben meegenomen uit Amerika. Hij had hem gekocht in een toeristenwinkel, waar hij ook een cowboyhoed en cowboylaarzen aanschafte.
0: Nou, die laatste, die snap ik nog, die link met Amerika. Maar
1: die wasbeer is
0: opgezette
1: maar niet,
0: wasbeer.
1: Maar ook niet helemaal duidelijk wat hij daar nou precies mee doet.
0: Maar je zou denken ook met het goed betaalde voetballen natuurlijk, dat je denkt, nou laat hem eventjes nabezorgen of zo. Maar dat hij dat dan ook zelf mee gaat sjouwen, hele vlucht ook.
1: Dat dus.
0: Wat een mooi figuur.
1: Het weer zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. De komende dagen blijft het zonnig en warm. En vrijdag dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe.
0: Dankjewel. De situatie op de weg. Wijnand Zwaan weet er alles van. Goedemorgen, Wijnand.
2: Goedemorgen Bart. Nou, er staan nog een paar hardnekkige files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Waardenburg en Beest 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar was de weg even dicht bij de Noordtunnel door een te hoge vrachtwagen. Nou, die file gaat wel oplossen, want de weg is inmiddels weer vrij. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel 12 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt een oliespoor na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht voor het opruimen. En werkzaamheden net over de grens veroorzaken file op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 5 kilometer met een half uur extra reistijd.
0: Ik draai zo meteen even de lekkerste zomerplaten uit de Zero's. Junior Jackman, Esamba, komt eraan na Streets of Dreams. YouTube.

klonk van Junior Jack en opeengevolgd door The Scene en Blauw. Ik ga nu een nummer 1 hit draaien uit 1987. En 4 weken zelfs op nummer 1 gestaan. Dat is een hele nette prestatie. Dus waarschijnlijk denk je nu ook, oh, dat is dan een grote klassieker die we tot op de dag van vandaag nog steeds draaien. Nee, hij is wat dat betreft vakkundig geheim gehouden op de radio de laatste jaren. Maar je kan hem gegarandeerd meezingen. Deze van Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, op 2.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: goede tip van Harry Styles. Treat people with kindness. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een klein rondje te geven. Thuis, als je vakantie hebt of op de zaak. Even wat drinken.
1: Een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso, macchiato of café olé.
0: Of een ijskoffie of een ijsthee.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe geeft ruimte.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Aan de slag.

Kevin Costner. En eigenlijk zou zij de zangeres zijn in dat hele gebeuren, in de film. Alleen al veel eerder al. De film werd al geschreven om in 1975 uit te brengen. Het filmscript van The Bodyguard. Alleen, er waren toen geen filmstudio's in geïnteresseerd. Ze vonden het veel te heftig en te vooruitstrevend. Het script, kan je nagaan hoe daar in de jaren 70 over gedacht werd. Sterker nog, het is in totaal aan 67 verschillende filmstudio's aangeboden. Maar de film kwam niet, raakte op een plank terecht. En uiteindelijk werd het dus de film in 1992. Maar het had zomaar kunnen zijn dat zij ooit die zangeres in de bodyguard was. Dames en heren, zometeen spelen wij de Top 2000 Shuffle met Edwin.

0: liedje wordt gekozen uit de top 2000 door Edwin. Die ga ik zo meteen aan je voorstellen. Maar voordat ik de kandidaat aan je voorstel, wil ik het eerst even hebben over mijn grootste irritatie. En dat is plastic folie. En dat begint al bij het uit de verpakking halen. Je bent altijd het beginnetje kwijt, weet je wel. Zo'n rol in zo'n kartonnen verpakking. En terwijl je het beginnetje aan het lospellen bent, haal je je tengels open aan die scherpe afschuurpuntjes aan de verpakking. Die dan weer niet scherp genoeg zijn om het folie goed af te scheuren. En dan sta je met zo'n half schuin velletje die precies niet over je taart heen kan. Folie, jong, je kan me niet geïrriteerder krijgen. Hi Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit in de verkoop van...
1: Ja, folie.
0: Ja. Nou, verkoop het even aan.
1: Ik heb dezelfde irritatie als jou, Bart.
0: Jawel, maar hoe los jij dat dan op? Jij weet er alles van. Ja.
1: Nou nee, hier weet ik nog net niks van, want dat is niet folie die ik verkoop. Wij verkopen bouwfolies, dakfolies, dampremmende folies.
0: Oh.
1: Ja, nee, hele andere folies. Dus ik heb dezelfde irritatie als jij. Als,
0: Jij moet het verkopen, maar wat is er dan zo mooi aan folies, aan jouw folies?
1: Nou, onze folies zijn een gerecycled product en we ruimen eigenlijk de rommel op. Je maakt plastic en daar wordt weer plastic van gemaakt op de duur. Dat verkopen wij.
0: Helder.
1: Dat is een heel mooie oplossing.
0: Snap ik. Ik haal het even. Bij deze het folie van de Top 2000 shufflecomputer. Hoppa, dan kan jij gaan spelen met het apparaat. Waar een nummer uit komt rollen. Jij zegt aan of uit. Zullen we dat afspreken?
1: Doen we.
0: Heel goed. Luister even naar deze.
2: 49.
1: Die doen we uit.
0: Nou, dat is wel grappig. We hebben een statisticus die alles bijhoudt sinds de shuffle begonnen is. Ik heb het idee, maar dat zal ik die persoon eens navragen, dat nog nooit iemand in de shuffle Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light heeft gekozen. Maar dat, dat gaan we eventjes checken. Jij vindt hem ook niet leuk, dus we gaan door naar de volgende.
2: 549.
1: Ook die doen we uit.
0: Peter Schilling, Major Tom.
1: Ja, ja. Een leuk nummer, maar niet voor dit moment.
0: Oké.
2: 236.
1: Uit.
0: Zo, dan weet je heel snel. Waarom dit niet?
1: Ja, nee, niet de Scorpions. Dat is niet leuk. Geen leuk nummer.
0: Nee. Een soort jeugdtrauma? Of wat is het?
1: Nee, absoluut slecht nummer.
0: Oké.
2: 1525.
0: Als ik je dan een tijdje aanhoor zo, dan denk ik dat dit het ook niet is, die Sia Unstoppable.
1: Nee, dit is het niet. Ik ben bang dat het de vijfde wordt, Bart.
0: Waar hoop je op? Wat vind je de ultieme plaat? Of de ultieme artiest uit...
1: Muse is een hele goede artiest. Daar hoop ik op.
0: Ja.
1: Daar hoop ik op. Ja, die staat wel een paar keer in de top 2000.
0: Dat wel. Ja, dat wel. Dus er is wel kans op inderdaad. Nou, luister even.
2: 771.
0: Nee, dat is ook niet nieuws. Nee.
1: Het was een beetje slappe hap qua muziek.
0: Ja, als je houdt van stevige gehap.
1: Stevige muziek.
0: Ja, ja.
1: We zullen deze moeten doen.
0: Geef het eens een cijfer.
1: Ja. 5 vind ik dit. 5. Ja, ik ben... Nee.
0: Lekker dan.
1: Ja.
0: Wat gaan we er aan doen? Hebben we helemaal niks, denk ik, hè?
1: Misschien nog een zesde, maar...
0: Nee, ik hoorde de deceptie, ik hoorde de teleurstelling, maar we kunnen het inderdaad niet...
1: Zullen
0: we het maar gewoon afronden?
1: Ja, we ronden hem af.
0: Dankjewel, man.
1: Het is mooi weer.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag. Hoi.

0: Wat een slappe hap dit. Het is de mening van degene die net shuffelde. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, gaf het een 5. Edwin, ja, dat kan gebeuren af en toe natuurlijk. Hè. Je weet het, je hebt het niet voor het zeggen. En meestal geldt dan, ja, je hebt te lang gewacht, maar hij vond ze alle 5 niet leuk. Ja, dat kan ook natuurlijk, dan heb je gewoon pech. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verschillende zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten niet doorgaan of dat er minder kinderen worden toegelaten. In de Amerikaanse staat Maine zijn gisteravond honderden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen agenten van de immigratiedienst ICE die opnieuw een man hebben doodgeschoten. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. En die was van iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was is nog onduidelijk. Wel is het iemand die waarschijnlijk erg rijk was of veel aanzien had. In Frankrijk werd voor het eerst een donororgaan vervoerd met een drone. Een nier ging met 120 km per uur door de lucht naar een ziekenhuis. Tijdens de volledige vlucht bleef de nier gekoeld. De test moet uitwijzen of drones in de toekomst levens kunnen redden door organen sneller op hun bestemming te krijgen. Het weer zonnig, vrijwel overal droog. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
0: Dankjewel. En dan wordt je bijgepraat over de situatie op de wegen in Nederland. Wijnand Zwaan, goedemorgen bij de ANWB.
2: Goedemorgen Bart. Ja, er staan een paar files verspreid over het land. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunetten 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Er is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Dat veroorzaakt in beide richtingen files. Je kunt er wel weer langs. Richting Rotterdam is het oponthoud een kwartier en richting het zuiden ongeveer 10 minuten.
0: Dankjewel weer.

John Osborne, One of Us, in aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Ik hoor het Carmen 10 minuten geleden zeggen, het wordt 26 tot 33 graden in Nederland. En dat blijft de komende dagen ook zo. Ik denk, ja, dan passen we gelijk de playlist weer aan natuurlijk, hè. Zo zomers mogelijk, zeg ik. Culture Club is hier.

Evolution op NPO Radio 2. Een aantal jaar geleden stond Jason Mraz in AFAS, Amsterdam. En ik zal het een beetje proberen te omschrijven, dat concert. Jason Mraz maakt sowieso altijd heel graag zonnige muziek. Daar begint het mee, maar alles eromheen is ook zomers. Jason en zijn gehele band zijn dan gehuld in pastelkleurige kleding. Ze hebben korte mouwen aan, korte broek. Hij gebruikt veel instrumenten die zomers aandoen. Dus bongo's, en andere percussie, Hawaii-gitaartjes. En zo kan ik wel eventjes doorgaan. En uiteindelijk sta je er dan 2 uur lang sta je echt helemaal even in zijn wereld. De Jason Mraz zomerwereld. En ik was echt zo verbaasd toen ik dus dat 2 uur na de toegift die zaal verliet. De deur opendeed van de AFAS en dacht ineens, nee, fuck, het is gewoon herfst. Het is gewoon scheidweer. Het water komt gewoon horizontaal voorbij door die regen. Het is echt gewoon helemaal niet leuk. Maar Jason Mraz maakt het af en toe gewoon even zomers. Have it all!

0: vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Annemiekes A-lunch.

0: En daarvoor Oasis. Don't Look Back in Anger. Ze komen dus echt volgend jaar naar Europa.
1: Echt
0: ja, nee, maar nu NME heeft erover geschreven. Rolling Stone Magazine heeft erover geschreven. Het kan niet anders dan ze. Oh, dat moeten ze toch naar Nederland doen. Dat hoop je dan. Welkom op deze A-lunch op 14 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 14 juli 2026, 14 juli, dat is de nationale feestdag in Frankrijk. Wat gebeurde er ook alweer?
1: In 1789 de Bastille-gevangenis werd bestormd.
0: Oh ja.
1: Een keerpunt in de Franse revolutie.
0: Shark Awareness Day, heel belangrijk.
1: Shark Awareness Day?
0: Zeg dat?
1: Ja. Ja? Nee, ik vraag me af, wat is dat?
0: Oh, gewoon dat je gewoon bewust uit moet bent. Kijken voor bewust bent van de haaien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, de tandjes. Ja, en misschien nog wel belangrijker, het is Cow Appreciation Day. Ja, waardeer een koe. Leuk hè. Verder kun je ook nog eens een keer een wandklok winnen. Een A-lunch wandklok in het spel Weer wat wijzers. En uiteraard zijn we ook nog op zoek naar een liedje dat je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. Daar zijn wij dol op hier. Dus,
2: 3 is voor jou.
0: Dan mag je doorgeven met de NPO Luisterapp. Maar eerst een liedje over botten, over dinosauriërs, dat soort zaken. Dat zochten wij in 3 is voor jou. Remco, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Tim.
0: Wat dacht jij aan?
3: Ja, ik dacht eerst, ik had een moeilijk genoemd Skin and Bones van Foo Fighters. Wat natuurlijk ook een fantastisch lied is. Maar toen schoot me te binnen van ja, we hebben ook Walk the Dinosaur. En wat is nou lekkerder om met dit weer even naar buiten te gaan met je dinosaurus.
0: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Walk the Dinosaur van, hoe heette die band ook alweer?
3: Was Not War.

0: Over 10 jaar sta ik op dat podium. Dat zei Bente 10 jaar geleden. Dan ging ze met een groep vriendinnen naar Pinkpop. En ze was een beetje in de olie, geeft ze eerlijk toe. En toen heeft ze gezegd tegen die vriendinnen, over 10 jaar sta ik daar. En het gebeurde ook gewoon. Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Ja, Bente 3-2-1 hoor je hier op NPO Radio 2. Ook op Pinkpop, maar dan in 1976. De band Uriah Heep stond onder met Little Feat op het programma The Chieftains. Een recensie uit die tijd vind ik ook erg leuk. Heb ik even opgezocht voor je. Het is een bijzonder fijn feest geweest. En het massale publiek heeft zich rustig en voorkomend gedragen.
2: Voorkomend.
0: Mooi. Zelfs tijdens Uriah Heep, kun je nagaan. Dit is Easy Living.

0: Soul Sister van Train.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Wijnandswaan bij de ANWB. Die heeft de actuele stand van de wegen toes... zie maar.
2: Ja,
0: slechtste aankondiging ever. Wacht even, doe even opnieuw in Wijnand.
2: Ja,
0: je dat beter kunt. Waar staat het stil eigenlijk?
2: Nou, in ieder geval bij Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want daar gebeurde een ongeluk met twee vrachtwagens bij knooppunt Lunetten. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan er dus wel langs via de parallelrijbaan. De vertraging vanaf Woerden is nu een half uur. En verder loopt het verkeer vast op een aantal andere plekken op de A29. Van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Daar is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Nou, die wordt nu gerepareerd tussen de afrit Oud-Beijerland en de brug 8 kilometer file. Met daar een half uur extra reistijd. En op de N230 van Maarsen naar Utrecht staat file bij de A27 4 kilometer. De vertraging is nu een half uur.
0: Dankjewel. Zometeen jouw favoriete liedje op de radio. Het liefst een liedje dat je al heel lang niet meer hebt gehoord. Dan gaan wij die gewoon voor je opzoeken en draaien. Maar eerst het nieuws met Joeri Stubenitski.
3: Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland, zegt de overheid. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. In de Amerikaanse staat Maine hebben honderden mensen gisteravond gedemonstreerd. Ze voerden actie tegen agenten van immigratiedienst ICE die opnieuw een man hebben doodgeschoten. In Teteringen in Brabant zijn 4 nepagenten aangehouden. Het zijn 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze probeerden sieraden te stelen van een vrouw van 90, maar die had de politie ingeseind. En de gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat huizen verzakken.
1: Weer.
3: Zonnig en warm, 26 tot 32 graden. En morgen weinig verandering.
0: Ja, mag je trouwens ongelooflijk bedanken dat jij gewoon Kerkrade zegt?
3: Nou, graag gedaan.
0: Ja, er zijn heel veel mensen zeggen Kerkrade.
4: Ja, dat is toch zo?
3: O jee, ik zie een kloppende adem. Ja.
0: Heel goed gedaan. NPO Radio 2. Een liedje dat je al de hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord. Laat het weten met de NPO Luister-app. Zometeen nog Dasha, eerst The Cure. Dit is Boys.

0: artiesten scouten doe je gewoon via TikTok. Dat wist Dasha ook wel. En ze ging echt helemaal viraal met de nummer Austin. En dat is een dikke, vette mega-hit geworden. Zeg, Nathan, ik wil even stilstaan bij de mensheid. En dan in het bijzonder de mensheid die luistert naar NPO Radio 2. Mm-hmm. Dat zijn toch echt wel heel bijzondere mensen.
1: Ongelooflijk.
0: Toch? Ja. En dat is niet gelogen, want we krijgen, ik vroeg een vergeten liedje, en we krijgen zoveel moois binnen, dat wij allebei best wel moeite hadden om er echt er eentje uit te kiezen. Ja. Maar er was een moment, beschrijf even wat jij toen zag aan mij.
1: Jij zag een titel en toen dacht jij, hé, dit ken ik, maar volgens mij vind ik dit heel erg leuk. Dus toen heb je het plaatje opgezocht. Ja. En toen zette hij het in de studio even aan. Vrij hard. En toen zag en toen zag ik jouw oogjes twinkelen en zei, oh, dit vind ik heel leuk. Ja. Dit wil ik heel graag draaien. En sindsdien ben ik bezig om Tamara te bellen die het liedje heeft aangevraagd.
0: Maar Tamara neemt de telefoon niet op. Maar nee. En normaal hebben we zoiets van, ja, we willen wel de luisteraar even spreken. Dat is gezellig, dat is leuk. Nou niet, want ik ga het echt draaien, Tamara. Je bent de heldin van de dag. Dat je dit hebt aangevraagd. Er gaan luikjes in mijn hoofd open. Een Britse band, helaas bestaan die meer. En in de jaren 90 hadden ze in elk geval in het Verenigd Koninkrijk een mega hit met deze House of Love. Dit is Shine On op 2.

0: Langzaam Tamara op de radio. House of Love and Shine On.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Toi, Julien. Michel Vergin en Une Belle Histoire. Bij NPO Radio 2, Annemiek is aan lunch.
1: Hier wat wijzers.
0: Daarbij is er straks weer een aanlunch, want klok kunt winnen. Het is heel simpel, je krijgt er 3 vragen die echt overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen, die leiden je dan naar een band of een artiest. Ik heb uiteraard ook nog een selectievraag. En die gaat als volgt. Welk nummer van Simon & Garfunkel is succesvol gecoverd door Disturbed?
2: Voor mij staat die mail zelfs hoger in de top 1000 dan het origineel.
0: Ja, dat vind ik dan weer een tikkeltje pijnlijk.
2: Heb ik ook een beetje moeite mee, maar
0: ja,
2: dat
0: is de mensen beslissen.
2: Maar ik wil niet te twisten, toch?
0: Ja. Dus welk nummer van Simon & Garfunkel is succesvol gecoverd door Disturbed? En het antwoord naar de studio met de gratis NPO Radio 2 app. Afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album uit van The Rolling Stones. Het album Foreign Tongues. Oh, ik heb een hele weekend niets anders geluisterd, serieus.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones.

0: Modern Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: 1 uur. Tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Tim, goedemiddag. Na ruim 5 maanden mag de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit de gevangenis verlaten. Marius Burg-Heubu mag van de rechter zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband om. En mag het huis niet uit. Heubu werd vorige maand tot 4 jaar cel veroordeeld voor verkrachtingen en mishandeling. Het hoger beroep tegen hem begint volgend jaar. De rechtbank in Haarlem doet rond deze tijd uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Ze werd in 2020 bij Marken doodgereden door een man uit Duitsland. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtszaak.
5: De chauffeur wordt ervan verdacht te weinig op de weg te hebben gelet en dat hij is doorgereden na een ongeval. De verdachte zegt zelf dat hij dacht een dier te hebben aangereden en wil worden vrijgesproken. Vandaag dus het oordeel van de rechter.
4: De man kreeg in eerste instantie een boete voor onoplettendheid. Maar na heropening van het onderzoek komt hij nu toch voor de rechter. Het OM heeft 8 weken cel geëist. Het blijkt lastiger dan gedacht om de schade aan de bekladde grafstenen te herstellen op het Sovjet-ereveld in Leusden. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen zul je die verf waarschijnlijk blijven zien, zegt de stichting achter de begraafplaats.
6: Het is wel erg genoeg dat zo'n ernstige bekladding is geweest. En dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan is dat natuurlijk vreselijk. Want dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel nieuwe grafstenen zouden moeten worden besteld en geplaatst enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het een hele nare operatie.
4: Er staan teksten op tegen de Russische en Oekraïense president. Volgens RTV Utrecht lijkt het een actie uit rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand opgepakt. En de droogte in Nederland begint inmiddels op te vallen. Volgens Rijkswaterstaat staat het water in de rivieren erg laag voor de tijd van het jaar. Dat kan leiden tot problemen voor schepen. Als die te zwaar worden beladen, kunnen ze vastlopen. Het weer zonnig, in het oosten en zuidoosten wat meer wolken. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen vrijwel overal zon en maximaal 31 graden.
3: Maar krijgen we dan ook weer waarschuwing voor de scheepvaart terug op de radio?
4: Nou, misschien kunnen we dat wel gaan doen.
3: Dat vond ik altijd zo magisch, want je had geen idee waar ze het over hadden. Dus waarschuwing voor de scheepvaart, Zuidwest 6. Dit was het derde nationaal. En dat is echt een soort geheimtaal. Heerlijk.
4: Ja, we zullen zien.
3: Ja, we gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, waar staat het vast?
7: Vooral bij Utrecht heb je nu veel vertraging. Zoals op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en Knoop het Lunette doe je er 1/2 uur langer over. Vanwege een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken is. En 2 rijstroken dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. Dan volg je de borden voor de Ring Utrecht. Aan de andere kant van Utrecht op de N230 vanuit Maarsen naar de A27... staat tussen Maarseveen en de A27 3 kilometer. En dat kost je nu een dikke 20 minuten extra.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
20: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.

0: Op van Interpolis is Doei Inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: e-boekhouden.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Annemiekes A-lunch.

0: Stond er nog live op Royal Park. En nou, Rogers, waar staat hij niet eigenlijk? Die man die staat echt overal. Samen met Damiano David hoorde je met Talk To Me. Het is tijd voor het spel.
1: Weer wat wijzers.
0: Drie vragen die leiden naar een band of een artiest. En we hebben een selectievraag zoals altijd. En die werd beantwoord door Maaike. Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Eerst wil ik van je weten, Maaike, hoe zit je erbij?
2: In een bak met ijswater.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Met mijn voeten, ja, even koelen.
0: Dat is heel handig, want dan ben je extra scherp. Dus dat is sowieso heel slim.
2: Dat hoop ik.
0: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk, is er nog iemand bij je, naast je?
2: Nee, geen hulplijn.
0: Nee, oké, maar dan gaan wij jou misschien een klein beetje helpen, mocht je helemaal vast komen te zitten. En wat ook wel even handig is om te weten, wat is ongeveer jouw muzieksmaak?
2: Dat is wel divers, maar ABBA en de eetjes word ik wel heel blij van.
0: Oké. Okay. Dan zeg ik niks. Nathan, dat was ook alweer de selectievraag.
3: De selectievraag was, in welke plaat van Simon & Garfunkel is vrij succesvol gecoverd door de band Disturbed?
2: Dat is Sound of Silence.
0: Sound of Silence is hartstikke goed. En dan gaan we beginnen met vraag 1. Welke afkorting wordt gebruikt voor een privébericht op sociale media?
2: Een direct mail. Een DM.
0: Vraag 2. Hoe heet een evenement waarbij nieuwe kleding aan het publiek wordt getoond?
2: Een modeshow.
0: En de derde. Wat betekent de term onverzadigbaar?
2: Dat je nooit genoeg hebt.
0: Nou, ik wil niet veel zeggen, maar je hebt echt een drietal goede antwoorden gegeven. Achter elkaar, in een moordend tempo. Dus nou, zo moeilijk kan het niet meer zijn, denk ik.
2: En dan moet de Sound of Silence moet ook meegenomen worden.
0: Ja, die moet ook meegenomen worden. Dus we hebben de Sound of Silence inderdaad. We hebben ook DM. We hebben Modeshow. En je kan er geen genoeg van krijgen. Welke band of artiest zoeken wij? Je kan het. Je was zo snel net.
2: Ja, ik was heel snel. Ja.
0: Denk aan de jaren 80. Maar geef ik gewoon weg. Bam.
2: Is het iets met fashion?
0: Als in... Huh? Nee.
2: Kleding?
0: Nee. Kleding.
2: Nou, dan mag jullie nog een tip geven.
3: Even denken hoor, de tip.
0: Ik vind eigenlijk dat ik al een grote tip heb gegeven. Als ik heel eerlijk ben hoor, maar... Terwijl echt, je geeft één vinger en dat is meteen de hele klauw. Oké, dan pak ik er één keer erbij. Ja? Sound of Silence. Ja. DM. Modeshow. En ik kan er geen genoeg van krijgen. Ja, sorry hoor, maar hier moet je het echt mee doen. Nee, het zit er niet in, hè?
3: Het is oorverdovend stil, is het.
0: Ja. Zullen we dan toch afscheid nemen van deze sympathieke Maaike in een bak met ijswater?
3: Ja.
0: Het spijt me heel erg, Maaike. We moeten echt iemand anders gaan bellen.
2: Oh, maar ik weet het. Nee. Wacht, die pest mode.
0: Yes. Oh. Ik voel me echt Willem Ruijsen nu in één keer. Helemaal. Hoe kom je er in één keer bij?
2: Ja, in één keer zie ik die modeshow. Ik zie het nog voor me. En dan denk ik, DM, dat moet de afkorting zijn.
0: Ja, dat heb je in elk geval goed. Modeshow, inderdaad, DBS mode. Geen genoeg van krijgen. Wat denk je? Wat was de link? Just can't get enough. Ik ga het je gewoon zeggen, anders kom je er gewoon echt niet op.
2: Oh, dat is de titel. Ja, precies.
0: Ja.
2: En nooit genoeg is ook mode.
0: Ja, en Sound of Silence, Enjoy the Silence, weet je wel. Nou, je hebt de wandklok gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Wat leuk. Super.
0: Dit is Depeche Mode. World in my eyes.

0: antwoord op weer wat wijzers, Depeche Mode en World in My Eyes. Het was echt een Willem Ruijs momentje. Op het laatste moment wisten het en ik raakte helemaal in paniek. Dus van de weeromstuit ben ik iets vergeten.
1: Oh ja?
0: En ik krijg ook appjes daarvan binnen van Simon bijvoorbeeld en Michiel. Die vragen zich af, ja, maar wat voor ding heeft ze dan gewonnen?
1: Ja.
0: Dat begrijp ik ook wel, dus ja. Dat wil ik even rechtzetten. Dus wat is dat voor een ding en wat heeft ze gewonnen? Nou... Hey.

0: nieuwe gast die in Schotland al mega populair is. Dylan John Thomas, Heaven Knows You're Lonely. En die draai ik eigenlijk ook een beetje speciaal voor jou, Nathan.
1: Ja.
0: Jij hebt iets met Schotland.
1: Ach man.
0: Je bent daar geweest om daar, wat was het ook alweer?
1: Ik heb een half jaar stage gelopen in Edinburgh. Ja. En daar heb ik muizen en ratten onderzocht.
0: Ja, ja. Ik vind het echt bijzonder dat je vanuit die kant dan naar Hilversum...
1: Ja, ik kom uit de milieuwereld, dus ik had daar een ecologie opdracht. En ik heb daar vijf maanden lang muizen gevangen.
0: Ja. Hoewel ratten, Hilversum op zich.
2: Verkeer.
0: Ja, kleine stad, niet waar. Goed, we gaan naar de ANWB. Tenminste, dat hoop ik. En daar zit Dennis Mooi. Dennis, ben je daar?
1: Maar we zijn ook een beetje vroeg, hè?
0: Ja, we zijn wel heel vroeg, ja. Zullen we wachten op Dennis of zeg je van... Het is nou, het zou er nou moeten zitten eigenlijk. Het is half
1: nu
0: twee.
1: Precies half.
0: Ja. Ja,
1: of er zijn geen files. Dat kan ook wel.
0: Dat kan ook. Dennis, er is niks, hè? Nee, precies. Nieuws en dat hoor je dan weer van Juri Stubinitski.
3: De grote natuurbrand bij Fontainebleau in Frankrijk breidt zich nog steeds uit. Zo'n 2000 hectare natuur is inmiddels in vlammen opgegaan. In de hele provincie Zeeland mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken. Volgens de krant PZC geven de gemeentes geen toestemming aan verenigingen en stichtingen en willen ze een duidelijke aanpak. En 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door hun concurrent Paramount Skydance tegen te houden. Die staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen kan verhogen.
2: Weer.
3: Zonnig en warm, 26 tot 32 graden wordt het. En morgen lijkt het qua weer op vandaag.
2: Verkeer.
0: Ja, was toch een beetje vertraging, toch Dennis?
4: Ja, zeker. Bij Utrecht heb je ook veel vertraging. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en Utrecht doe je er 20 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Ook 20 minuten extra tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door een ongeval is de linker rijstrook afgesloten. Dan terug naar Utrecht, de N230 vanuit Maarsen. Tussen Maarseveen en de A27 staat 3 kilometer. Je doet er 40 minuten langer over.
5: Goeie kop.
0: En Juri, heb je nog een goede kop voor ons?
3: Jazeker, een goede kaaskop. Want bij een transport van... bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Die vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is daar nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade bedraagt zo'n 80.000 euro.
0: Oké, okay. Ja. Daar heb een goede kop bij bedenken. Is wel leuk bij deze. Wat heb jij?
3: Verdwenen kaas is nog niet gevonden.
0: Gevonden? Ja, oké, jij?
1: Ja, ze hebben de dief nog niet te plakken.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: soms weet je gewoon bij de goede kop bij een bericht. Dit gaat mooi spul opleveren. En dat hadden we vandaag bij het volgende bericht. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas in één keer verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd. Maar is gewoon nooit aangekomen. Dus.
1: Het gesprek ook voor me. Van, heb jij die kaas nog?
0: Welke kaas? Ja, ja, precies.
1: Ja, die 20.000 kilo.
0: Die we hadden besteld. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is wel, ergens een vrachtwagenchauffeur enorm zit te genieten van die kaas. In de berm.
1: Ja, precies.
0: Met zo'n kaasgaafje erbij.
1: Om een vriend uitgenodigd.
0: Ja, precies. Jongens, je raadt nooit. Nou, het transportbedrijf was geregeld via een online platform. En de schade is wel echt heel serieus. Om 80.000 euro. Nou, een goede kop. Even een tussenstandje. Ria zegt, vervoerder heeft de route bijgeschaafd.
1: Yes. En Bert zegt, de eigenaar is briezend.
0: Oeh, briezend. Heb jij een betere kop? Laat het weten met de NPO-luisterapp. Straks nog David Bowie en Tina Turner. En nu de strandtet-hit van dit jaar.

0: combinatie. Tina Turner en David Bowie samen. En Tonight.
1: Goeie kop.
0: Ja, net een bericht van Jury in het nieuws. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas zo in één keer verdwenen. De politie onderzoekt nog precies wat er is gebeurd. Van de vrachtwagenchauffeur is geen enkel spoor. Nee, weten we niet. Maar in ieder geval, het is een flinke schade. 80.000 euro is kwijt. Wat zou een goede kop zijn boven dit bericht? Jos Bollaert die zegt geen daden te vinden. Kaasklooster.
2: En Gabi die heeft het over geen zuivere koffie.
0: Geen zuivere koffie. Even kijken. Gijsbert die komt met een hele goede doordenker. Kaasdiefstal, is dat ook grensoverschrijdend gedrag?
2: Zeker.
0: Heel mooi.
2: Ja. Van Duitsland naar Frankrijk.
0: Ja.
2: Arie, de daders zijn de muisstil.
0: Dat was goed, hè. Johan die zegt, kaas verdwijnt met de stilton. Stille trom. Stilton. Ja, oké.
2: Hella die heeft er twee. Ze had hem uit. En dat toen jullie nog aan het voorlezen was, kwam ze al met deze.
0: Oh joh.
2: De kaas is verduisterd.
0: Mooi, want vanuit Duitsland naar Frankrijk.
2: Ja, Duitsers. Zeker. Ja. En de dieven komen nu voor het kaasgerecht.
0: Oh, dat is heel goed, hè. Stefan die zegt, politie tast in het duister. Zaak vertoont opvallend veel gaten. En aan de telefoon hebben wij Mark.
2: Weer een Mark.
0: Hey Mark, hallo.
3: Oh ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben jij een beetje kaasliefhebber?
3: Enorme kaas, die zijn allerlei soorten kaas, dat maakt mij niet uit.
0: Oh, maak jou meteen verdacht, hè? Waar was jij?
3: Ja.
0: Heb jij toevallig, ik weet niet hoeveel kilo kaas in je schuur nu op dit moment?
3: Nou, ik was al bezig met een mac and cheese, dus het is heel toevallig.
0: Yo, ik zou niet verder vertellen waar je vandaan komt.
3: Nee.
2: Duitse Mark, ja.
0: Duitse Mark.
3: Fijn.
0: Mark? Goed, wat is jouw kop, Mark?
3: De verdwijntruc van Hans Kazan is weer geslaagd.
0: Wauw. Heel goed. Stuur jouw kop even deze kant op. Kom je in de galerij tegen goede koppen terecht.
3: Ja, ik ga het best doen.
2: Dankjewel. Van Hans Kazan.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olieval!
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
14: e-boekhouden.nl.
15: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Twee uur is het echt net geweest. Laatste nieuws krijg je natuurlijk van de NOS. Hier is Yuri Stumelitski.
19: Goedemiddag Paul. De automobilist die de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed is vrijgesproken. Volgens de rechter kan de bestuurder niet worden verweten omdat niet is vast te stellen hoe hard hij reed in 2020... en er 's nachts geen aanleiding op de weg was om extra voorzichtig te zijn.
20: Onder deze omstandigheden
14: kan niet gezegd worden dat de verdachte door 2,5 seconden zijn aandacht op de navigatie te richten verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend is geweest. Er is dus geen schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet en de verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.
19: Tamar werd doodgevonden langs de provinciale weg tussen Monnikendam en Marken nadat ze was weggelopen na een ruzie thuis. Het onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man uit Duitsland. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in het centrum van Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen, melden Belgische media. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Er zijn ook 6 vermisten. De brand woedde vanochtend in een gebouw dat wordt gerenoveerd, het Oxygebouw. Daar komen kantoren, woningen en een hotel in. De Noorse kroonprinses Mette Marit is uit het ziekenhuis ontslagen. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze goed gecontroleerd op complicaties, infecties en afstoting.
18: Er was toch meer nieuws over Mette Marit?
19: Ja, want haar zoon, dat is Marius Burg Heubu, die is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en een mishandeling. En het hoge beroep gaat volgend jaar dienen. En hij wil in de tussentijd wil hij buiten de gevangenis kunnen doorbrengen. En de rechter die zegt, nou, dat voorarrest dat mag je dan thuis met een enkelband uitzitten. Dus ja, de Noorse koninklijke familie is volop in het nieuws inderdaad. En dan nog ander nieuws. Het zwembad in Hoogkeppel in de Achterhoek zoekt dringend extra vrijwilligers. Want het zijn er nu veel te weinig en daardoor komt het voortbestaan in gevaar. Zegt het zwembadbestuur bij Omroep Regio 8.
20: Wij merken dat het wel wat moeite kost om alle shifts gevuld te krijgen. Dus we zoeken toezichthouders en watermeters en mensen in de kassa en in de groenploeg en dat soort dingen.
19: Ja, ze hoopt dat inwoners komen helpen. Deze vrouw is al jaren vrijwilliger en ziet veel voordelen.
21: De gezelligheid, de voldoening dat iets in stand blijft. En de waardering en, zeg nou zelf, dit is toch het mooiste leuke baantje wat je kunt hebben.
19: Dan nog het weer.
18: Een baantje dat je kan trekken ook trouwens.
19: Ja. Het is zonnig en 23 tot 32 graden. Morgen ook temperaturen rond de 30 graden met veel zon.
18: Ik doe er niet aan, maar ik heb mijn eigen zwembad om te onderhouden. En dat is echt genoeg werk, kan ik zeggen.
19: Met watertekort ook wel handig om de tuin te besproeien. Ja.
18: Nee. Ik heb hem 1 keer gevuld en tot die tijd, dat is al een maand geleden. Ik heb geen nieuw water in hoeven te doen. Maar het gaat echt goed.
19: Oh, lekker.
18: Ja, de kinderen geven wel licht van het chloren inmiddels, maar... Hey Dennis, we staan die files.
22: Nou, op een aantal wegen staat het goed vast, de ongelukken, Paul. Ik begin in Limburg, want op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht is vlak voor Maastricht-Noord de weg afgesloten. Vanaf knooppunt Kerensheide rij je om door de Bordeheerde te volgen. Dan rij je over de A76 en daar dan de A79 richting Maastricht. Op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Harmelen en Utrecht bijna een half uur vertraging door bergingswerk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum een kwartier vertraging door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. Het staat zo goed als stil op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een uur langer over. Rechterrijstrook is afgesloten en daardoor loopt het weer vast op de A326. Vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor het Knoopend Bankhoef heb je een half uur vertraging. Dan naar Utrecht weer de N230 vanuit Maarsen tussen Maarseveen en de A27. Een half uur vertraging, en ook dat komt door een ongeval.
18: Dankjewel Dennis. Zometeen nog een ingekomen weerberichtje. Niet helemaal van deze tijd van de Peppers.
23: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
26: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
0: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Deze week in de bonus.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600...
5: €49 per maand? Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Online veilingmeester.nl.
13: Deze week in de bonus.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online Veilingmeester.nl.
3: Deze week in de bonus.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: AllSafe geeft ruimte.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

klein raadseltje. Miles Smith doet er 1. Niall Horan doet er 2. Heb je het dan gelijk door? Het gaat over de Ziggo Dome, want 4 november 1 show van Miles Smith. Niall Horan was een beetje zenuwachtig toen hij zijn nieuwe plaat uitbracht. Hij dacht, hoe gaan mensen het allemaal wel leuk vinden? En ja, grote sterren hebben ook die zenuwen echt nog wel. Zit er hartstikke goed in bij hem, want hij verkoopt dus 2 keer de Ziggo Dome helemaal uit. Nieuwe single is een samenwerking, het Drive Safe. En ook nog de Red Hot Chili Peppers. Met een nummer over sneeuw. Het geluid is gek, hè, in de zomer. Dat je, kun je je voorstellen dat het koud is om je heen? Een briesje. Ja, misschien als je in een airco zit. Snow gaat trouwens natuurlijk niet over snow. Als artiesten het over snow hebben, dan

bijzondere zang van London Beat. Ze hadden wat hits in de jaren 90 en allemaal was het close harmony gezongen. Dus dicht bij elkaar staan en dan meerstemmig. Dat, ja, komt in de popmuziek eigenlijk niet zo heel vaak voor. Meestal, als je close harmony hoort, dan denk je aan... Toch? Dat mensen dan bij je aanbellen en dat er dan close harmony voor je deur een kerstliedje gezongen wordt. Kom je nu al wel een beetje in het winterse gevolg? Lukt dat echt niet? Die sneeuwvoetstappen ging net ook al niet, denk ik eigenlijk. Hoewel, ik krijg een appje van Aussie Han. Die zegt, ah, dit is wel lekker, want hier is het winter. Ja, die zit dus in Australië. Nee, dan heeft hij eindelijk het kerstgevoel een beetje met de muziek erbij. Voor ons is dat toch een beetje knettergek. Kun je je toch eigenlijk niet voorstellen dat je dan kerst zou vieren in de zomer? Wat ze daar doen aan de andere kant van de Evenaar. From down here. From down under. Overal vandaan. Het is een prachtige plaat, die nieuwe van Lola Young. Ik zie zelfs appjes van mensen die sturen Lola, Lola. Mensen weten dat ik hem draai, want ja, het is 2:15 geweest. Dus de nieuwe Lola Young.

0: Stand Losing You. Je hoorde The Police. NPO Radio 2. Wat gebeurt er op dit moment op de snelweg, Dennis Mooij?
1: Nou, veel te veel, als je het naar mij vraagt. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd, waardoor het op een aantal wegen goed vaststaat. Goed nieuws voor de mensen in de rij op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht-Noord was de weg afgesloten door een ongeluk. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Dan de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenoorn en Purmerend-Noord doe je er een half uur langer over door een ongeval. Linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Harmelen en Knoopend Oude Rijn een half uur extra door bergingswerk na een ongeval. Dan de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een uur extra. Hier is de rechterrijstrook dicht. Omrijden doe je via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Door de file op de A50 loopt het weer vast op de A326. Vanuit Nijmegen naar Ravenstein. Door het knooppunt Bankhoef heb je een half uur extra nodig. En bij Utrecht aan de noordkant op de N230 vanuit Maarsen. Tussen Maarsenveen en de A27 heb je 25 minuten vertraging. Ook door een ongeluk.
0: Dankjewel Dennis. En hier is Juri met het NOS Journaal.
2: Bij een brand in een gebouw in het centrum van Brussel zijn meerdere doden gevallen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw wordt gerenoveerd. De NS wil een einde maken aan een treinergernis. Mensen die een stoel bezet houden met een tas. De regels worden aangepast, zodat reizigers hun tas of koffer voortaan op schoot of in het bagagerek moeten zetten.
0: Oh, dat is zo mooi altijd. Als alle plekken bezet zijn met stoelen en je komt binnen, en dan kies je iemand om naast te gaan zitten, en dan zie je het gezicht al eens.
2: De NS zegt dat ze ook merken dat mensen steeds vaker doen alsof ze de drukte niet zien.
0: Ja, precies. Gewoon helemaal in je eigen cocoon.
2: Ja. Ander nieuws dan, in een loods in Den Haag heeft de politie 20 vuurwapens gevonden. Ook zijn patroonhouders, munitie en veel sigaretten in beslag genomen. 2 mensen zijn opgepakt. En waar de meeste wandelaars de Nijmeegse Vierdaagse op wandelschoenen lopen, doet de 15-jarige Theo uit Heteren het op klompen. Hij is zo gek van klompen dat hij niet eens meer normale schoenen heeft. Hij loopt er al op sinds de kinderopvang en dus straks ook de Vierdaagse. Hij schuurt ze bij, zodat ze echt op maat zijn. Is te zien bij Omroep Gelderland.
3: Je moet vreef opschuren bij klompen, omdat ze gewoon van een standaard model worden gemaakt. Dus niet bij alle voeten even goed passen.
4: Ja, ik maak ze echt op maat.
5: En ook zijn eeltlaag mag er inmiddels best zijn.
3: Echt een dikke laag eelt. Bovenop moet er nog een beetje komen, dus nu lijkt het een beetje paars. Maar goed, krijg je vanaf plakken.
2: Theo haalt er ook nog eens geld mee op. Hij mikt op 1000 euro voor het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen.
0: Dat is dan wel weer heel
2: goed,
0: mooi.
2: Goed, hè? Dan is die eeltlaag toch nog wat waard.
0: Gadverdamme, wil jij niet meer nieuws over voeten doen? Ik vind dat echt...
2: Vind je dat niks?
0: Nou, nee, ik kan daar niet tegen. Ik vind dat echt best wel smerig eigenlijk.
2: Het weer dan zonnig en warm, 26 tot 32 graden. En morgen weinig verandering.
0: Ik ben ook zo iemand die het verbiedt aan collega's om op teenslippers te lopen.
2: Oh, echt?
0: Mannen dan. Vrouwen vind ik niet zo erg. Mannen.
2: Wat je aan hebt.
6: Oh ja.
0: Hier, voor jou? Kijk onder de tafel.
2: Ach. Je hebt de hele... Heb je pedicure gepakt dan?
0: Ik rijk het wel. Lekker hè, dit weer, ja. Morgen trek ik weer wat ademends aan, denk ik.

Roxette uit Zweden. Listen to your heart, hoor je. Er is ook een versie die heet Habla el Corazón. Ze maakte zelf een Spaanstalige. En met dit weer is het wel leuk, zeker om hem even te horen.

0: Top op 14. Top op 14.
1: Als je 14 bent, dan opent de wereld zich. Je gaat puberen. Stoute dingen doen, veel muziek luisteren. En daarom is dit Top op 14. Ik ga terug naar de dag dat je 14 jaar werd. En luister dan naar de hitparade samen met jou. Gert-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Geboren wanneer?
2: 13 december 1980.
1: Je was 13 december 1994, 14 jaar oud.
2: Ja. Ja,
1: wat weet jij nog van muziek uit die tijd?
2: Ja, dat was een beetje of een beetje richting alternatief en grunge. Ja. Of het was de Eurohouse. Dat was een beetje een van de twee, ook op de scholen, zeg maar.
1: Op de schoolfeestjes?
2: Ja, ja, het was of het een of het ander.
1: En waar zat jij dan?
2: Ja, ik zat vlak over de grens in België op school.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, dat wist ik niet trouwens, maar leuk om te weten. Maar ik bedoel meer qua muziek, hè?
2: Oh, qua muziek. Ja, eigenlijk allebei wel een beetje stiekem.
1: Dat was toen stiekem. Tegenwoordig kun je er gewoon voor uitkomen, natuurlijk.
2: Ja. Nou, tegenwoordig toch meer de rock en de pop.
1: De rock en de pop. Nou, we beginnen met een walsje.
3: Vijf. Vijf.
1: Op 55 stond The Second Waltz.
2: Ja, dat is niet helemaal mijn smaak.
1: André Rieu. Ja, hij stond het nog echt. Rocken, nou, dat was wel op 4.
3: 4.
2: Ja. Jeugdherinneringen.
1: Ja, wat voor herinneringen?
2: Ja, dat was toch wel een van de eerdere cd's die ik wel heb gekocht, zeg maar, albums.
3: Dat vond
2: ik wel goed. Ja,
1: ook rock.
2: Is rock en pop.
1: Ja, ja, rock en pop. Ja, maar wie is dit?
2: Van Bon Jovi, zo te horen.
1: Tuurlijk.
3: 2.
2: Ja, dat vinden de Feyenoord-liefhebbers wel leuk, zeker.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Ja.
1: Uit Rotterdam, Herman's House Band, ja. I Will Survive.
3: 1.
2: Ja.
1: Ja. Ja, nou, die kon je toen niet meer horen. Zo lang stond hij op 1 natuurlijk. Nee. 3 maanden of zo, Dromen zijn bedrog.
2: Ja. Dat is toch niet helemaal mijn smaak.
1: Oké. Nou, wordt dat hem niet. Ik proefde iets Rotterdams.
2: Ja, klopt, daar ben ik wel geboren. Maar ik ben niet van Feyenoord. Dus dat liedje wordt het ook niet.
1: Nou, dan woon je er ook niet meer, denk ik.
2: Nee. Ik woon er al een tijdje niet meer. Nee.
1: Maar wat gaan we horen?
2: Ja, dat wordt dan toch zombie. Dat vind ik dan toch het leukste.
1: Prachtige plaat van de Cranberries.
2: Zeker, ja.
1: Nog een vraag van een luisteraar. Als je geboren Rotterdammer bent en niet voor Feyenoord bent, voor welke club dan wel?
2: PSV.
1: Wat is er gebeurd in jouw leven, Gert-Jan?
2: Ja. Maar ik woon ook in Brabant tegenwoordig. Ook tegen Brabant.
1: Nee, precies. Dus ja. Daar kun je mee thuiskomen dan natuurlijk.
2: Yes.
1: Dank voor je keuze.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean op Radio 2. Joris stuurt nog een appje over de platen die je ervoor hoorde. Cranberries draaide ik, Zombie. En hij zegt over de luisteraar die ik aan de lijn had. Weg uit Rotterdam, maar meteen een goede muzieksmaak ontwikkeld. Jammer dat hij geen verstand van voetbal heeft. Oké, daar ga ik me verder helemaal niet mee bezighouden. Wel met muziek. Edwin vindt dat ik de lange versie van de Cranberries eigenlijk had moeten draaien. Ja, ik draaide gewoon de hitparade versie. Maar hij had dus iets meer gitaren wel gewild. Kun je aanvragen. We kunnen het ook gewoon relaxed houden. Het ligt aan jou. De NPO Luister app staat er ook voor jou. Vraag aan wat je wil horen. Straks de 10 Minute Takeover.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Iwis.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bijna 3 uur, maar Juri is al aangeschoven in de studio met het laatste nieuws natuurlijk van NOS. Goedemiddag Juri.
8: Hey Paul, goedemiddag. De brandweer in Brussel is bezig met een zoekactie na brand in een flat. Het vuur is inmiddels geblust. Bij de brand zijn meerdere doden gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Meerdere mensen raakten ook gewond, vertelt de brandweer.
9: Voorlopig 2 verbrande personen overgebracht. 1 naar het militair hospitaal, de tweede naar Gastelsberg. En een brandweerman, slachtoffer van een hitteslag, die momenteel ter plaatse verzorgd wordt. Die 2 personen hebben toch zware brandwonden opgelopen, dus hun toestand is inderdaad onrustwekkend.
8: Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw in Brussel staat in de stijgers en wordt gerenoveerd. De brand begon vanochtend en leek snel onder controle, maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftschachten zijn meerdere lichamen gevonden. Justitie eist 5 jaar cel en tbs tegen een Rotterdammer die een meisje van 7 zou hebben verkracht. De moeder van het meisje raakte haar vorig jaar even uit het oog in het Zuiderpark en toen zou de man haar in het riet hebben getrokken. Treinreizigers moeten hun tas voortaan op schoot houden of in het bagagerek opbergen, ook als het rustig is in de trein. De NS verandert de regels omdat bezette stoelen door toenemende drukte een steeds groter probleem worden. Reizigersorganisatie Rover zegt dat door de bagagebezette stoelen een van de grootste ergernissen is in de trein. Eerder haalden mensen hun tas nog vaak weg bij grote drukte, maar dat doen ze steeds minder. En de gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat huizen gaan verzakken.
10: Saneren kunt er heel in kort op neer. Dat we cement de grond inbrengen, erin pompen. En de cement geeft een verbinding aan met de omliggende grond. En vormt zo een stevige massa die wat straks nimmer kan verschuiven.
8: De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn minder diep en ook minder goed achtergelaten dan latere mijnen, waardoor ze kunnen instorten of verzakken.
11: Volgens mij vond hij vond het leuk dat hij erin pompen kon zeggen.
8: Ja, lekker hè.
11: Kun je het nog 1 keer laten horen?
10: Ja. Saneren kunt er heel een koord op neer, dat we cement de grond inbrengen, erin pompen.
11: Zo, hij had het al gezegd, maar hij zei toch nog even pompen.
8: Het weer dan zonnig en 23 tot 32 graden. Morgen ook temperaturen rond de 30 graden en veel zon.
11: Dankjewel, Juri. Het laatste nieuws van de weg, het is druk, Dennis.
12: Zeker, Paul. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Alle files bij elkaar opgeteld levert net geen 170 kilometer op. Na 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum, doe je er 40 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A20 naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en Terbrechtseplein, 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door rommel op de weg. A50 van Arnhem naar Os, tussen Knobbert Valburg en Ravenstein, doe je er 25 minuten langer over. De weg is weer vrijgegeven na een ongeluk, maar daardoor is het inmiddels wel vastgelopen op de A325 van Nijmegen naar Ravenstein. Voor het knooppunt Bankhoef ben je een kwartier langer onderweg.
11: Zometeen hoor je een dier dat niet kan zweten, maar zijn oren gebruikt om te wapperen en zichzelf koel te houden.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
17: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Nadelig bij de verfzaak.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben.
14: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Creon kozijnen.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: je als bedrijf iets te verkopen?
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: €1,39. Lidl, je verdient het.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: Maar Another Newman doen het hartstikke goed. Niet alleen met het lekkere liedje op de radio, maar ook in de clubs wereldwijd. Of clubs, misschien wel op festivals wereldwijd. Want ik checkte even net de Beatport Top 100. De toonaangevende lijst voor danceplaten. Daar staat hij al heel lang in. Op nummer 4 op dit moment. Nou, dat is hoog. Dat is heel hoog. Talk Talk, ook nog met Such a Shame. Hoorde je ook de olifant aan het begin? Toch een olifant die erin zat. 10-minute takeover. En die ga ik met Marco doen. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Waar dacht jij aan?
1: Ik dacht aan Portset, de Glorybox.
0: Waarom?
1: Lekker weer voor. Lekker slow nummer, lekker rustig aan.
0: Dit is geen herfstplaat, maar het is een zomerhit. ga je wakker blijven, denk je? Want je kan zomaar wegzakken.
1: Ja, het is wel die tijd van de middag, hè?
0: Ja.
1: Tijd voor een

0: Jackson over de moeder van Erykah Badu. Die van de twee leden van Outkast had verkeringen. En dat was wat gedoe in de familie. Dat konden ze goed maken met een plaatje. Portishead Glorybox voor je ook nog van Marco. En Tristan, ik heb jou ook even gebeld.
1: Ja, leuk. Hallo.
0: Hallo, zeker leuk. Want ja, ik zei, wordt het rustig of wordt het gitaren vandaag in de 10 Minute Takeover?
1: En ik dacht rustig.
0: En jij dacht rustig. Maar wel met een gitaar ook.
1: Ja, maar kom op, daar gaat het nummer niet over. Het belangrijkste instrument is toch wel Davin's stem.
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Je weet hoe die heet dus.
1: Dat ja, David Draven volgens mij. Ja, nee. Ik weet het 100% zeker.
0: Nou, ik weet het helemaal niet, dus dan gaan we daar maar van uit. Ik weet ooit, op 3FM had ik een onderdeel in mijn programma, dat heette Beter dan het origineel. Daar kwam een luisteraar met een liedje aan die zei, deze is beter dan het origineel van Simon & Garfunkel.
1: Ja.
0: En dat greep mij zo toen aan. Ik heb dat nummer maanden gedraaid. En ja, inmiddels is het gewoon een vaste waarde in de top 2000 ook.
1: Ja, klopt. Klopt. Allebei de versies zelfs.
0: Deze staat hoger, want wat gaan we horen?
1: Yes, top. Dankjewel, Paul.
0: Het is Disturbed. The Sound of Silence.

0: dit is niet het origineel van Maneater van Nelly Furtado, want dat is gewoon een heel ander nummer namelijk. Daryl Hall, John Oates, Maneater. Daarvoor wel de cover van The Sound of Silence. Ik zal twee appjes voorlezen. Die van Robin. Echt verschrikkelijk dat Disturbed. En de appje van Jorn. Die stem van Disturbed. Zo heerlijk rauw. Geweldig. Dit is altijd wat er gebeurt als ik die plaat draai. Dat is sinds de eerste keer onveranderd. Het gaat alle kanten op. 3:55. Op de weg. Wat is er aan de hand op dit moment, Dennis?
1: Nou, de spits is begonnen, Paul. 250 kilometer file staat er nu. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten extra. Dan komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De werkzaamheden op de A20 naar Hoek van Holland zorgen voor een kwartier vertraging tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Everdingen doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer een tijdje vrij.
0: Dankjewel Dennis. En hier is Jury met het NOS Journaal.
2: Een man uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en raakte 1 iemand gewond. Over een motief is nog niets bekend. De prijzen aan de pomp zijn weer iets gestegen na de derde nacht van beschietingen tussen de VS en Iran. De adviesprijs van een liter benzine ligt nu op €2,54. Dat is net iets meer dan gisteren. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Mogelijk moeten grafstenen worden vervangen. En een tijgerverzorger die in de buurt van het Duitse Leipzig werd aangevallen door een tijger is overleden. De bijna 300 kilo zware tijger Sandokan ontsnapte in mei uit een privéverblijf, viel de verzorger aan en werd later door de Duitse politie doodgeschoten. Het weer, het zijn vrij zonnige en warme dagen bij 23 tot 31 graden. Op vrijdag kans op een enkele regen- of onweersbui en de dagen daarna wordt het iets minder warm.
0: Dat klinkt gewoon voorzichtig. Nee, maar meestal sluiten we dit soort dagen af met...
2: Ja, dat kan altijd nog, Paul.
0: Nee, je sluit het niet uit, dus 300.000 onweeromladingen. Ah,
2: dat lijkt me niet. Het wordt echt niet zo heftig, maar gewoon, ja, dit is wat het is. Een enkele regen.
0: Oud-Hollands onweertje misschien.
2: Zou kunnen, ja.
0: Zou kunnen, ja. Een heerlijk plaats voor aan een meer of aan een zee. Het is welke taal je spreekt, die hoor je zo. Eerst Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Bitter Fox en House am Zee, wat dus een meer is inderdaad. Ook nog Taylor Swift daarvoor.
1: De moeilijkste vraag.
0: Mrs. Taylor Swift was inmiddels getrouwd zo'n 2 weken geleden. Moeilijkste vraag van vandaag gaat over het nummer Walk on the Wild Side van Lou Reed. Je kan daar wederom mijn prachtige waterfles mee verdienen. De vraag die ik voor je heb is de eerste regel van dit nummer. Het begint met Holly came from. En dan is de vraag, waar kwam ze vandaan? En als je denkt, hé, maar gisteren was dat hetzelfde antwoord als vandaag, dan klopt dat ook. Kleine hint.

0: Nederlandse DJ grijpt weer eens terug naar de saxofoon die hem al ooit zoveel succes bracht. I love my life for you.
1: De moeilijkste vraag.
0: Gisteren had ik een beetje een fuck-up. Ik haalde een plaats en een staat door elkaar heen. Noemde de naam van een zangeres niet. Vandaag ging het beter. Ik zie het ook aan een hoop goede antwoorden die binnenkomen. Anne-Jan, ik heb jou gebeld. Goedemiddag.
2: Klopt, goedemiddag Paul.
0: Want jij moet toch wel textuele kennis hebben van Walk on the Wild Side van Lou Reed?
2: Ja, het was even twijfelen, maar ik heb even een kleine hulplijn ingezet. En toen kwam ik op het goede antwoord.
0: Wie is jouw hulplijn?
2: Mijn hulplijn was Google.
0: Oh, ja, die ken ik ook wel, ja. Holly came from?
2: Miami, FLA.
0: Helemaal goed. Waar staat, dat is een makkelijke vraag, FLA voor?
2: Dat staat voor Florida.
0: Dat is natuurlijk helemaal juist. Miami, Florida. Nou, de rest van de songtekst kun je zelf gaan beluisteren, want natuurlijk hoor je het nummer. Maar niet, Anne-Jan, voordat ik jou verteld heb dat je de waterfles hebt gewonnen.
2: Yes, dankjewel.
0: En wat ga je ermee doen?
2: Heel veel water drinken, denk ik.
0: Heel
2: en dat komt goed van passen met deze temperaturen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
8: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: pn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Zo zeg, als ik zo naar de klok kijk, dat ziet er goed uit. Uitermate professioneel. Het is 4:00 exact. We zijn er zo, mensen.
3: Hè, gezellig!
2: Maar first things first. Juri, onze volgende samenwerking alweer. Wat een prettig vooruitzicht. Goedemiddag.
4: Hey Eddie, goedemiddag. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, is vrijgesproken. Volgens de rechter valt de automobilist uit Duitsland niets te verwijten. Vertelt verslaggever Mark Hamer.
5: De rechtbank zegt er is geen bewijs dat hij te hard heeft gereden. En zoals de verdachte al eerder had aangegeven, zegt hij op de navigatie gekeken te hebben op het moment dat hij iets raakte. Maar dat mag. Je mag op je navigatie kijken. Dat doet iedereen wel eens. Er is niet aangetoond dat hij veel te lang op zijn navigatie heeft gekeken. Kortom, zegt de rechtbank, er is geen verwijtbaar gedrag vastgesteld.
4: Het OM had 8 weken cel geëist. De ouders van Tamar liepen tijdens de uitspraak weg uit de rechtszaal. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat hebben ze in verhoren gezegd. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden 1 week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Maar volgens de NS doen steeds minder mensen dat en wordt het bezet houden van een plekje een steeds groter probleem. En het water in rivieren staat erg laag. Het is uitzonderlijk vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Drinkwaterbedrijven en de overheid zeggen dat mensen ook hun steentje kunnen bijdragen tegen de droogte. Bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. En dat lukt deze mensen in Den Helder wel, vertellen ze bij Omroep Noordkop 247.
6: Ik douche zeer zeker minder en korter. Ja, maar als ik zie om me heen hoeveel water er misbruikt wordt, ja, dan maak ik me daar zeer zeker wel zorgen om.
7: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
8: 1 keer per week douchen. Oh. En de rest bij de wasbak.
9: Wij moeten minder douchen, maar de datacentrum gebruiken zoveel water dat ik denk van ja, dag. Ja,
4: die datacenters die verbruiken inderdaad veel, bleek ook vandaag weer. Zo'n 1% van alle stroom in het land wordt gebruikt door een datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Het is voor het eerst dat zulke cijfers bekend worden.
2: En zo'n ander datacentrum van zo'n andere grote keten, die houden de cijfers onder de pet. Die zijn waarschijnlijk nog
4: van Google.
2: Ja. Maar Google is dat, ja, die zitten waarschijnlijk op 2-3%. Mm-hmm. Dus dat kost allemaal een hoop water. Dus douche jij regelmatig of zeg je, sla er voor de natuur eentje over?
4: Ik douche geregeld, ja. En jij, maak jij zelf schoon?
2: Nee, ja, ik sla wel eens een dagje over. Maar dat doe ik met een washandje.
4: Oh.
2: Ja, net als mijn grootmoeder. Dus daar kom ik zo meteen uitgebreid over te praten hoe dat is afgelopen.
4: Ben benieuwd.
2: Ja, ik ook.
4: Het weer dan zonnig en warm, 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw warm bij een graad of 30.
2: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
2: Tot zo weer. Is Dennis Mooi ook iemand die elke dag doucht?
10: Ja, Eddie, ik douche elke dag.
2: Ja, toch wel minder dan 5 minuten, hoop ik, Dennis.
10: Ja, heel kort. Ja. Ja,
2: en ik hoor van jouw collega's dat je namelijk ontzettend lekker ruikt elke dag.
10: Oh, ja. Dat vind ik fijn om te horen.
2: Ja, dat vind ik ook fijn. Dat maakt me zorgen.
10: Ja. Ja. Er werken leuke mensen hier, hoor.
2: Ja, dat weet ik. Als ik hier, mocht ik hier ooit weggaan, dan kom ik gelijk naar je toe.
10: Oh, oké. Okay.
2: Dus tot volgende week.
10: Tot volgende week. Nou goed, de spits. Het is echt begonnen nu. Het is drukker dan gebruikelijk. Bijna 400 kilometer file staat er. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Everdingen, doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum. Dat komt dan weer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. En op de A20 zelf richting Hoek van Holland heb je voor Terbrechtseplein 15 minuten vertraging. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Ook door werkzaamheden file 20 minuten extra. En op de N11 Bodegraven-Leiden heb je voor de aansluiting met de A4 een 30 minuten vertraging door een ongeluk.
2: Dankjewel, tot zo weer, Dennis.
10: Tot zo.
2: Tot zo gaan wij praten met Saskia Smith over woedende hockeyouders. Jij wint, nou dan weet je dat wat een diepte-interview natuurlijk. En het is

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Ja hoor vrienden, we zijn er 2 uur lang. Blijf je er lekker bij?
16: Oh, de vaar. Oh.
17: De wild in de middag.
15: Zo is dat.
17: Pond.
15: Nog 70 dagen, dan is het voorbij met... Hallo.
18: Hallo. Hallo, mijn naam is Karin Bloemen.
15: Hey, Karin.
18: En ik ben eigenlijk West-Fries, dus ik moet het eigenlijk zo zeggen.
15: Ja?
18: Als je Eddie Keuren vanzelf dus overdag hoort, dan wil je het altijd.
15: Zeker.
18: Want ja, hij is hot.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Ja hoor vrienden, we zijn er 2 uur lang. Blijf je er lekker bij?
16: Oh, de vaart!

0: Make money smile.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Ja hoor vrienden, we zijn er 2 uur lang.

0: Hallo.
1: Hallo, mijn naam is Karin Bloemen.
0: Dag Karin.
1: En ik ben eigenlijk West-Fries, dus ik moet het eigenlijk zo zeggen.
0: Ja?
1: Als je Eddie Keuren vanzelf dus overdag hoort, dan wil je het altijd.
0: Zeker.
1: Want ja, hij is verschrikkelijk gezellig met elke meid.

0: Hallo.
1: Hallo, mijn naam is Karin Bloemen.
0: Heerig, Karin.
1: En ik ben eigenlijk West-Fries, dus ik moet het eigenlijk zo zeggen.
0: Ja?
1: Als je Eddie Keuren vanzelf dus daar hoort, dan wil je het altijd.
0: Zeker.
1: Want ja, hij is verschrikkelijk gezellig met elke meid.

0: is Frans Gall met Ella, Ella. La, la, la, la. En dat doen we heel veel mensen nu al een plezier mee. Luister.
1: Hey Eddie, goedemiddag oude rukker. Bedankt voor deze Ella, Ella. Goeie show, man.
0: Wat leuk dat de directie ook meeluistert. Ja, daar moet je echt een etage voor zakken, hoor. Hoe dan ook, Frans Gall, we hebben hem van de week gedaan.

0: deze plaat onderbreken voor de ANWB. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Eddy. Ik heb een melding van een spookrijder in Zeeland. De A58 Vlissingenbergen op Zoom. Kom je tussen Vlissingen en Rittem een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer traject, de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Dan kom je tussen Vlissingen en Rittem een spookrijder tegen.
0: Dankjewel, Dennis. Hoi.

0: met poppen te maken, maar ja, Songfestival, blote voetjes en ja, goed gescoord hoor. Goedemiddag allemaal, dit is NPO Radio 2. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je je lekker voelt. Ik spreek natuurlijk ja, wel eens mensen over het weer. Het is typisch Nederlands dat mensen er altijd over klagen natuurlijk. Heb je ook wel eens, Duncan?
1: Nee, maar ik vind het lekker.
0: Dit is lekker, maar op een gegeven moment, en die vriend van mij zei dan van, ja, komt ook wel een beetje mijn neus uit naar al die, die hitte. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar laten we dan niet klagen, want voor je het weet, dat is het over 70 dagen is de herfst. En dan denken we hier aan terug en dan zijn we er weer dankbaar voor.
1: En denken we weer terug, 70 dagen geleden stond Eddie nog in een Hawaii shirt.
0: Zeker, voor heel veel geld trouwens. Nee hoor, het hemd is vrij goedkoop. Maar wat dat betreft is het vandaag de 14 juli 2026. Voor Nederland niet zo'n grote datum, maar voor Frankrijk bijvoorbeeld wel. Het is de 14 juli. Dat betekent daar een feestdag. Daar gaan we zo meteen uitgebreid wel even over hebben. Hoe en wat. Maar we dachten, hoe leuk is dat om in ieder geval daar ook wat Franse plaatjes te draaien. Wat we net aan de kop van de show ook gedaan hebben. Maar er komen er nog veel meer. En we gaan jou zo meteen ook om een suggestie vragen. Om daar wat van op te sturen. We hebben een speciale rubriek voor. De appservice hebben we dat even geroemd. Maar nu moet ik even wachten. De hockeyclubs hebben een probleem. Want die worstelen namelijk met de zogenoemde helikopterouders. Oh, ik hoor je zeggen. Oeh, wat zijn dat? Nou, die reageren soms woedend als een kind niet in het team terechtkomt, maar ze hadden gehoopt. Ja. Dus wij hebben onze hand in een zak met chips gestoken en gaan Saskia Smit zometeen even bellen.
1: Onze puber-expert, mensen irriteren zich tegenwoordig meer dan ooit ook aan barbecuende buren. Heb jij daar ook last van? Of valt het
0: dan nou, heel toevallig dat een huis dat met mij bijna overkomt staat is te koop. En ik zag daar een stel buiten staan en ook de buurt een beetje te verkennen. Leuke vrouw ook en een veel leukere man. Dat was ook de reden dat ik hem aansprak.
1: Dat dacht ik, ja.
0: En ik zeg, nee, het is een hele goede buurt. Heel rustig ook. Dus ik denk dat dat wel de nieuwe buren worden. En die hebben mij nu al uitgenodigd voor het barbecue. Dus dat is wel leuk. Ik zei het, 14 juillet dus. We zijn op zoek naar Franse plaatjes en hebben we een speciale rubriek voor.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Dus mensen dan zeggen, hè, zullen we zo weinig onderwerpen? Nee hoor, we bellen ook nog met Pierre Winter.
1: Ja, over
0: mensen,
1: dat barbecue.
0: Over dat barbecue dus. Ja, mensen zijn natuurlijk uiteraard op de hoogte. Goed, Franse plaatjes. Heb jij er in je hoofd zitten? Je zegt, oh, wat belachelijk. Die hoor ik alleen maar als ik, nou eigenlijk nergens, mag die een keer op de grootste zender van Nederland horen. Welke plaat dan ook, als het maar Frans is.
1: Ja, laat maar weten via de NPO Luister-app.
0: Zo is het. En wij gaan lekker door met de show.
1: Nee. Hoe zat het nou met het washandje?
0: Ach, dat washandje. Ja. Ach, verdikke me nog aan toe. Dat is ook zo. Mijn oma stond in de badkamer vorige week. Zichzelf wel lekker een beetje te wassen en zo. En ja, haar kleinkind van 12 stond daarbij. Schat, ja, Roy, ontzettend leuk kind. Ja. Ja, natuurlijk. Dus ze was lekker aan het spuiten. Zo lekker onder de arm. Hartstikke idee. Lekker spuiten. Dus dat kind dat u bewust zegt oma, denkt u een beetje aan het ozongat? Ja, zegt ze, ja hoor, ik pak zo even een washandje.
3: Dat is afschuwelijk,
4: niet.
3: Dat kan echt niet.
4: Niet likken.
3: Nee, niet likken.

0: 1 is dit. Zo heet hij. Radio Gaga. Radio. Ja hoor. Natuurlijk heel veel hit gehad, dat dacht ik deze. Oh. Jazeker, en deze.
1: De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een praatje.
0: Jazeker, vrienden. We zijn gek op van die plaatjes waar je zegt... Oh, uit Frankrijk, hier op de zender. Normaal moet je daarvoor naar een andere zender. Radio 5 bijvoorbeeld. Maar wij draaien ze gewoon hier op de grootste NPO Radio 2. Hoe dan ook. Aan de lijn, Ben uit Brunsum. Dag Ben, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Hoe is het met Ben?
2: Oh, mij gaat goed.
0: Ja, je klinkt heel relaxed, Ben. Is je vrij vandaag?
2: Ik ben vrij, ja. Ik werk nog maar 2 dagen in de week.
0: Oh, wat lekker, zeg.
3: Oh, Eddie ook.
2: Met afbouwen.
0: Nee, met afbouwen. Werk je, ja. Je werkt 2 keer zoveel dagen als ik. Ik werk nog maar 1 dag.
2: Dat is lekker.
0: Ja, dat ook lekker. Nou, ik zou iets vaker willen werken, Ben. Wat doe jij voor leuks?
2: Ik zit in de ICT.
0: Oh ja.
2: Bij KPN.
0: Oeh, daar heb je wel een centje.
2: Ja.
0: Ja, begrijp ik wel. Ik vind mijn wifi slecht de laatste tijd van de KPN.
2: Oh, dat minder.
0: Ja, is minder, ja. Dus ik ben een beetje pissed off, Ben.
3: Dus of je kan langskomen, Ben?
2: Ik kan wel langskomen, ja.
0: Nou, dat is toch leuk? Zit je in de buurt van Amsterdam?
2: Nee.
0: Ja, verdikke me, Ben. Nou, ik ga ze wel bellen. Bij een pak slaag geven die lui daar. Ben, ja, 14 juli, de 14e juli. Het is een bijzondere dag in Frankrijk. We vroegen om een leuke Franse plaat. En ik ging gelijk aan op jouw smaak. Hoe kwam je bij deze plaat, Ben? Schaar,
2: nou, toen die uitkwam, was ik mee fan van Michel Sardou.
0: Ja, ik ook.
2: Dus vandaar.
0: Ja, het is ook wel een beetje een meezingertje ergens in de verte. Oh. Lach, ja. kom maar gaan. Ja, zeker.
2: En dan die doedelzakken erbij op het eind. Dat vind ik wel prachtig.
0: Ja, vind ik ook heel mooi. Waar zijn ze, die doedelzakken, als je ze nodig hebt? Nou,
2: ja.
0: Die komen zo meteen gewoon voorbij, Ben.
2: Lekker. Geven.
0: Ja, zo is het. We gaan hem lekker voor je draaien. Zet de radio maar goed hard aan, want hij draait speciaal voor jou.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag, Ben.
2: Fijne dag.
0: Yo, hoi, hoi. Zo.
3: Zou Ben eigenlijk een leuke wifi thuis hebben zitten?
0: Nou, leuk, dat niet van jou. Nou, jij hebt ook een hele leuke, moet ik zeggen. Michel Sardou, speciaal voor Ben op de radio nu.

0: Wat een goede plaat, Bruno Mars, Risk It All For You. Als je hem eet voor je dik, maar luisteren naar Bruno Mars, kan dat gewoon. Binnenkort mensen, ik dacht in de maand augustus beginnen wij weer met de KWF Wensweek. Ik ben even kwijt wanneer dat ook weer precies is. Stefan, wanneer is dat ook weer precies?
1: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
1: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
3: Tijd voor het weer. Zonnig en warm bij temperaturen van een graad of 30. Hallo. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en warm.
0: Zo makkelijk.

0: feest als Dennis Mooij niet is geweest, Dennis?
1: Nou, dank je, Eddie.
0: Ja, ja, net zo alle chateaus zijn van jou, hè?
1: Ja.
0: Alsjeblieft.
1: De 430 kilometer staat er nu. Dat is meer dan gebruikelijk. Ja. Op deze wegen heb je nu de meeste vertragingen. En meestal komt dat door werkzaamheden. Zoals de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Dus Utrecht en Everdingen doe je er bijna een half uur langer over. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoude en het Ketelplein. 20 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Rijnsweert en Everdingen, een half uur extra door werkzaamheden. En op de N11 Bodegraven Leiden loopt het dan vast door een ongeluk. Tussen Hazeswoude en de A4 staat 4 kilometer. 3 kwartier extra ben je kwijt. De linkerrijstrook is dicht.
0: We krijgen vanuit Kadir en Keer, Dennis, nog een vraagje van Ingrid. Hoe is het bij Os?
1: Bij Os? Dat is een goede vraag.
0: Vind je niet?
1: Zo even kijken.
0: Kijk maar even lekker, kind. Neem je tijd.
1: Valt wel mee. Een paar minuutjes vertraging.
0: Ingrid, een paar minuutjes vertraging. Ja. Als je nou in Kadir en Keer woont, wat moet je dan in godsnaam bij ons? Gek kind beter.
2: Slecht van zonne ook.
0: Ja, dat vind ik slecht van zonne. Dus, ga het woord dan zelf wat verzinnen. Dankjewel, Dennis.
1: Ah. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
0: Moet je hem lachen, hè?
1: Ja,
0: me. Natuurlijk is het leuk. Joeri is ook leuk. Hij is hier met wat ernstige dingen. Met het nieuws van bijna, wat zeg ik, 5:05. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Eddie. Het bedrijf achter DigiD mag echt niet worden overgenomen. Het verbod op de overname blijft in stand, heeft de rechter bepaald. De staatssecretaris had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden om te voorkomen dat DigiD in buitenlandse handen valt. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Het Rode Kruis gaat in Ter Apel weer mensen helpen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum. Vanaf morgen kunnen die terecht in een dagopvang in een kantoorruimte in de buurt. Daar zijn genoeg voorzieningen en het is er veilig, zeggen de hulpverleners.
4: Dat buitenterrein was natuurlijk nooit ideaal. Hè? In weer en wind stonden mensen daar. Dat was niet humaan, niet humaan genoeg. En hier kunnen mensen verblijven op een humane manier. Ze kunnen naar binnen en naar buiten. Ik denk dat dat een veel betere oplossing is. Maar niet de oplossing voor het probleem, want dat is een tekort aan opvangplekken.
3: Het Rode Kruis besloot vrijdag om hulpverleners weg te halen uit Ter Apel vanwege de onveilige situatie. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. En voetbalfans krijgen binnenkort de kans om te bieden op spullen die zijn gebruikt op het WK-voetbal, zoals voetballen uit de wedstrijden, een gesigneerd shirt van Lionel Messi of het topje dat Shakira droeg in de muziekvideo Die Die. Dat is het officiële lied van het WK. Die veiling is bedoeld om geld op te halen voor kinderen.
0: Ach, wat een goed doel. Dat is altijd een goed doel.
3: Ja, toch?
0: Maar zijn we niet allemaal nog een beetje kind van winnen?
3: Beetje, ja. Toch? Wil je geld hebben? Hoor ik dat goed?
0: Graag, heb je wat over?
3: Vandaag niet.
0: Nee? Als je geld tekort om, leen je wel eens geld?
3: Nee.
0: Oké, nou, ik heb een tip voor jou op dat punt, hè?
3: Mm.
0: Als je geld wil lenen, leen het van een pessimist. Dan verwacht het niet terug. Dus, nog waar ook. Vind je leuk, hè? Nog veel geld gaat met jullie toch gauw leuk?
3: Een gniffeltje, ja.
0: Zo is het ook, mensen. We hebben het leuk met elkaar. We hebben de top 5 over 5. Dat gaan we spelen, denk ik, over een half uurtje. Dan zit het ook een beetje rond die tijd.
3: Yep.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar daarvoor gaan wij terug naar afgelopen weekend. Toen was het een grote party, een groot feest voor de familie Verstappen, vanzelfsprekend. Victoria, dat is uit mijn hoofd het jongere zusje van Formule 1-coureur Max Verstappen. Ja, klopt. Ik zie Duncan instemmend knikken en een roze sluier achterlatend. Trouwde namelijk met haar grote liefde Tom.
2: Ja, misschien hebben ze elkaar wel leren kennen tijdens een race van haar broer. Je weet het niet.
0: Zou die ook een TomTom in die auto hebben?
2: Goeie vraag.
0: Weet je niet?
2: In de top 5 over 5 een andere vraag. Hoe verseer je iemand op het Formule 1-circuit?
0: Precies. Nou, wij dachten bijvoorbeeld.
2: Nou
0: ja, ik zie het hier staan, moest er wel een beetje om lachen.
2: Aan de mens.
0: Jij hebt een heerlijke pitspoes.
2: Bijvoorbeeld, hoe verzin je iemand op het Formule 1-circuit? Ik kan jou ook laten finishen.
0: Ja, nog een leuke, joh.
3: Ben jij klaar voor onze start?
0: Oh. Is dit voor de top 5 over 5?
2: Ja, die is zo mooi.
0: Is mooi. Jij, je lukt nog een leuk dingetje.
5: Hoe verzin je iemand op het Formule 1-circuit? Neem jij met mij de binnenbocht naar de toekomst?
0: Oh, zie je? Ontzettend leuk. Maar wat moet je nou in vredesnaam doen, Duncan Frush, om bij ons binnen te komen?
2: Nou, dat kan via de NPO Luister-app. En antwoord geven doe je op de vraag: hoe verseer je iemand op het Formule 1?

0: ik luister gewoon niet klaar.
1: Ik loop toch graag. Wie ben jij?
2: Puberproblematiek. Ja. Met Saskia Smit.
3: Ja, wie anders? Nou, moet ik zeggen, ik heb ouders. Daar heb ik er wat mee te doen. Als je een puber hebt, dan kun je het goed treffen. Maar je kunt het ook slecht treffen, hè?
4: Ja.
3: Maar goed, het hoort wel een beetje bij de upbringing, natuurlijk. Bij het opvoeden van kinderen hoort natuurlijk ook die puberteit. Dat ze wat weerbarstig worden en ze worden wat recalcitrant natuurlijk.
4: Iedereen is puber geweest, Eddie Kuhl.
3: De meeste van ons wel, ja.
4: En niet?
3: Nou ja, ik weet het echt niet. Ik kan niet meer navragen, hè?
4: Dat is ook wel weer...
3: Wat dacht ik?
4: We moeten het hebben over hockeyouders, Eddie. Want de hockeyclubs die worstelen met de zogenoemde helikopterouders. Die reageren soms woedend als hun kind niet in het team terechtkomt waar ze op hadden gehoopt. Dan moeten we vragen aan Saskia Smith.
3: Ah, en die hangt aan de lijn. Dag Saskia.
5: Hey, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, je had hem verwacht, hè?
5: Ja, ik zat erop te wachten.
3: Ja, ik begrijp het. Ja, zeker. Zeg, ja. Sas, om gelijk maar eventjes met de deur in huis te vallen. Ja. Wat zijn eigenlijk helikopterouders? Maar vragen.
5: Ja, en helikopterouders zijn eigenlijk ouders die continu boven hun kind hangen. Hè? Die elk probleem willen oplossen, elk conflict willen gladstrijken, elke teleurstelling willen voorkomen. En die landen eigenlijk niet, maar die blijven de hele tijd boven de kinderen zweven om te kijken of ze kunnen ingrijpen.
3: Helikopterview noemen ze dat, hè?
5: Ja. Juist.
3: Dat lijkt me voor die kinderen heel vervelend. Want die voelen
5: dat lijkt mij ook heel vervelend. Ook lastig als je het idee krijgt van jou dat je het niet goed kan doen of nooit goed genoeg kan doen of niet zelf op kan lossen. Omdat daar altijd een ouder is die het eerder oplost dan het kind zelf kan.
3: Ja. Goed, dan hebben we dus over de teamindeling bij de hockeyclub en zo. Ja. En andere clubs wellicht. Waarom reageren die ouders eigenlijk zo fel op die indeling?
5: Ja, het wordt vaak gezegd van omdat ze dan niet met de teleurstelling van hun kind kunnen omgaan. Maar ik denk, als we heel eerlijk zijn, het gaat eigenlijk helemaal niet om het kind. Het gaat natuurlijk veel meer om de ego van zo'n ouder. Die denkt, mijn kind is de beste, die hoort in het eerste. Ik vind dat die beter kan spelen dan de anderen. En dat is eigenlijk zo'n oordeel van de ouder. Gaat natuurlijk helemaal niet over dat kind.
3: Ja, dat is altijd zo. Maar ja, goed, het is voor die kinderen sowieso natuurlijk al een lastige periode. En dan, om daar met je ouders natuurlijk overeenstemming over te bereiken, is natuurlijk ook wat.
5: Ja.
3: Hey, nou hebben sommige clubs hebben ze een soort van afkoelperiode van 48 uur ingesteld voordat ouders mogen reageren. Zou jij daar mee eens zijn?
5: Ja, het is natuurlijk eigenlijk best wel verdrietig dat ze het nodig hebben, toch? Eigenlijk is het dat je zo'n afkoelperiode moet instellen. En dit gaat vaak ook om kleine kinderen, hè? Het is niet alleen pubers. Het gaat ook over teams waar 8- of 9-jarigen in spelen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje bizar. En ik weet niet... Ja, het is fijn dat er een afkoelperiode is. Dan hoop je dat die eerste teleurstelling een beetje doorgeslikt is. Maar eigenlijk is het niet zozeer... Het probleem is niet dat ouders te snel reageren. Ik denk dat het probleem is dat die ouders überhaupt reageren. Zo van, waar bemoei je mee? Er zijn amateurclubs, het gaat om sporten, plezier. Er zijn mensen die in hun vrije tijd vaak die teams lesgeven of trainen. En ook die teamsindeling maken. En dan krijg je die hele shit van die ouders over zich heen. Nou, het is eigenlijk wel schandalig.
3: Ja, en dan roepen ze allemaal in koor.
6: Dit kan toch niet langer?
3: Nee, dat kan nog niet langer, juffrouw Ooievaar is dat.
5: Inderdaad.
3: Die
5: ja, die ken ik nog,
3: Nog even iets anders, Sas, van de hak op de fucking dak is dat.
5: Ja, geef niet, daar hou ik van.
3: Ik ook. Steeds meer geslaagden kiezen voor een tussenjaar. En ik vroeg mij in de auto op weg hier naartoe. En ik moet toch eens even vragen aan degene die er verstand van heeft. Dan ben jij dus. Waarom is het zo populair geworden?
5: Ja, ik denk dat het eigenlijk om twee dingen gaat. De eerste zijn ze natuurlijk helemaal klaar nadat ze die middelbare school hebben gegaan. Hebben ze 4, 5 of 6 jaar in de schoolbanken gezeten. Om te doen wat anderen zeggen dat ze moeten doen. En daar zijn ze wel klaar mee. Dus we gewoon lekker een jaar zelf kunnen beslissen wat ze gaan doen. En aan de andere kant is het ook een beetje... Kijk, je krijgt in Nederland direct 4 jaar studiefinanciering. Dus als jij niet precies weet wat je wil gaan studeren... en je denkt, nou, dan doe ik maar iets en dan zie ik wel. En je moet dus elke keer van opleiding wisselen en steeds opnieuw beginnen... dan verlies je dus eigenlijk ook je studiefinanciering. Dus ik denk dat het ook een beetje een slimme keuze is... van dat ze eerst heel goed willen weten wat wil ik gaan studeren... en dan daaraan beginnen, zodat je gewoon die 4 jaar vol... studiefinanciering krijgt.
3: Ja, even heel persoonlijk. Wij zijn even 10 jaar terug aan de tijd toen jij 18 was, Sas. en een tussenjaar kon nemen. Hoe had dat eruit gezien?
5: Ja, ik ben de ambassadeur van het tussenjaar. Ik heb 4 tussenjaren genomen. Dus ik heb gereisd. Ik heb in het buitenland. Ja, ik heb in het buitenland gewoond. Ik heb echt van alles gedaan. Ja. En toen wist ik het. En het heeft voor mij dus wel. Ik ben ook het bewijs dat het weer goed komt. Dat je toch ook weer een studie kunt afronden. Ja. En ik heb mijn kinderen die tussenjaren ingeduwd. Ze hadden niet eens zo heel veel zin, maar ik heb gezegd dat ze het moesten doen.
3: Ja. Oh ja, een dominante vrouw. Waar vind je dat hier nou?
4: Een helikopterouder.
3: Ja, helikopterouder.
5: Oh, een helikopterouder. Ja. Ja, dat je dat ook nog voor je beslist. Nou, ik heb niet hun tussenjaar ingevuld. Dat mochten ze wel zelf doen.
3: Dat mochten ze
5: ik
3: zelf
5: heb wel
3: doen.
5: Gezegd dat ik het een goed idee vond als ze dat zouden doen.
3: Ja, vind ik ook. Saskia Smit, je herkent de stem ongetwijfeld. Want ze is heel vaak bij ons in de show. Het is hier geen hotel.nl. Hele leuke website waar je naartoe kunt. Die is van Saskia. Ik hoop je binnenkort weer te spreken, Sas. Dankjewel.
5: Ja, ik ook. Tot snel.
3: Tot snel.
5: Oké, tot ziens.

0: Evans, None the Wiser, baby. Kiss me here, kiss me now, kiss me where it's hot. In mijn geval, it's practically everywhere. Als je maar gezoend wordt, het maakt niet uit welk tijdstip van de dag. Altijd zoenen vind ik het meest intieme wat er twee mensen met elkaar kunnen doen. Ik las laatst een berichtje daarover op Facebook. Zag ik een foto van twee meisjes die met elkaar aan het zoenen waren.
1: Oh ja.
0: Daar stond dan de tekst onder. Daar krijg je dus allemaal boze berichten over. Je kunt dus wel foto's plaatsen van mensen die elkaar afslachten. Maar twee dames die met elkaar aan het kussen zijn, dat kan blijkbaar niet. Nou, dat vond ik fnuikend om te lezen.
1: Ja, wat vond je dat?
0: Fnuikend.
1: Fnuikend.
0: Fnuikend, mensen.
2: Ik heb er nooit van gehoord, wat een enig woord.
0: Ja, nou, zoek het op. Het is gewoon fnuikend, stuitend, niet kunnen. Dus mensen die elkaar willen zoenen.
1: Vind je dat niet kunnen?
0: Nee, ik vind dat iedereen die wil zoenen met elkaar moet dat kunnen. Of je nou een jong of een meisje bent, of twee meisjes.
1: Mooi gezegd.
0: Kleine lesbienne bent, dan kan dat gewoon. Hè?
1: Nou, dank voor de uitnodiging, maar ik
0: nee, hoor.
1: Even verder.
0: Eerst je tandjes poetsen, kindje.
1: Okay.
0: We hebben zometeen na vijf, hè, de top 5 over 5 natuurlijk. Ja, die gaat over Victoria Verstappen, zei het laatst ook al. En ze stapte afgelopen weekend in het huwelijksbootje met de liefde van haar leven. En dat is Tom. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws.
1: Zeker. En wie weet begon die liefde wel op het Formule 1 circuit bij haar broer Max Verstappen tussen de pitstops door. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe versier je iemand op het Formule 1 circuit? Nou, Mike stuurde al iets in via de NPO-luisterapp. Rijd jij ook met het sterretje?
0: Ja, toch wel heel leuk. Heb je ook nog een leuk dingetje?
3: Zeker, Christian die zegt, ik voel echt een band tussen ons.
0: Echt, hè? Dat is wel weer heel romantisch natuurlijk, een band. Ja, hartstikke leuk. Hoe versier je nou iemand op het Formule 1 circuit, mensen? Nou, daar komt hij aan. Deze is van Ricardo, schitterend hoor. Ik kan het niet lezen. Oh ja, wil jij misschien aan mijn versnellingspook zitten? Dat was geen voorstel hoor, dit.
1: Oh, sorry.
0: Kijk nog even verder.
1: Okay.
0: Even serieus, je gaat er zo op in, hè? Recentje.
1: Hoe?
0: Dus,
1: versier je...
0: ga je...
1: Iemand. Ja. Koffie? Hoe verzin je iemand op het Formule 1 circuit? Alles is nog welkom via de gratis app van NPO Luister.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Het is bijna 5:00 in Nederland, vrienden. Dit is NPO Radio 2. Joris Dubritski is hier met het nieuws van 5:00. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Eddy. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon doen. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n €2 miljoen. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Bij een brand in een gebouw in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Hoeveel is nog niet bekend. 6 bouwvakkers die bezig waren met de renovatie van het gebouw worden nog vermist. De brand begon vanochtend, zegt correspondent Ardi Stemerding.
16: En die was eigenlijk snel onder controle en toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op -2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftiger brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
15: Zo'n 200 bouwvakkers in Brussel zijn geëvacueerd. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is weer naar huis. Hij mag zijn proces thuis afwachten. Wel krijgt hij een enkelband om. Marius Burg Heubu moet 4 jaar de gevangenis in voor verkrachtingen en geweld tegen zijn ex-vriendin. Er loopt nog een hoger beroep. Nieuws over treinen, want er komt een verbod om een plekje naast je in de trein bezet te houden met je tas. Eerst mocht het wel, maar er komt dus verandering in, zegt de NS.
17: Misschien klinkt het een beetje kinderachtig dat deze regel nodig is, maar we doen het echt om die drempel te verlagen om elkaar aan te spreken. Want we zien dat die drempel nu wel heel erg hoog is om elkaar aan te spreken op dingen die eigenlijk niet zo fijn zijn.
15: De NS gaat de algemene voorwaarden veranderen om het verbod mogelijk te maken. Deze reiziger denkt niet dat zo'n verbod helpt.
18: Ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk, zo'n regel.
19: Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het soms zelf ook doe. En dat ik daar misschien ook wat bewuster mee om mag gaan, om dat wat minder te doen.
20: Ik haal mijn tas meestal zelf weg. Maar als ik een plekje nodig heb en iemand haalt zijn tas niet weg, Ik ga de meeste gewoon naast staan en even kijken. En als ze het dan nog niet doen, ja, dan blijf ik gewoon staan.
15: Voortaan moet je dus je tas op schoot houden of in het bagagerek opbergen.
21: Ja, het heeft iets bespottelijks, hè, dat mensen die tas staan tegen. Om die reden heb ik ook altijd een tas bij me met een honkbalknuppel erin. Die hoef ik alleen maar mijn knuppel te laten zien en dan weten ze dat het feest is. Dus echt zo.
15: Oh.
21: Nou, dat betreft. Nee, dat wil je niet. Nee, daar ben ik vrij agressief in.
15: Het weer dan nog. Vanavond is het nog lang warm. Morgen vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts wat grijzer. Misschien een buitje. Het wordt dan een graad of 27.
21: Ik merkte een korte hesitatie.
15: Over de knuppel?
21: Ja.
15: Ja, als jij je knuppel tevoorschijn haalt, dan ben ik altijd een beetje huiverig. Ja, ja.
21: Verklaart misschien wel waarom je deze baan gekregen hebt natuurlijk. Hoe dan ook, we gaan even naar Den Haag. Want daar zit hij weer. Ach, wat is haar. Zit je ook eens in de trein, Dennis?
15: Die is helemaal weg.
21: Oh, Dennis is helemaal er vandoor.
22: Oh ja, nee, ik zit ook wel eens in de trein. Ja, ja,
21: waar was je? Want je liet een kleine stilte vallen.
22: Ik zat even aan de verkeerde knoppen te draaien.
21: Oh, dat is mijn zusje ook wel eens.
22: Ja, precies.
21: Doet ze expres hoor. Weet je nummer?
22: Ja, is goed. Geef me even buiten de uitzending.
21: Ja, buiten de uitzending, ja. Ja. Ja.
22: De files. Het is nog steeds drukker dan gebruikelijk met 450 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. A15 richting Nijmegen, ook 20 minuten extra bij Leerdam. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein doe je er bijna een half uur langer over. Dat is vanwege de werkzaamheden op de A20. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht en Everdingen een half uur extra door werkzaamheden. En de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er een half uur langer over door een vrachtwagen met pech. Maar dat is inmiddels verholpen. De weg is weer vrij.
21: De nummer zit in je app, Dennis.
22: Oké, dankjewel.
21: Hoi, hoi.
22: Hoi.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
25: Klinkt als een soort spookverhaal.
26: Ja, dat is wel gebeurd.
24: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
27: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
28: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Mam, waar is mijn zwemband?
32: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
33: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
34: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
35: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
36: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
37: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: We mogen nog een uurtje hoor. Heb je er een beetje zin in?
4: Nee, dat heb ik niet. Oh.

0: En we beginnen natuurlijk...
1: Nummer 5.
0: Zo is dat. Hoe versier je nou in vredesnaam iemand op het Formule 1 circuit? Tom, Marco en Daphne hebben dit opgestuurd. Zullen wij eens samen wat rubber verbranden? Nummer 4. Goed bedacht.
2: Op 4 staat Francine. Hoe versier je iemand op het Formule 1 circuit? Nou, mag ik mijn champagne op je spuiten?
0: Graag.
1: Nummer 3.
0: Jij ook nog een leuk dingetje, Luc?
3: Zeker. Nummer 3. Hoe versier je iemand op het Formule 1 circuit? Die kwam van Jorn en Piertje. Ik wil hem wel even in jouw pit stoppen.
0: Begrijp ik.
1: Nummer 2.
0: Even doorsparen. Mm. Ja, zeker. Hoe versier je nou iemand op het Formule 1 circuit?
2: Ben staat op 2. Wil jij je DRS voor mij openen?
0: Oh, pittig, hè, deze?
2: Dat is voor de kennis.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1. Ja, klopt, voor de kennis. Hoe is dat eigenlijk, Duncan? Goed, de nummer 1. Hoe versier je nou iemand? Hoe versier je iemand op het Formule 1 circuit? Gerard, Jeroen en nog heel veel anderen. Dit is hun antwoord. Voor mij sta jij op pole.

0: Roosje en ik, we gaan op en neer.
1: Zo is dat.
0: Ja, wij gaan op en neer op de hits.
1: Ook dat is waar.
0: Ja, blijf er maar komen, hè. Dus je kunt zo gek niet kijken of er komt weer een hit voorbij.
1: Show 256, dat was het, toch?
0: Ja, 256 hebben wij ervan gemaakt van de vervangingsshow, mensen. We gaan nog even lekker door. En daar zit natuurlijk altijd rond deze tijd de top 5 over 5. En daarvoor gaan we terug naar het afgelopen weekend, weet je het nog? Toen was het groot feest voor de familie Verstappen natuurlijk. Ja, zeker, want
1: Victoria is getrouwd, het jongere zusje van Formule 1-coureur Max Verstappen. Die trouwde met haar grote liefde Tom. Ik weet er nog steeds niet of hij een Tom heeft, maar dat gaan we uitzoeken.
0: Gaan we uitzoeken.
1: En misschien hebben ze elkaar weer leren kennen tijdens een race van haar broer.
0: Oh.
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe versier je iemand op het Formule 1-circuit?
2: 1, 2, 3, 4.

0: mensen. Wat een vrolijke plaat en we gaan met hem bellen.
1: Ja. De Welt in de Middag!
0: Culinair nieuws. Zo is het ook, mensen. Ja, want ja, met dit weer gaan heel veel mensen gaan natuurlijk de barbecue in de tuin zetten. Het moet ook natuurlijk, want we zijn er gek op, maar een stuk minder enthousiast is het als de rook en de geur van de buren in onze tuin terechtkomt. En dan ook nog de geur van de barbecue. Afschuwelijk.
2: Dat wil je niet. Hoe kun je nou goed barbecuen en welke tips kun je aan je buren geven? Dat vragen we aan culinair goeroe Pierre Wint.
0: Hey, dag Pierre Wint. Goedemiddag.
3: Hey, Kikker, wat heb je gemist, man? Ja. Oh, wat blij jou weer te horen.
0: Applaus voor Pierre Wint, mensen. Jazeker, Pierre Wint is op de radio. Veel te lang geleden, Pierre.
3: Ja, maar zo fijn jou te horen, man. En met ook een leuk onderwerp, barbecue. Kikker, man.
0: Ja, ben jij er, wat ligt er bij jou op, de barbecue? Mag ik even vragen?
3: Nee, maar niks, want ik heb een enorme hekel aan barbecue.
0: Maar Pierre Wint die niet aan de barbecue doet? Dat kan toch niet?
4: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Dat kan toch niet, Pierre?
3: Nee, maar het is wel zo, in het werk, op het werk hebben we zeg maar zo'n hele mooie... zo'n Kamado, hè, zonder merk noemen ze, zo'n rode. Maar die is wel met kolen, maar die is aangestuurd. En dat kan ik iedereen aanraden, met elektriciteit.
0: Oh, dat is veel beter. Maar die kolen liggen er een beetje voor spek en bonen bij, dus.
3: Nee, die kan je met de app besturen.
0: Ik wou er zo'n vriend aan.
3: Nee, maar ik heb nog leuks voor je. Ik vind jij ook wel zo'n type die dat dan doet, ik ook. Ja. Als mensen aan het barbecuen zijn, dan ga ik altijd even extra langslopen. Even snuiven bij de buren.
0: Snuiven bij de buren?
3: Ja, ik vind het zo lekker.
0: Soap. Zou dat iets voor jou zijn, Pierre? Een reality soap bij Pierre Wint?
3: Snuiven bij de buren. Die bedoel ik niet. Maar ik bedoel, als mensen echt lekker aan het barbecue zijn, dan loop ik even... Lekker. Ga ik echt trek.
0: Ja, maar luister, dat gaan we zo doen. Maar eerst even dit interview. Wat doen mensen eigenlijk verkeerd? wat doen mensen verkeerd met barbecue eigenlijk, Pierre?
3: Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Dit is een groot probleem van veel mensen, maar is zo op te lossen. Ik hoef geen reclame te maken, want dat is geen merk. Het is gewoon kokosbriketten. Je hebt houtskool en je hebt kokosbriketten. En die kokosbriketten worden van afval van de kokosnoot gemaakt. En die hebben veel minder rook. Dus als je buren haat, gebruik je houtskool. Ja. Heb je buren lief, dan gebruik je kokosbriketten.
0: Kokosbriketten. Ja, mijn buurvrouw heeft die ook. Die heeft zelf ook geweldige kokosnoten. Maar hoe gaan we dat nou doen als de wind... moet je nagaan. Als de wind verkeersstapje heb je... dan komt dus hier ook bij de buren over het balkon. Hoe kun je dat dan voorkomen?
3: Nou, door die kokosbriket. Maar ik heb nog iets. Als je zeg maar een mengkommetje... als je bij de AC Tion, van een andere winkel met je goedkope zooi.
0: Ja, geen reclame maken, hoor, Pierre.
3: Nee, echt niet. Doe ik echt niet. Luister. Ik bedoel van die hele goedkope mengkommetjes, toch?
0: Ja, zeker.
3: Ja, als je dan zeg maar twee koelkastmagneten tegen elkaar aanzet...
0: Ja.
3: Dan heb je dus, en die zet je dan op je aubergine of op je vlees. En dan heb je dus een dopje. Dus die rook gaat eigenlijk in dat dopje. Dus dan heb je
0: een oplossing. Ik ga zo'n ding naast mijn bed hangen. Ik moet je zeggen, want die buren klagen steen en been. Die denken, we ruiken wat.
3: Ja, nee, maar een beetje wat ook kan, als je heel veel munten hebt, tegenwoordig heb je namelijk afzuigers voor het barbecue.
0: Oh, wat is je nummer?
3: Ik word helemaal gek.
0: Maar goed, de barbecue in de tuin. Dit waren handige tips natuurlijk van Pierre Wint. Dat moet ik echt zeggen. Overigens, ik was even bij mij in de tuin en mijn buurvrouwtje heeft ook een tuin, Pierre.
3: En?
0: Die heeft ook een tuin.
3: Ja, een tuin.
0: En ik zag haar allemaal blauw poeier in de tuin strooien.
3: Oh, dat is niet goed.
0: Nee, ik zeg, wat ben jij in vredesnaam aan het doen? Dat blauwe poeier in je tuin aan het strooien. Ik zeg, waar is dat voor? Ze zegt, dat is tegen de hagedissen. Ik zeg, nou, ik heb er nooit een hagedis gezien. Ze zegt, nee, werkt goed, hè, dat spul. Dankjewel, Pierre.

0: Hoe is het le temps, s'il vous plaît?
1: Geen idee, ik heb wel het weer voor je. Vanavond is het nog lang warm. Morgen is het vooral aan de kust zonnig. In het binnenland wat meer wolken. Het wordt ongeveer even warm als vandaag.
0: Ja, on parle un peu français aujourd'hui, parce que c'est le 14 juillet, zoals in Frankrijk ze dat uitspreken. De 14 juli vinden we het altijd leuk om een beetje Frans te praten. Dennis, spreek jij een beetje Frans, hè?
2: Nou, petit peu, hè.
0: Petit peu, hè, dat is het een beetje wel, hè.
2: Ja,
0: dat valt het wel samen, hè.
2: Ja.
0: Ja, dat is moeilijk. Heb jij
2: vind je
0: geen...
2: het jammer?
0: Ik vind het een mooie taal, ja.
2: Ja, het is zeker een mooie taal.
0: C'est pas ma langue de maternelle, mais si tu veux, peux parler un peu français. Hè?
2: Ja, ja, precies. Huh? Ja.
0: Dat betekent zoiets als niet moedertaal, maar we kunnen het wel een beetje spreken als je het leuk vindt.
1: Oké.
0: Okay. Goed, le trafic, s'il vous plaît.
2: De 475 kilometer file. Dat is meer dan gebruikelijk en dat merk je vooral rond Rotterdam en rond Utrecht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel 3 kwartier vertraging vanaf Roelevaar en Sveen. De A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 1/2 uur extra. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug 35 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 1/2 uur extra. En de andere kant op, dus de A27 vanuit Almere naar Breda tussen Utrecht-Noord en Everdingen, doe je er ook 25 minuten langer over.
0: Dennis Bol is het in Frankrijk. Bol.
2: Ja, ja.
0: Wat mooi. Ja.
2: Klinkt beter, hè?
0: Ja, nou ja, of het beter er is, weet ik niet.
2: Nee, maar het klinkt wel beter.
0: Ja, dat klinkt wel beter, ja. Zeker. Maar goed. Dat was het weer.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hoi, hoi.
2: Doei, doei.
0: Hoi, hoi. En nu zeggen we hoi, hoi tegen Jori Subritski. Goedemiddag.
3: Hoi, hoi, Eddy. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft de branden ingedampt, maar heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn ook bulldozers ingezet om bij de lastig bereikbare plek in het bos te komen. De provincie Gelderland wil iets doen tegen de zure bodem door de stikstofneerslag en komt daarom met een pot van 10 miljoen euro voor terreinbeheerders. Die kunnen geld gebruiken om steenmeel, schelpengruis of kalk op de bosbodems te strooien. Dat helpt tegen de verzuring. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en raakte 1 iemand gewond. Tadej Pogacar heeft in de 10e etappe van de Tour de France opnieuw toegeslagen. De Sloveense gele truidrager kwam na 166 heuvelachtige kilometers door het Centraal Massief solo over de streep. Een 30 minuten voor Remco Evenepoel en Paul Sexas. En we noteren 14 juli en in een supermarkt in Schonebeek liggen dan al pepernoten in de schappen.
0: Jij
3: let er helemaal van op.
0: Dit is Radio 2, de grootste van Nederland. Is het nu al tijd voor pepernoten?
3: Daar in Schonebeek wel. De streekomroep Zo34 hoorde er ook van. En die hoorden dat mensen er echt wel boos over zijn.
4: Dat mag pas half november, dan komt Sinterklaas in Nederland. Ik vind dit triest, ik vind het heel erg.
5: Ik heb liever een ijsje nu. Belachelijk.
6: Ik vind het nu nog een beetje te vroeg, de mussen vallen dood van dak.
4: Ik dacht van de week, leg ook gelijk die paaseitjes erbij. Ja. Ik vind september altijd al te vroeg, maar dit slaat alles.
0: Ja, staat toch nergens op.
3: Nee, nou ja, ik vind eigenlijk dat ze in de supermarkt wel een schap moeten hebben waar je het hele jaar door kerstkrantjes, paaseitjes en pepernoten hebt. Gewoon een klein stukje opofferen en dan zijn we ook van dit gedoe af.
0: Het is wel een hoop gesodemiet met Sinterklaas. Hoe lang duurt het niet? 5 december is zo heel veel weg.
7: Mm-hmm. En pepernotenijs, is dat dan niet de oplossing?
0: Ah, lekker likken.
4: Niet likken.
0: Oh. Jawel. Oké. Okay. Als je op de stoep valt, daar dan niet oppakken.
4: Niet likken.
0: Niet likken. Niet doen.
7: Nee, dat is hartstikke
0: nee, nee. Weet je dat er een bloem is genoemd naar Sinterklaas?
3: Nee.
0: Een hyacint. Dus, ik denk, ik roep het even. Leuk gevonden. Mm-hmm. Weet je hoe de beste vriendin heet?
7: Gaat gewoon door, ja.
0: Weet je hoe de vrouw heet van Sinterklaas?
3: Nou.
0: Sir Piet.
8: De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een praatje.
0: Ah, mensen, we hebben het toch leuk met elkaar. Je moet kijken via de beelden. Het is echt belachelijk wat Duncan aan heeft. Maar goed, ik wil al heel lang eens een keer zeggen wat ik van jou vind. Maar omdat mensen meekijken via de beelden, hou ik wel even mijn hand voor mijn mond. Voor de liplezers.
3: Omdat niemand het doorheeft.
0: Nee, ja. Wat een lul. Kijk, versteek wil ik. Oh god. Ah, verdikke, maar dan doe ik het verkeerd.
7: Zo werkt het niet, hè?
0: Zo werkt het niet, vrienden.
7: De NPO Radio 2 App Service. Zoeken we nog een Frans plaatje? Dat is wel
0: leuk. Oh, wat leuk, wat een leuk idee.
7: Een Frans chanson.
0: Ja, Dus als jij denkt van, nou, ik heb een lijst, zo lang als men, nou, zo lang zal het niet zijn. Maar wel een leuke top 3 bijvoorbeeld. Van je zegt leuke plaatjes met een Frans tekstje. Mag van alles zijn. Heb je een paar voorbeelden voor de mensen thuis?
1: Nou, eentje is ook al genoeg, hè? Ja, nou ja, Dave, Dansen met de Nor kwam bijvoorbeeld al binnen.
0: Dat zou ontzettend al leuk zijn, Albert. Je kunt aan de poppies denken, hè? Non, non, rien a changé.
1: En de 90's, encore une fois, ook leuk.
0: Mag ook. Maar je kunt ook Julien Klerk naar voren schuiven. En die loopt ook al 50 jaar mee. Nog steeds een leuke man, hè? Google hem maar eens van toen en vroeger. Ik ben groot fan geweest van Julien Klein.
1: Ben je dat?
0: Hij bij mij boven mijn bed. Tenminste, de poster uiteraard.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus dat je dat niet vergist.
1: Alle Franse praten zijn welkom via de NPO Luisteren-app.

0: populair bij de vrouwen, hoor. Wat heeft hij, wat nou, bijvoorbeeld de Brug niet heeft. Dat is Julien Clerc, heeft altijd mijn voorkeur. In het Frans is dat... wat was het ook alweer? Even nadenken.
1: Je le sais.
0: Ah ja, weer het weer.
1: Ja.
0: Ma préférence, duurt te lang. Dit was ook een hit. Oh, wat lekker, hè, die melodie, die kapt zo lekker. Lekker, hoor.
2: De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een praatje.
0: Zo is dat, een plaatje en een praatje. Niet of een praatje, maar we vinden het leuk altijd als we de luisteraar op het apparaat krijgen. Vind ik zelf trouwens altijd heel erg leuk. Rick uit Eelde, ik zeg goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Die had je verwacht, Rick.
3: Ja. Ik denk, ik ben je voor.
0: Ja, maar je krijgt hem nog een keer.
4: Goedemiddag. Is wel extra betalen, Rick.
0: Nee hoor, Rick krijgt hem gratis. Hij komt namelijk uit Eelde.
4: Kijk aan.
0: Wat is er leuk aan Eelde, Rick?
3: Het is vlak bij Groningen.
0: Geen scheuren in je huis?
3: Nee, gelukkig niet.
0: Nee,
3: nee, het is een prachtig, prachtig dorp.
0: Oké, en woon je daar samen? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
3: Ik woon samen, ben al een jaar met Alka.
0: Alka, wat een bijzondere naam is dat.
3: Jazeker, een bijzondere vrouw ook. Ja, ben al een jaar of 7 verloofd.
0: Ach.
3: Ja.
0: Wanneer wordt het niet zo langzamerhand tijd dat je op je knieën gaat?
3: Dat zou je denken, ja, dat klopt.
0: Maar je kunt het nu ook op de radio doen, hè?
3: Opnieuw vragen bedoel je?
0: Oh, je hebt er al gevraagd.
4: Ja, hij is verloofd.
3: Ja, we zijn verloofd.
0: Oh, ik weet niet hoe het werkt in de hetero-wereld. Maar licht, dan gaat het allemaal heel anders. Ja, dan ga je eerst op je knieën en daarna sta je de vraag
4: van. Nog een keer op je knieën.
0: Ja, precies. Ja, Rick, leuke naam en een leuke vrouw. Nou, je hebt het wel goed voor elkaar.
3: Absoluut.
0: Ja.
3: Twee prachtige kindjes.
0: Ook dat nog. Ook toevallig, bij een van mijn beste vrienden heet ook Rick. En die woont ook samen.
4: Dat ben je niet.
0: Ja, mijn slingertje. Hoe dan ook, jij hebt ook een hele leuke Franse plaat natuurlijk. Waarbij het meteen op aansloegen. Wat is dat, Rick? Mag ik vragen?
3: La Vie en Rose.
0: Ach, verdikke me. En dat had je natuurlijk het liefst gehoord van Grace Jones zeker, hè?
3: Dat heb ik me net laten vertellen, ja.
0: Ja, niet van het origineel gehoord natuurlijk.
3: En ja.
0: Ja, van Edith Piaf. En die klinkt ongeveer zo. Ach, wat zo heerlijk. Als hij daar zijn bras, hij houdt mij in zijn armen. Ik kus hem en het is La Vie en Rose. Oh. Maar met jouw permissie, Rick, draai je bij de andere versie. En die begint zo. Dus niet zo, hij draait nu al. Maar hij klinkt zo.
4: Precies.
0: Dankjewel helemaal voor je... Goed. Ja, doe je mooie vrouw.
3: Ik draag hem op bij mijn vriendin.
0: Doe dat.
3: Vrouw.
0: Doe dat.
3: Verloofde.
0: Ja, precies. Verloofde. En niet tegen je vrouw vertellen.
3: Nee. Dankjewel.
0: Jorik. Hoi. We gaan naar Grace Jones. Ze fluistert zelf. De titel van de plaat. Oh.

0: Miami. Wat leuk is dat het aardig is. We zijn begonnen met de Miami Sound Machine. Nu met Will Smith met Miami. We hebben gesproken met Saskia Smith. Ja. Dat de mensen denken dat het toeval is. Hè? Dat allemaal zo. Het is samen te vatten door gewoon talent, mensen. Dat hier hebben we leuk. Dankjewel voor alle reacties. Alle leuke reacties waarderen we altijd heel erg. Vooral Margriet. Hallo Margriet. Nou, die schrikt zich helemaal het apenzuur nu. Dankjewel voor je lieve woorden. Kun jij niet elke dag? Zeker. Maar radio wordt wat lastiger. Margriet. Ach, Margrietje. Ah, dankjewel voor alles. En alle andere luisteraars, dankjewel voor de aardige woorden. Wij zijn nu klaar met deze show, maar morgen...
1: Morgen is Keur en weer. Vreselijk.
0: En zo is het ook. En er zijn maar weinig medewerkers hier bij NPO Radio 2... waarvan je kunt zeggen, die zijn zowel voor het oor als voor het oog wil ook wat. En meneer De Wild, goedemiddag.
2: Want lief, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is mijn vriendin?
2: Gaat goed.
0: Ja?
2: Ik zat lekker even buiten.
0: Ik zag je zitten inderdaad, ja. Nou zit ik
2: in de zon.
0: Ik zag je al zitten vanaf het begin dat je ken.
2: Ranja met een rietje.
0: Ach, ken je
2: zingen
0: die nog?
2: Ja, mijn moeder zong dan altijd mijn Emmelietje in plaats van mijn Sofietje. Ja.
0: Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. En Dunker is nu een duk in de catacomben.
2: In Holland zat het gas, toch?
0: Ja,
2: op een
0: zoiets,
2: Amsterdam.
0: Is het even doorgaan?
2: Ik wist niet wat ik... Ja,
0: oké. Eerst even zingen. Oké, ja, hoor. Gaat hij ook zingen? Of
3: ik heb geen idee wat ik heb gepakt.
2: Is het een instrumental?
0: Nou, dat is de instrumentale versie. Wat hebben we daar nou aan?
3: Ik wil toch zingen?
0: Zij dronk Ranja. Nee, dat kan hier niet op, kind. Een gekke man is het ook.
3: Kom uit die kelder.
0: Zitten. Ja.
2: Jammer,
0: oh,
2: dit.
0: Jammer is dit.
2: Jammer, Duncan.
0: Wat ga jij doen?
2: Ik heb in de gouden strot Jacqueline Govaert van Cresup.
0: Ach, wat ontzettend van Cresup.
2: Een waanzinnige zangeres natuurlijk. Zeker. En we hebben haar nog nooit behandeld. Ik dacht, nee, ja, ik hoorde haar laatst live op Concert at Sea. Ik dacht zo.
0: Op zich.
2: Ik heb wel een moppie zingen die mij.
0: Ja, ik zou een plaat moeten maken.
2: En wij gaan bellen over de podcast Zwijgende aan Zee. Ken je dat verhaal van die moord op die mannen op een Katwijkse vissersboot?
0: Ja, dat is echt mooi.
2: Het is een bizarre podcast. We gaan even met die maker bellen.
0: Goed zo. Allemaal reden plus jij om te luisteren, zou ik zeggen. Direct na zessen en het nieuws. Amélie de Wild hier op die grote. Dankjewel, schat.
2: Graag gedaan, schat.
0: Ja, vrienden, het is de einde van de show. We gaan er vandoor. We gaan ons weer aankleden, Duncan, want het is weer
3: mooi geweest.
0: En zo is het ook. Dankjewel, Luc.
3: Dankjewel, Eli.
0: Dankjewel, Duncan.
3: Tot morgen.

0: is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: De hete zomer, crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast.
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En een journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goeie avond.
19: Hey Emily, goedenavond. Na de brand in Brussel zijn 5 lichamen geborgen, melden Belgische media. Het zouden bouwvakkers zijn die bezig waren met de renovatie van het gebouw. Er wordt nog gezocht naar 1 vermiste. De brand woedde vanochtend, de oorzaak is nog niet bekend. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en gesproken met hulpverleners. De grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, heeft inmiddels ruim 2000 hectare natuur verwoest en is ingedampt. Hij is nog niet onder controle. Zo'n 1000 mensen in de omgeving zijn geëvacueerd. Op deze camping in de buurt van de brand is er weinig van te merken.
20: Het is hier op 30 kilometer, we ruiken ook niks hier. We hebben niet eens de brandlucht of wat dan ook.
21: Nou, op deze locatie niet, nee. Ja, de vliegtuigen. En dat zegt genoeg, hè, dat wat aan de hand is. Het was van de week al, ja, die mensen gingen meteen inpakken en weg naar dat Amber Alert wat er was.
22: Wat was die toen?
21: Ik ga niet weg. Ik hoor niks. Als er wat is, dan hoor ik het wel van de camping.
19: Toch ziet de camping-eigenaar veel afzeggingen vanwege de brand. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn twee dodelijke schietpartijen in korte tijd waarbij agenten van ICE betrokken waren. Dat meldt CBS News. En met de zomerse temperaturen van deze dagen kon de timing niet beter. In Aalsmeer, Noord-Holland, kunnen mensen die niet zelfstandig het zwembad in kunnen alsnog het water in. Bij het buitenbad is een speciale zwemlift geplaatst, waardoor bijvoorbeeld Sayen, die in een rolstoel zit, nu helemaal zelf kan zwemmen.
7: Mijn beperking maakt het natuurlijk wat lastiger om te kunnen sporten, omdat je niet zelf het water in en uit kan komen. Maar met deze lift kan ik er zelf in en zelf eruit. Dus ik was echt heel erg blij. Het is wel een beetje langzaam, maar dat tegenover dat ik zelf nu vrij het zwembad in kan, is het het waard.
19: De lift wordt door de zwemmers zelf bestuurd met een afstandsbediening. Hierdoor hoeven ze er alleen maar in te zitten en worden ze er automatisch ingezet in het water. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Morgen vooral aan de kust zon, op andere plaatsen wat meer wolken. En het wordt morgen een graad of 26.
18: Dankjewel, Joeri. Dus even kijken waar de files staan. Bij de ANWB is Dennis Mooi. Dennis, goedenavond.
16: Goedenavond, Emily. Nou, vooral rond Rotterdam en Utrecht is het op dit moment nog druk. De drukte neemt wel af trouwens. 225 kilometer file staat er op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. En loopt het vast bij Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid heb je 25 minuten vertraging. Dan naar Rotterdam, de A16 vanuit Breda tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 35 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Ook op de A16, maar dan de andere kant op van Rotterdam naar Breda. Tussen Hendrik in de Ambacht en de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. En de weg is hier weer vrij.
18: Dankjewel.
22: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
22: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Radio. Radio 2.
1: Hey, goeie avond. Een hele fijne 14 Juliet toegewenst. Mocht jij het vandaag vieren, santé. Ja, of jij nou op dit moment met een zweetsnor op zoek bent naar de laatste drie ontbrekende tentharingen voor je gezinstent. Of nog gauw een Mexicano naar binnen werkt voordat je gaat padellen zometeen. Hou vol en succes. Welkom bij het Orwell ook, wat is wat ik daarmee bedoel. Vandaag in de Gouden Strot, want het is dinsdag. Een zangeres die ook dingen inzong voor bijvoorbeeld Sesamstraat en Klokhuis.
2: Soms weet ik exact hoe zo'n brand is zich voelt.
1: Ja, de enige echte Jacqueline Govaert van Cresap gaan we eens even in het zonnetje zetten voor haar mooie stem. En we hebben een heel interessante podcast die we gaan behandelen zometeen. Dus blijf lekker hier.
3: NPO Radio 2.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Als je alsnog naar die drie tentharingen aan het zoeken bent. Oh. Ik heb het met je te doen. Hou vol. Kijk, goede muziek is goede muziek, hè. Dat zeg ik natuurlijk wel vaker in dit programma. Het genre of tijdperk waar het vandaan komt, dat doet er eigenlijk niet helemaal toe. Als je iets goed vindt, vind je iets goeds. Ook bij de volgende plaat. Absolute kraker uit de Zero's. Vind ik goed. Het kan zijn dat je de Britse muziekgroep Liberty X compleet vergeten bent. Zou ik niet gek vinden, want ze hadden één hit. Of misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar in 2002 komen dus Michelle, Kelly, Jessica, Kevin en Tony bij elkaar. Nadat ze alle vijf zijn afgevallen in de talentenjacht Popstar The Rivals. Ja, ja, Britse editie. Maar ze weten toch een dikke hit te scoren met deze. Ken je dit nog? Just a little? Oh. Catchy R&B-plaat, hoor. Dan heb ik jou daar. Even naar 2002.

was een tweeluik talentenjacht. Want Liberty X, dat waren dan wat de afvallers van de Engelse editie van Popstar The Rivals. Maar Kurt Nielsen, die was dan weer de winnaar van de Noorse editie van Idols in 2004. En hetzelfde jaar won hij nog World Idol. Dat waren allemaal hele mooie tijden. Ik krijg een appje binnen van Hendrik, die zegt: hi Emily, allemaal leuk en aardig die muziek. Maar kun je gewoon weer een keer op Fietsen van Skik draaien? Dan ben ik weer voor even terug in het mooie Borger. Want ik woon op dit moment in Leiden. Nou, dat snap ik helemaal. Voor jou, Hendrik.

0: ja, wat was het vanuit het prachtige Borger, hè? Hendrik die mist Borger, snap ik helemaal. Leuk man, Hunebedden. Heb je een Hunebed van dichtbij bekeken?
1: Ik ben een keer in het Hunebed Museum in Borger geweest.
0: Oh,
1: vorig jaar nog.
0: Joeie.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, vet, hè? Indrukwekkend, hè?
1: Enorm lang, ja, die Hunebedden.
0: Ik ben Drenthe zo zwak voor Drenthe, altijd al. Het is 6:01, de NOS headlines. Krijg je van Joeri.
2: Bij de brand in het centrum van Brussel zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Vermoedelijk zijn het bouwvakkers. Er is nog 1 vermiste. Het pand wordt gerenoveerd. De slachtoffers zouden in 2 liften hebben gezeten die tijdens de brand naar beneden kwamen. Weer is de stroom in Cuba uitgevallen. 10 miljoen mensen zouden geen elektriciteit hebben. Het elektriciteitssysteem in Cuba kampt met een verouderd energienet. En het land heeft veel last van de Amerikaanse olieblokkade. Het skelet van een T-Rex is op een veiling verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie de T-Rex heeft gekocht is nog niet bekendgemaakt. En vanavond nemen topfavorieten Frankrijk en Spanje tegen elkaar op in de eerste halve finale op het WK. En commentator Anne de Jong heeft er zin in.
3: De ultieme clash van dominante stijlen. De dribbles van Lamine Yamal, de dribbles van Doué, Michael Olise, de doelpunten van Mbappé, de ritmebepalende passing van Rodri, Michael Olise, meer minuten voor Nico Williams, de loopacties van Dembele, het sluipen van Oyarzabal, Michael Olise, de ijzeren longen van Pedro Porro en Marc Cucurella. En let ook vooral op de magische voetballer Michael Olise.
2: Ja, daar is hij fan van. De wedstrijd begint om 9 uur. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 16. Morgen 23 tot 31 graden. Vooral aan de kust zon en in het binnenland wat meer wolken.
0: Dankjewel, Joeri. Oep, sorry, dat was wat hard. Dan de files. Sorry, Dennis. Ik hoop dat je nu geen gehoorschade hebt. Pardon.
4: Nee, hoor.
0: De files, Dennis Mooij, die heeft ze.
4: Een dikke 60 kilometer file staat er nu nog. Ze lossen vlot op. Dit zijn nog de grootste knelpunten. De A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk doe je er een kwartier langer over. De A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Rotterpolderplein 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Dan de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 20 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee loopt het vast door een ongeluk. Voor het knooppunt Hooipolder staat 3 kilometer. De weg is daar dicht. Je wordt via de af- en oprit Geertruidenberg langs het ongeluk geleid. En dat kost je zo'n een half uur extra.
0: Dankjewel. Podcast Zwijgen aan Zee vertelt een verhaal dat je moet horen. Zometeen spreken we met de maker die via zijn opa een groot Katwijks mysterie wist te ontrafelen.

0: I Love Life, Bakermat met Rani. En er wordt George Michael, father figure. Hier in het oorwel ook wat op NPO Radio 2. Ja, journalist Roeland Wendel die hoort van zijn opa echt een bizar verhaal over een Katwijkse vissersboot waarop 3 moorden zijn gepleegd. Een verhaal waar in het dorp niemand ooit nog over wil praten. Maar voor Roeland is het eigenlijk juist het moment om er toch nog eens in te duiken.
1: Het is 1915. De Eerste Wereldoorlog is dit uitgebroken. En in Katwijk vaart een logger uit met 13 mannen. Aan boord van het schip zit ene Arie Vlieland. Na enkele weken op zee gebeurt er iets bij Arie.
2: De wereld zal geteisterd worden.
1: Een teken van God, volgens de legende. In de week die daarop volgt gebeuren de meest bizarre dingen aan boord. Maar één ding is zeker, er zijn mensen vermoord.
0: Ja, Roeland, een hele goede avond.
3: Hi, goeie avond.
0: Dus ik ga jouw podcast Zwijgen aan Zee ga ik aanzetten. Waar kom ik dan in terecht als ik dit hoor?
3: Nou ja, je begint precies eigenlijk bij wat je nu hebt laten horen. Dus het gesprekje wat ik met mijn opa heb gehad, zeker 3 jaar geleden, die mij voor het eerst vertelt over een haringschip inderdaad, waar 3 mannen zouden zijn vermoord. En waarbij je eigenlijk ook gelijk hoort dat ik vooral denk, nou, dit is volgens mij een sprookje, dit is onzin. Maar goed, ik ben journalist, volgens mij is het mijn taak om eens een keer uit te gaan zoeken wat hier nou eigenlijk van klopt en waar dit verhaal vandaan komt vooral.
0: Ja, want wat ging er bij jou aan dan? Dat je dacht, dit is de moeite om dit te gaan vertellen. Waren het meerdere mensen die het bevestigden, dit verhaal? Of dacht jij, mijn opa verzint dit niet zomaar?
3: Nee, nou ja, dat laatste dacht ik sowieso. Want een man die veel van dit soort verhalen natuurlijk deed te vertellen. Hij zat al lang op de bank met long covid helaas. Dus veel verhalen kwamen eruit. En wat bij mij vooral aanging is dat ik dacht, ja, er zal wel iets van waar zijn. Maar misschien is het wel eens tijd om het te gaan ontkrachten. Om uit te gaan zoeken wat je dan kan vinden over een schip waar misschien ooit iets mee zou zijn gebeurd. Dus dat was eigenlijk het vlammetje wat aanging. En vanaf het moment dat ik daarin ging graven, werd het eigenlijk van kwaad tot erger. Dus de meest bizarre dingen kwam ik tegen. Waardoor je op een gegeven moment ook denkt, ja, volgens mij moet ik hier toch in blijven graven op zoek naar een soort definitief antwoord en de echte feiten. Dat vond ik vooral het belangrijkste.
0: Ja, want je volgens mij zei het in het trailer over welke tijdsperiode hebben we het nou hier?
3: Ja, we hebben het over de Eerste Wereldoorlog, dus 1915. Dat is een vrij onrustige periode in de hele wereld. En ook aan de kust wordt daar veel van gemerkt. Er liggen mijnen in zee, er vergaan veel schepen. Dus ook de Katwijkse vissers hadden daar best wel angst voor om de zee op te gaan. Dus het is een hele onrustige periode waarin dit zich afspeelt. En Katwijk is een vrij gelovig dorp, zeker rond 1915 was dat zo. Dus bijvoorbeeld iets als het einde der tijden, hè, zoals dat wel eens besproken wordt in de Bijbel, was hen niet vreemd. Dus deze mannen gaan met veel onrust en angst de zee op. En daar slaat de sfeer om, omdat ze denken dat de wereld is vergaan.
0: Zo, wat bizar dit verhaal.
3: Ja, nou ja, absoluut. Het is echt een totaal bizar verhaal waarvan ik me ook echt heel verbaasd dat het zo lang onder de pet is gebleven.
0: Ja, maar waar begin je dan nog? Want die mensen die het hebben meegemaakt, die leven niet meer natuurlijk. Jouw opa is inmiddels ook overleden natuurlijk.
3: Ja, helaas overlijdt hij ook tijdens het proces inderdaad. Ja.
0: Ach, dus hij heeft het nooit gehoord. Dat is wel heel verdrietig eigenlijk. Maar wie kun je nog vinden om hier iets over te vertellen? Is er iets, zeg maar, door een historicus vastgelegd ergens?
3: Ja, nou, dat was een van de eerste vragen die ik ook had. Ik ben begonnen met wat iedereen zou doen, een beetje googlen. En vervolgens in een oud krantarchief gedoken om te kijken wat hebben de journalisten destijds er misschien over geschreven. En dan kom je heel veel tegen, maar ook de meest tegenstrijdige verhalen. Omdat de journalisten in die tijd eigenlijk vooral als doel hadden om veel kranten te verkopen en een beetje een sappig verhaal te schrijven. Dus al heel gauw had ik door dat ik dat eigenlijk niet zo goed kon vertrouwen. Dus dan wil je eigenlijk op zoek naar wat zit er nou onder. Hebben die mannen misschien ooit toen ze terugkwamen, want het schip is gevonden later, hun verhaal nog wel gedaan? Zijn ze ooit verhoord? Zijn ze ooit berecht misschien voor het feit dat er moorden zijn gepleegd? En dat bleek inderdaad zo te zijn. Er bleek een heel groot archief te zijn gemaakt net na terugkomst. Met gesprekken van opvarenden in een psychiatrische kliniek. Maar precies dat dossier lag al jaren achter slot en grendel en was ook toen ik ernaar vroeg nog altijd geheim.
0: Oh zeg, heb je dat uiteindelijk te pakken gekregen of gaan we dat horen in de podcast?
3: Het zou een hele grote spoiler zijn. Ja. Ik heb gelukkig heel veel antwoorden kunnen vinden op heel veel vragen. Dus zonder ja of nee te zeggen, geeft dat misschien een beetje de.
0: Maar wat een bizar verhaal. Dit klinkt ook als een film. Dit moet verfilmd worden.
3: Ja, dat zou kunnen. Kijk, het lastige is natuurlijk, er zijn veel nabestaanden van deze familie, van deze families nog altijd. En Katwijk is een heel hecht dorp waar veel mensen elkaar kennen en ook wel weten wat voor pijn er uit dit verhaal is gekomen. Dus ik heb daar veel over nagedacht, ook toen ik het verhaal ging maken, wat de onderliggende boodschap eigenlijk moet zijn. En ik heb, mede door mijn eigen persoonlijke lijn in de podcast mee te nemen, er wel echt een goede boodschap uit weten te halen, waarvan ik denk dat het ook waard is om dit verhaal te vertellen. Dus als dat in een film ook zou kunnen, dan zou dat uiteraard een verfilming waard zijn.
0: Ja, dat zou te gek zijn. Goh, wat interessant. Ik ben super benieuwd. Ik ga je niet te veel vragen, want dan geef je alles weg van je podcast. Ik ben wel benieuwd. Zijn er nog meer van die Katwijkse verhalen die zich zouden lenen voor zoiets?
3: Geen idee. Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Kijk, jij trekt nu iets open misschien. Van, oh, ik heb ook nog een verhaal op zee.
3: Visserijverleden, ja.
0: Ja.
3: Dit is mijn eerste grote echte podcast. En wellicht rolt er hierna wel een ander verhaal in mijn DM waar ik mee aan de gang kan. Voor nu ben ik in ieder geval heel blij dat ik na 3 jaar graven in dit verhaal een prachtig product heb neergezet. Waar ik echt ongelooflijk trots op ben. En ik hoop veel mensen ook met veel plezier aan kunnen luisteren.
0: Nou, te gek. Roeland Wendel, dankjewel. Zwijgen aan Zee is op dit moment te beluisteren via alle podcastkanalen. Waaronder NPO Luister. Uiteraard dank en heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Fijne avond.
0: Dank je.

ineens, de buikjes die zijn weer gevuld. Het is tijd voor de After Dinner Hit. Ik kreeg vandaag een album van Leisure kreeg ik in handen. Vinyl, op vinyl. Ik heb hem hier in mijn hand. In plastic nog. Het album heet Welcome to the Mood. Leisure is een band uit Nieuw-Zeeland. En die heb ik wel vaker gedraaid in het Orwell ook wat. En er staat onder andere de plaat Sundown op dit album. En dat is zo'n fijne, prettige zomerse hit. Dus ik dacht, prima voor de After Dinner Hit. Al zeg ik het zelf.

0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren kruis.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes... vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn daarna naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in die liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gekregen over het uitvoeren van die controles worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer hier in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Jelle Seubring. Ja, dan even kijken hoe het nog is op de weg op dit moment. Wilt u met je doorrijden, Dennis?
6: Over het algemeen wel, Emily. Op een paar plekken loopt het nog vast. Zoals de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, moet ik zeggen. Dus ik knop het Raasdorp en Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. Die wordt omgeleid via de A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens 5 minuten extra. En dat ben je ook langer onderweg op de A20 naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein.
5: Dankjewel, doeg. Zometeen blijven we lekker dicht bij huis voor de Gouden Strot. Want we duiken in de carrière van een van de meest unieke stemmen van Nederland. Ik heb het over Jacqueline Govaert. Hoor je zometeen. Tot zo. Ster.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: Simban. Nu al zin in morgen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Kom naar Museum Batavialand.
12: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
11: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
11: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Nou, dit uur blijven we gewoon de oren spitsen in het oor wil ook wat. Want zometeen is het tijd om één van die vele schitterende stemmen van de muziekwereld in het zomerse zonnetje te zetten. Vandaag blijven we heel dicht bij huis. Aangezien in Nederland ook de zon volop schijnt. En dan met name op de richting Tilburg/Kaatsheuvel. Want daar komt Jacqueline Govaert vandaan. Govaert. En die gaan we zo eens behandelen in de Gouden Strot. Maar wat zal ik van ze draaien? Misschien iets solo van haar? Of heb je één plaat van Cresip waarvan je denkt van ja, daar zingt ze zo vreselijk goed. App me maar met de NPO Luister-app.
1: Ik laat mijn oor

0: Zara Larsson uit Zweden. Zo, dat is ook een gouden strot, zeg. Die meid kan zingen. Oh, oh, oh.
1: De gouden
0: strot. Niet normaal.
1: Strot. Een ode aan de beste stemmen please, aller tijden.
2: Please, please. You're so
0: shy. Ja, hier in de gouden strot eren we wekelijks de mooiste stemmen uit de stal met zangers en zangeressen. En dan het liefst gewoon stemmen die je al na 3 noten herkent. Die echt uniek zijn. Vandaag een zangeres die dat zeker is. Op 18-jarige leeftijd heeft ze Pinkpop volledig ingepakt met haar schattigheid. Maar bovenal haar stem, die klinkt als zij en alleen zij. Ik heb het natuurlijk over Jacqueline.

0: Ja, dit was een paar weken geleden op Concert at Sea dat ze dit live deden, Cresp. Nou, Jacqueline Govaert wordt in 1982 geboren in Kaatsheuvel in een muzikaal gezin met zus Anne, die later ook in haar band zou spelen, en twee broers heeft ze nog. Ze begint haar muziekcarrière op de blokfluit, maar ze stapt eigenlijk al vrij snel over naar de piano, want daar kun je tenminste bij zingen. Nou, op de Rock Academy in Tilburg richt ze met een paar studiegenoten Cresp op. Jacqueline schrijft liedjes, die speelt piano en die wordt ook de onmiskenbare stem van de band. In 2000 breken ze dan uiteindelijk door met I Would Stay, dat ze schreef na een ruzie met haar moeder.
1: Mijn ouders waren toen al helemaal zo van, wat is dat voor liedje, wat mooi. En toen hoorde ik ineens dat nieuwe liedje de hele tijd voorbij komen beneden, constant. Dus ik denk, wat is dat nou? Dus ik ga naar beneden en zitten onze ouders, die zitten zo samen op de bank te snikken. En ik zeg, wat is er met jullie aan de hand? En zij zo, Jacqueline, wat heb je nou gemaakt?
0: Ja, en ineens kent heel Nederland Cresp en de tiener Jacqueline Govaert.
1: Heel jong nog, of ja, net 18. Ik had geen flauw idee wat er gebeurde. Het is echt als één grote roes aan me voorbij getrokken. Dus soms zou je wel, soms had ik het ook maar meegemaakt als ik wat ouder was.
0: Ja, ze was wel 18 inderdaad. Nou, ze is goed, ze is ontwapenend, ze is de vrolijke girl next door. Carole King, Joni Mitchell, Case Choice, dat zijn allemaal artiesten die haar inspiratiebronnen zijn. Dat hoor je ook wel terug in de muziek. Ze heeft een herkenbare stem met een klein rafelrandje. Hè? Dat mooie heesje dat ze heeft, ze is heel hees. Klein, bijna fluisterend, maar net zo goed is zij een rock bitch. Echt een powerhouse die de hardste klanken aan kan en ze blijft overeind. Haar stem klinkt ook eerlijk, alsof ze je een verhaal vertelt in plaats van een liedje zingt. En daarmee sleept Cresp eigenlijk hit na hit binnen.

Maar toch, als Cressup dan in 2019 gewoon weer samenkomt met succes, blijkt maar weer dat sommige stemmen simpelweg tijdloos zijn. Warm, breekbaar, krachtig en ook meteen herkenbaar. Jacqueline Govaert, welkom in de Gouden Strot.

0: Manu Chao.
1: Hit me when I come, baby.
0: Bongo bong.
1: Hit me when I come.
0: En daarvoor natuurlijk Cressup, Lost Without You... met een glansrol voor Jacqueline Govaert in de gouden strot. Ralf die zegt, Jacqueline heeft zo'n prachtige, heese, zuivere, ontspannende stem. Dan smelt je gewoon. En leuk allemaal, mensen hebben ook, vind ik leuk om te horen trouwens... dat ze weer oud werk van Cressup is gaan aanzetten. Onder andere Sander die zegt, Won't Cry, ga ik weer eens even opzetten. In dat debuutalbum, toch? Oh, die heb ik helemaal grijs gedraaid. Ja, laat maar weten of ik ook iets voor jou kan draaien. Ik krijg heel veel verzoekjes, wederom vandaag, om Ella Langley te draaien. Choose in Texas. Ga ik zo.

0: Like a Prayer. Heb ik een nieuw rubriekje? Is het een nieuw rubriekje? Ik laat natuurlijk altijd nieuwe muziek horen hier. En dat laat ik al een tijdje horen. Ik vind het leuk om dingen langer te draaien. En toen zei Demi, die onze muzieklijst doet. Die zei, moet er niet een naam bij? En dat is deze geworden.
1: De oorworm.
2: Dit is het, gewoon.
0: Dus wel waar, ja.
2: Ja. Een mooi nieuw liedje.
0: Nieuw liedje dat ook lang blijft hangen, hopelijk. Kijk, een tijdje geleden heb ik Ella Langley heel vaak gedraaid hier op Radio 2. Dat is de grote nieuwe countryster. Gigantisch, alles wat ze aanraakt verandert in platinum hits. Choose in Texas. En heb ik een tijdje weer wat andere dingen gedraaid. En ik blijf maar iedere week opnieuw appjes krijgen van draai je Ella Langley nog een keer, draai je Ella Langley nog een keer. Dus er is iets met haar dat iets raakt in mensen. En dat vind ik leuk.
2: En dat maakt het een oorworm.
0: Dat maakt het wel een oorworm, ja. Maar zij heeft dus gisteren op een festival heeft ze opgetreden. En daar heeft ze dus het gebruik van social media enorm gehekeld. En ook alle nepheid die erbij komt kijken. En daar zei ze dus, ik denk dat je door social media een kijkje in ieders leven kunt nemen. Maar dat je je dan niet goed genoeg voelt. Niet mooi genoeg, niet cool genoeg. Of dat je niet op een bepaalde manier kunt zingen. Of niet op een bepaalde manier kunt dansen. Nou, en dit is wie ik ben en dit is wie jullie krijgen. Heeft ze daar gezegd tegen het publiek. En daar ben ik helemaal mee eens.
2: Wat fijn.
0: Ja.
2: Wat goed.
0: Wees lekker eerlijk. En bijvoorbeeld ook met hobby's. Wees lekker slecht in je hobby's. Je hoeft niet goed te zijn in alles. En dat vind ik zo leuk. Ja, zij is dan wel weer heel goed in het schrijven van hits. Ja. Is ook niet eerlijk.
2: Nee. En las je dit ook op social media?
0: Ik las het niet op social media, nee.
2: Oh, gelukkig.
0: Nee, dat niet. Maar goed, hoe voelen wij ons nu dat wij niet allemaal hits schrijven? Ella, heb je daar wel eens over nagedacht? Ik ga er in ieder geval draaien. De nieuwe Orbum. Choose in Texas. Ella Langley.

0: De Clarity van John Mayer en daarvoor het even wonderschone Choose in Texas van Ella Langley. Ik ga ophouden met dit accent. Ik doe het elke keer.
1: NPO Radio 2 App Service.
0: Het is gewoon leuk om een twang te hebben. Hi Jan.
2: Hey, goeiedag Emily.
0: Heb jij een twang?
2: Ik heb even gemist wat ik net zei.
0: Ik zei Choose in Texas op een soort van achterlijke manier. Alsof ik uit Amerika kom en een twang heb. Een zogeheten, nee. Zeg maar, een cursieve manier van spreken. Zoals ze doen in de zuidelijke staten van Noord-Amerika.
2: Nee, heb ik zeker niet.
0: Heb jij een ander accent?
2: Ik heb een Gronings accent.
0: Oh ja, ja, ik hoor het nu. Mm-hmm. Kun je iets typisch Gronings zeggen? Is er een uitdrukking of zo?
2: Ik heb jou eens een keer eerder aan de telefoon gehad en ik woon in Friesland. En toen moest ik dat zinnetje opzeggen van boete, bree en green and cheese.
0: Ja.
2: en ik geloof niet dat we dat in Groningen ook zoiets hebben. Ik woon in Friesland.
0: Je woont, oh ja, ja. Je woont, de heer werd inderdaad, ik kan me dit herinneren. Ja, jij woont in Friesland, ja. Je bent in Groningen en dat is toch wel, is dat haat en neid of gaan we dan weer hetzelfde gesprek opnieuw doen?
2: Nee, dat is geen haat en neid. Nou ja, in Groningen zeggen ze altijd de mooiste plek in Friesland is het bushalte naar Groningen. Maar,
0: ja, zo mooi, ja.
2: Flauwekul.
0: En wat dan zeggen ze altijd, hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Maar dat is ook heel aardig. Het slaat helemaal nergens op. Slaat helemaal nergens op. Onzin. Weg met de grens. Ja. Hé, daar heb je helemaal niet voor. Jij wil gewoon een nummer horen.
2: Ja, klopt. Ik ben brugnachter en het is niet zo druk bij de brug. En dan heb je mooie tijd om af en toe wat muziek te luisteren. En toen kwam ik een liedje tegen van Bas Keks, Little Shuffle. En jij vroeg om een leuk nummer. Ik dacht, nou, die geef ik op.
0: Maar zit je nu op de brug?
2: Ik zit nu op de brug.
0: Oh, wat leuk. Kun je een geluid laten horen? Maakt er iets geluid? Druk eens op iets.
2: Dan moet ik eerst de slagbomen naar beneden doen.
0: Ja? Oh.
2: Ik heb het wel een keer laten horen bij Jeroen van Inkel, bij het geluidenarchief.
0: Oké, want dan hoor je ding, ding, ding, ding, ding.
2: Precies.
0: Ja. Oké. Maar wil je voor mij, wel voor Jeroen, wel voor mij niet, hoor ik.
2: Nou, dan moet ik het even opnemen. En dan ga ik je sturen. Nou, als ik nu de slaapbomen naar beneden doe, dan blijft alles verkeren.
0: Ja, hele file ineens door Emily de Wild van Radio 2. Nee, dat willen we niet. Nou, dan doe ik het in mijn hoofd. Ding, ding, ding, ding. En dan zal ik voor jou de Lido Shuffle draaien, alsnog.
2: Oké, hey, dankjewel.
0: Dankjewel, Jan. Werk ze nog.
2: Hey, yo, doei.
0: Doei.

0: feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
1: Het oor wil ook wat.

0: TLC, Waterfalls, hier op NPO Radio 2 in het Oorbelloop. Want we hebben nog een reactie. Ik zei natuurlijk net tegen Jan van in Rotterdam, zeggen ze eigenlijk, hoe dichter bedort, hoe rotter het wordt. Vind ik onaardig klinken, vind ik niet leuk, vind ik ook onterecht.
1: Klinkt ik altijd een beetje disserig, toch?
0: Ja, het is niet aardig, ja. Nee. Maar Geert die heeft gereageerd, Sanne, want wat zegt Geert in de app?
1: Nou, dat ga ik eens even bijpakken. Wat zegt hij eigenlijk ook alweer? Hij zegt, hoe dichter bij Dordt slaat wel ergens op. Dat is de Nederlandse scheepvaarthistorie. Ja. Omdat de waterwegen naar Dordrecht met zeilende vrachtschepen moeilijk te bezeilen waren. Dat duurde heel lang. Werd de bederfelijke lading werd gehaald.

0: aan de weg steeds rotter. Dus je kwam gewoon niet zo goed langs Dordrecht.
1: Dus hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Slaat dus jij hebt het gefactcheckt, à la Bureau de Wild, wat we vroeger natuurlijk deden.
0: Ja. En? Ja, en historisch zou dit waar kunnen zijn.
1: Oké.
0: Ja. Het is toch een mooi verhaal?
1: Het is wel een mooi verhaal. Ja, oké. Het komt dus wel ergens vandaan.
0: Ja, dus het is niet alleen maar lullig.
1: Het is niet alleen maar lullig. Wat zijn het ook weer? Schapenkoppen? Is dat Dordt? Ja, toch? Schapenkoppen.
0: Schapenkoppen?
1: Love de schapenkoppen.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Hier lazen we van het oor van deze dinsdag. Zometeen niemand minder dan Morad. Heel veel plezier bij hem. En tot morgen. Doeg!
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
16: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
15: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïense burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: Met Morad.
27: Bond. Zomer op je radio.
28: Tuesday night, it settles over the land, and this land still has fire in it. Last Friday in Inglewood, so close to glory. Spain 2, Belgium 1. A game that hurt because it mattered. But the Red Devils don't measure themselves in final whistles, only in heart. And a nation that dares that much doesn't stay down. It gets louder, prouder, stronger. Tonight, Belgium isn't just a place on the map.

0: Rangers, sterspelers. Ja, je kijkt alleen al uit naar dat spel. En het feit dat Lamine Yamal, zeg maar, iedereen aan het uitdagen is. Omdat hij in de media heel veel kritiek over zich heen krijgt. Omdat het blijkbaar een niet goed presterende speler is geweest de afgelopen paar wedstrijden. Hoe dan ook, hoe is het met de spanning en achter wie sta je? Dat wil ik eigenlijk wel eens van je weten. Dus als je me dan zometeen toch appt via de NPO Luister-app, laat me even weten voor wie jij zometeen juicht. Laten we in ieder geval met elkaar afspreken dat als je zometeen het voetbal aanzet, dat je dan in ieder geval de radio, dat kan hè, je kan namelijk voetbal kijken en de radio op de achtergrond aanhouden. Om die spanning een beetje te temperen, is het zometeen tijd voor de
1: Detox Dinsdagplaat.
0: Elke dinsdag weer, hè, die Detox Dinsdagplaat. Dan mag je een plaatje aanvragen waarmee je helemaal tot rust komt. Nou ja, ik help je altijd wel even een klein beetje op weg op die dinsdag. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een hele relaxte, ontspannen, langzame plaat op naam van de Spice Girls. Is maar een voorbeeldje, hè.

Jack Johnson, sitting, waiting, wishing voor België. Onze lieve zuidenburen die afgelopen vrijdag helaas het veld hebben moeten ruimen. Letterlijk omdat ze verloren tegen Spanje met een 2-1. Maar nu we het toch over voetbal hebben, en trouwens over België gesproken. Oh nee, daar kom ik zo meteen wel op terug. Over voetbal gesproken. Hoe is het met de spanning? Loop je al zenuwachtig rondjes door je huis? Want over een uur is namelijk de aftrap van de eerste halve finale van het WK. Frankrijk en Spanje die gaan het tegen elkaar opnemen. En dat belooft wel een nogal spannende wedstrijd te worden. Sterker nog, als je dan zeg maar overal een beetje in de media kijkt, dan noemen ze dit de finale voor de finale. Omdat het gewoon zo'n toffe wedstrijd is. We hebben het natuurlijk wel over Kylian Mbappé tegen

En het voelt super lekker, ook met het lekkere warme weer en dat zonnetje wat zo meteen omlaag begint te gaan. En de temperaturen weer een beetje aangenaam worden. En NPO Radio 2 door je speakers. Met fijne sounds.

0: Mooi, hè?
1: Pearl Jam, Just Breathe. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen... Morad, ga je niet op vakantie in de zomer? Nee, ik ga nooit in vakantie in de zomer. Ik vind namelijk Nederland het mooiste land om in te verblijven tijdens de zomer. En dat heeft natuurlijk te maken met alle feestjes, alle toffe festivals die worden georganiseerd. Ik kan echt, denk ik, elk weekend wel op 2 festivals tegelijkertijd aanwezig zijn. Zo groot is het aanbod van toffe dingen waar je bij aanwezig kan zijn. Afgelopen vrijdag was ik erbij in Hilvarenbeek, Awakenings. Het allerbeste technofeestje van de hele wereld, volgens mij. En dan ook nog in de Beekse Bergen, aan het water. En dan dat lekkere zonnetje erbij. Alles klopte afgelopen vrijdag. Nou, dat was al genieten. Aankomende vrijdag heb ik een ander groot wereldfestival in de agenda staan. Daar ga ik namelijk naar Tomorrowland in Boom, in België. Nou ja, we weten allemaal, als ik dan naar Tomorrowland ga... dan zoek ik wel een beetje de steetjes op waar een beetje geknald wordt... Pompende dancemuziek, daar ga ik voor. En om die blijdschap en enthousiasme al een klein beetje met je te delen... dacht ik van, ik neem alvast iets voor je mee... om samen met mij diezelfde vibe te voelen. Bebe Rexha en Faithless, New Religion.

0: daarvoor mag ik verwelkomen Erik. Ik vind het mooi.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Hallo Erik, ik vind het zo mooi, want ik hoor dan in mijn oortje. Erik is een hardrocker of een heavy metal fan.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan vraag ik me af, waar ga je dan mee aankomen zetten voor deze Detox Dinsdagplaat?
1: Ja, ik zat te twijfelen tussen een painkiller van Judas Priest, maar ik denk, doe maar toch niet.
0: Nee, laten we dat voor een ander moment, voor een ander moment. We willen toch echt, dat we Nederland een gunst bewijzen met deze Detox Dinsdagplaat.
1: Ja, wat ik vroeger een album gekocht had van een dame, zeg maar, uit Nieuw-Zeeland, die het prachtige muziek maakt, een hele lieve stem heeft. En dat is Olivia Newton-John.
0: Olivia Newton-John, maar dat verwacht ik dan niet.
1: Nee, dat verwacht je niet, hè.
0: Maar dan, zeg maar, het is zo een lieve en dan ook zeg maar, de plaat die je uitkiest.
1: Ja, over het algemeen, de Duitse band die heeft er alles over gezongen. Elke metalhead heeft wel een knuffelrock LP in zijn collectie.
0: Ah, kijk aan.
1: Zeggen ze dan.
0: En dan is dit zeg maar jouw knuffelrock, of tenminste je knuffelplaat. Dat is niet per se. Valt dit onder rock?
1: Nee, dit is, ze maakt wel verschillende soorten muziek, hoor. Maar dit is echt wel de rustigste die erop staat.
0: Ja. Ik heb, want ik lees hier dus Soul Kiss. Ik heb ook een wat langere versie, de albumversie.
1: Die heb ik het liefst natuurlijk.
0: Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Dan start ik die gewoon in. Dat past denk ik ook wel lekker bij dit lekkere warme zonnetje op dit moment.
1: Ja, dat kunnen we heerlijk wegvuimelen.
0: Gaan we doen, Erik. Dankjewel voor deze.
1: Graag gedaan,
0: hoor. Hoi.

0: zingen is voor heel veel mensen toch best wel een spannend ding. Daarom is de douche eigenlijk ook best wel een hele populaire plek. Je kan even lekker losgaan. Heeft natuurlijk te maken met de lekkere galm in de douche. De waterstralen die het geluid een beetje maskeren, zodat je wat minder vals klinkt. Wat ook nog meehelpt is dat er vaak geen andere mensen in de buurt zijn, als het goed is. De perfecte plek dus om te oefenen als een beginner. En op een soortgelijke manier start Rag & Bone Man ook met zijn carrière. Alleen kiest hij niet voor de douche, maar voor het toilet.
1: I was living at my mum's house and, yeah. And I remember learning a few songs and stuff. And it was at the time where I was just starting to write songs.
2: Yeah.
1: And I had this little, back in the days of digital cameras, you know, getting my mum to stand there and film me playing songs, you know, when on the first days of YouTube and stuff.
0: Ja, en zijn toenmalige vriendin die stuurt die toiletopnames naar platenlabels en dat levert hem uiteindelijk zijn doorbraak op. Dus beginnen met zingen op een toilet is eigenlijk helemaal geen verkeerd idee. Zeker.

Editors, The Rush. Ja, het kriebelt al de hele avond, hè. Ik weet het, ik voel het gewoon. Je wil je graag bemoeien met de muziek van vanavond. Het is bijna zover. De ballen van Morad, die staan alvast warm te draaien hier achter mij. Ik trek zo meteen een balletje en elk balletje is verbonden aan een bepaald thema. Als jij dan op een gegeven moment dat thema hoort, dan mag je dus je favoriete plaat aanvragen binnen dat thema.

0: Diana Ross, I'm Coming Out op NPO Radio 2. En dan is het tijd voor...
1: De ballen
2: van Morat.
1: Van Morat.
0: Ja! En ik heb een gele bal te pakken. En het is balletje 64. Anne, vertel ons alsjeblieft welk thema hoort er bij balletje 64.
3: Dat is de categorie dance.
0: Oh my god, nee, mijn favoriete categorie. En dan heb ik ze al gegeven, hè. Bibi Rexha met Faithless. En dan kunnen we nog een dikke danceplaat erin gooien. Maar wat is de allerdikste danceplaat ooit? Dat mag jij me vertellen via de NPO Luister-app. Oh, hier heb ik zin in, joh. Dat gewoon op de dinsdag.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
4: Hoi!
3: Of

0: Binnenkort vertrekt.
1: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen zelf los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Stel je voor, jij, zorgeloos.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Clubzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Balletje 64 getrokken en balletje 64 staat voor de categorie dance. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app.

0: dit wordt nog een hele lastige. Maar oké. Het gaat dus om de meest legendarische dance track die jij ooit hebt gehoord in je leven. Heb je hem nog niet ingestuurd? Gebruik dan nu het moment om hem in te sturen via de NPO Luister-app.
1: Met Morad

0: Xavier Rod en Follow the Sun op NPO Radio 2. Party people in the building. Ik ben dus op zoek naar de meest legendarische danceplaat volgens jou. En dan zit ik ook een beetje te scrollen, zeg maar, door de opties die binnenkomen via de NPO luisterapp. En dan, dan ga ik toch wel ontzettend aan op het voice-appje van Wil.
1: Goedenavond, Morad. Om alvast een beetje in de lekkere partystemming, festivalstemming te komen. Wat dacht je van een klassiek houseplaatje, The Age of Love? Maar dan de versie van Charlotte de Witte. Ook gruwelijk vet.
0: Come on, dance with me. Oh mijn god, en dat is echt een understatement. Heerlijk vet. Dit is misschien van de afgelopen 5 jaar... staat deze echt wel in mijn top 5 ook van de allerbeste danceplaten ooit. Elk festival is dit echt een floorfiller.

0: Ramien, Sam Fender, Olivia Dean. Daarvoor hoorde je Charlotte de Witte met de Age of Love. Aangevraagd door Wil als de allerbeste danceplaat ooit. Paul die reageert daar ook nog op via de NPO Live-app.
1: Morat! Ah, lekker man! Ja.

0: perfecte muzikale samenwerking. Die stemmen die passen echt zo ontzettend goed bij elkaar. Maar werken aan een duet is niet alleen leuk, het is ook nog eens leerzaam. Want je krijgt eigenlijk een kijkje in de keuken bij een collega. En dat is ook precies wat er in de jaren 90 gebeurt, als Dr. Dre en Tupac samen de studio induiken. En Dr. Dre die keek echt zijn ogen uit toen hij Tupac aan het werk zag.
1: I remember being in the studio with Pac. And he actually went in the mic booth to write. You know, and I'm like, okay, that's different. So I'm in the control room and he writes the lyrics. All right, I'm ready, you know. He spits California Love, one or two takes. I'm like, all right, put the next thing up. And he would just sit in the booth, you know. Like, put the next thing up, right? Put the next thing up.
0: Ja, sommige artiesten hebben de gave gewoon. En die Tupac die kon dus gewoon meerdere liedjes achter elkaar eruit spitten. Eruit rappen, alsof het niks is. Nou ja, en deze is daar eigenlijk ook wel eentje van. California Love.

0: eigenlijk nergens goed voor. Nergens goed voor. Waar jij nu in ieder geval wel goed voor bent, is het helpen kiezen met
1: Morad's Most Wanted.
0: Want elke dag zijn ze daar weer, de twee liedjes voor je die iets gemeen hebben met elkaar. En ze zijn dan verbonden door een thema. Het allerleukste van alles is dat jij mag bepalen welke uiteindelijk de Most Wanted is. Vandaag draait het allemaal om de Rolling Stones. Afgelopen vrijdag bracht de band een nieuwe album uit, Foreign Tongues.

Gimme Shelter. Welke plaat van de Rolling Stones is dus je favoriet? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Oh, ik zie de stemmen al binnenkomen nog, terwijl ik de eerste plaat draaide. Grappig. Oké, ga naar de NPO Luister-app. En dan klik je zeg maar op Radio 2. En dan ga je naar de chat. En dan zie je vanzelf een poll verschijnen. Het is allemaal super makkelijk, super easy. Wil je me nog iets vertellen? Wil je het motiveren? Dan kun je me altijd nog als extraatje een berichtje mee sturen. Maar stem even op de poll. Paint It Black of Gimme Shelter.

Jij hebt nog maar heel even om te stemmen voor Morad's Most Wanted. En vanavond mag je dus kiezen uit twee platen van de Rolling Stones, want we gaan terug naar de beginjaren van de band. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Zonder je te vertellen welk percentage bij welke plaat hoort. 58% tegenover 42%. Alright. Jij kan nog het verschil maken. De twee platen waar je uit mag kiezen. Painted Black staat tegenover Gimme Shelter. Geef nog snel je stem door. Open de NPO Luister-app. Ga naar radio. Klik dan op de NPO Radio.

2, de zender. En ga dan naar bericht. De poll opent zich dan vanzelf. Het is gewoon puur even één klik. Bam. Bevestigen. En we hebben hem binnen. Alright? Doe dat toch even. Er komt dus een hele fijne muziek voor je. Hootie and the Blowfish. Only Wanna Be With You hoor je zo meteen. The Bash Mode, Just Can't Get Enough. De live versie.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough, de live versie op NPO Radio 2. Alright, en dan is het tijd voor de uitslag van...
1: More That's Most Wanted!
0: Waarin we twee platen van de Rolling Stones tegenover elkaar hebben gezet. En dat alles natuurlijk vanwege het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones. Maar we duiken wel terug naar de jaren 60, hè, voor deze twee platen. We hebben namelijk Painted Black gezet tegenover Gimme Shelter, Anne.
2: Ja, de poll is ondertussen officieel gesloten, dus je kan niet meer stemmen. En ja, het was heel spannend, want de twee platen gingen best wel gelijk op. Maar met 58% van de stemmen heeft Painted Black gewonnen.

0: wel mooi, hè? De Rolling Stones, Painted Black, als More Als Most Wanted. Dat tegenover hadden we Gimme Shelter, die kreeg 42% van de stemmen. Maar blijven de Rolling Stones overeind staan zometeen? Tim valt die in voor de lunchshow, maar het muzikale tribunaal draait natuurlijk gewoon door. Drie nummers die melden zich voor de keuring en de hamer die wordt gehanteerd door Jasper. All
1: right. Jaspers finale. Oordeel.
0: Bijna niet te doen, hè, Jasper, tegenover de Rolling Stones. Ja, wie wint er dan? Wacht even, het geluid wordt even geregeld aan de andere kant.
2: Ik hoor echt helemaal geen...
0: Oh, ja, ik hoor je wel. Jasper probeert even zijn koptelefoon.
3: Ik hoor je heel ver weg.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nu wel of niet?
3: Ja.
0: Oh, nu wel?
3: Ja.
0: De Rolling Stones dus, of...
4: Hey Jude.
3: Oh, nee, dan moet ik de Beatles zeggen. Want ik heb ooit een ruzie bijna met mijn schoonvader erover gehad.
0: Oh, de Beatles dus.
3: Ja, die
0: de Beatles, die winnen het
3: voor de Beatles. Dus,
0: Oké,

0: alsof a house in New Orleans.
1: Kan je vertellen wie het is, hoor?
2: Ja, ik blijf hier, bij de Beatles.
1: Oh, de Animals. Ja.
2: Animals leuk, maar de Beatles, ja, come on.
1: De Animals waren ook groot, hoor.
2: Ik wil nog even veilig naar mijn auto kunnen lopen.
1: Ja, ja, ze dat mensen ook niet. Nee, ik begrijp het helemaal. Ja. All right. Hey, Jasper, voor wie ben je trouwens? Frankrijk of Spanje?
2: Ik ga nu lekker, want ik ben voor Spanje.
1: 1-0. Die staan namelijk met 1-0 voor, inderdaad, na een penalty. Zometeen lekkere muziek bij onze vriend Jasper, want die valt in. Tim's avondslot. Veel plezier.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
3: Radio 2.
14: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw een warme dag met maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, de vaandels worden uitgehangen en de trompetten die schallen. Het feest barst zometeen los in Tim's avondslot. De poortwachters van vanavond die kunnen het eigenlijk niet geloven. Gebeurt het echt? Ja, ja zeker, het gaat echt gebeuren. Wie die poortwachters zijn, binnen een paar minuten, dan staan ze op hun plek.
15: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
24: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
28: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
27: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Tim's Avondslot.

0: Nou, het is zelf ooit een opdracht gegeven, Robert Smith van The Cure. Ik wilde eigenlijk een nummer maken, zei hij ooit, dat eigenlijk heel erg dom en een beetje poppy klinkt. En de woorden die hoeven eigenlijk ook helemaal niks te betekenen. Nou, dat werd uiteindelijk dit. Dus je hebt eigenlijk naar helemaal niks geluisterd. Let's go to bed.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti lepel. Welkom

0: had zichzelf ooit een opdracht gegeven, Robert Smith van The Cure. Ik wilde eigenlijk een nummermaker, zei hij ooit, dat eigenlijk heel erg dom en een beetje poppy klinkt. En de woorden die hoeven eigenlijk ook helemaal niks te betekenen. Nou, dat werd uiteindelijk dit. Dus je hebt eigenlijk naar helemaal niks geluisterd. Let's go to bed.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, welkom op de dinsdagavond-editie van

0: had ze zelf ooit een opdracht gegeven, Robert Smith van The Cure. Ik wilde eigenlijk een nummermaker, zei die ooit, dat eigenlijk heel erg dom en een beetje poppy klinkt. En de woorden die hoeven eigenlijk ook helemaal niks te betekenen. Nou, dat werd uiteindelijk dit. Dus je hebt eigenlijk naar helemaal niks geluisterd. Let's go to bed.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, welkom, welkom op de dinsdagavond-editie van Tim's Avondslot. Deze week nog even Jasper's Avondslot. Tim, hoor je morgen weer tussen 12 en 2 natuurlijk in de lunchshow hier op NPO Radio 2. Ja, ik zit toch een beetje met een schuin oog een beetje te loeren in de tweede helft van de halve finale op het WK voetballen. Frankrijk tegen Spanje. Momenteel 0-1 voor Spanje vanwege een penalty die ze eerder in de eerste helft kregen. Maar ik ben toch een beetje nieuwsgierig, hè, of het nou nog echt een beetje leeft daar in de Verenigde Staten. Ik kan me zo voorstellen dat jij misschien ook al bent afgehaakt, anders zou je misschien nu niet luisteren. Van harte welkom. Helemaal prima dat je geen WK volgt. Maar hoe zit het bij de gemiddelde Amerikaan? Het zal ze toch eigenlijk misschien wel een beetje worst wezen. Dus laten we heel even schakelen naar Dallas, waar de halve finale momenteel wordt gespeeld. Even kijken of we daar iemand voor de microfoon kunnen krijgen. Hallo?
2: Hey Jasper,
0: hi.
2: Do you really think anyone is gonna listen to you tonight? Everyone is obviously watching that stupid game.
0: Oh.

0: het hele album Californication gewoon één doorlopende roadtrip als je dat aanzet. Althans, ik heb dat ooit wel zelf op vakantie gedaan. Dat voelde voor mij inderdaad als één lange, lange, heerlijke, zorgeloze rit. En dit was nog eens extra lekker toetje. Roadtrippin!
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, we zijn op zoek hier in Tim's Avondslot naar de muziek die hoort bij jouw bijzondere vakantieherinneringen. Als kind met het hele gezin misschien naar de camping in Frankrijk. Je examenreis naar de foutste clubs van Gersonisos. Of die allereerste vakantie met je grote liefde. Het mag allemaal. Als er maar een liedje bij hoort dat jou weer helemaal terugbrengt naar dat moment. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Marco die een liedje van R wilde horen. Over roadtripgevoel en vakantiegevoel. Hij had een album Moon Safari in de auto aanstaan. Op weg naar een kampeervakantie met zijn eerste vriendinnetje. Helaas. Na de vakantie maakte ze het wel uit. Dus daar heeft R niet helaas een rol van betekenis in kunnen spelen. Maar hij heeft er wel nog steeds gelukkig goede herinneringen aan. Nou, heb je ook nou zo'n nummer waarvan je gelijk denkt aan die bijzondere reis of die vakantie? Nou, laat het maar eventjes weten via die NPO-luisterapp. En wie weet draai ik hem zo meteen zo voor je.
2: NPO Radio 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2 Topsong.

0: hier.
1: Ja, het was een kleine frustratie van Joe Jackson eind jaren 80. Superknappe vrouwen die niet van hem moesten hebben. Maar ja, wel, hij wilde wel wat van wat hij dan zelf noemt de bad ugly dude. Die er dan naast liepen. Waarvan hij dacht, hoe kan het? Hoe kan het dat zo'n knappe vrouw, hè, dan vaak met, zoals hij het zo mooi zegt, pretty women out walking with gorillas down my street. Met, ja, met gorillas aan de hand voorbij kwamen zetten. Hij zat er een beetje mee. En hij heeft het van zich af kunnen verwerken allemaal. Is she really going out with him? Hey, er zijn wel die bands, hè, die hebben een hekel aan eigen materiaal wat ze dan weigeren jarenlang te spelen. R.E.M. heeft dat jarenlang gehad, hè, met Shiny Happy People. Waarvan ze dachten, ja, leuk dat het een hit was, maar eigenlijk zijn we er wel een beetje klaar mee. Placebo heeft het jarenlang gehad, eigenlijk met Pure Morning. Eigenlijk een groot succes, maar Brian Moko, de zanger van de band, die had zoiets van, ja, ik heb die tekst nog eens eventjes beluisterd, dat was het toch niet helemaal. Tot zo'n kleine 10 jaar geleden, het was 2017, toen luisterde hij nog weer een keer naar het nummer. Toen had hij zoiets van, nou, eigenlijk is het toch best wel tijdloos en het klinkt toch best wel modern. Dus misschien moeten we hem maar weer eens een keer doen, bij deze Pure Morning.

0: Handen hoog in de hemel met Mary Mary en Shackless. Praise you.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Hey Bas, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Jasper.
0: Ja, ja, ja. We gaan eventjes ver terug in de tijd. We gaan 40 jaar terug in de tijd. En we gaan afreizen naar Spanje met jou.
2: Ja, voor mij 40 jaar geleden.
0: Ja.
2: Die plaat is nog heel ouder. Boven 1960. Dacht ik. Ja, en dan kom ik uit bij. Bij Paul Simon en Art Garfunkel.
0: Ja, want je zat in de auto eventjes, je was aan het afreizen naar Spanje. Neem ons eventjes mee in die auto. Hoe zat je er toen bij?
2: Ja, mijn opa woonde in Spanje. En ik ging met mijn pa ging trainen in de auto. En ja, toen had je nog autoradio's met cassettebandjes.
0: Och, classic.
2: En ja, dan stop je bij een tankstation. Dan, ja, kom, laten we even een nieuw cassettebandje halen. Ja, dat werd Bookends. Van Simon & Garfunkel.
0: Zo, even over legendarische albums gesproken zeg.
2: Ja, en de twee nummers die me meest bijbleven, dat waren toch wel America en Mr. Robinson.
0: Ja, kan je nog steeds helemaal van achteren naar voren meezingen?
2: Ik was toen jaar of 12, dus...
0: Nou, dat is vaak wel de leeftijd waarom het een beetje begint, hè, voor een hoop mensen. Waarop de eerste muzikale herinneringen een beetje worden geprogrammeerd. Vaak kwam die leeftijd.
2: Ja, maar ja, goed, heerlijk nummer en leuk dat je hem draait.
0: Nou, dat gaan we met veel plezier doen. En blijf het ook delen. Heb jij nog mensen met wie je dat ook kan delen als je nu op vakantie gaat, als je muziek met je meeneemt op vakantie?
2: Tegenwoordig op vakantie vliegen en dan kun je geen muziek opzetten.
0: Nou ja, gewoon in je eigen bubbeltje zitten natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk ook prima.
2: Ja, hey,
0: maar in gedachten zitten wij met jou weer in die auto richting Spanje samen met Simon & Garfunkel.
2: Hartstikke mooi, dankjewel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

luisteraar kunnen zijn. Met Steffen de Teer, zijn driver seat en daarvoor. Van Bas dus een vakantieplaats, zijn heel tube vakantieplaat. Mrs. Robinson van Simon en Garfunkel. Ja, als je in een relatie hebt gezeten waar je eigenlijk wel een beetje klaar mee bent, dan kan het zo zijn dat je de relatie verbreekt en eigenlijk denkt, joh, zoek jij het lekker verder uit. Ik wil eigenlijk niks meer met je te maken hebben. Maar soms zijn er ook nog wel gevallen van mensen die zeggen, ja, maar ik gun die ander toch nog wel de liefde. En we kunnen nog prima met elkaar door één deur. Neem nou bijvoorbeeld de Zweedse band Escobar. Die hebben daar een fantastisch mooi nummer over gemaakt, samen met Hedda Nova. Die zijn ja eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je ook wel eens een keer op een hele mooie, liefdevolle manier uit elkaar kunt gaan. You're gonna find someone new. I really hope you do. 'Cause I love you. Komt zo mooi bij elkaar.

over bepaalde artiesten kunnen zijn. Neem nou een dame die zichzelf Dusty 1939 noemt. We weten nog steeds niet wat haar echte naam is. Maar die appt regelmatig met enige regelmaat. Of we alsjeblieft iets van Dusty Springfield kunnen draaien. Nu of we deze kunnen meepakken. In private. Opdat we deze niet vergeten. Nou, deze is van Dusty.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden, dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Tim's Avondslot.
2: Avrotros. Zomer op je radio.
3: Het kan allemaal verbeelding zijn, maar dan...

0: in Tim's avondslot. En hier ga je lekker dansje erop doen, toch? 12 tot 12, somber. En daarvoor, als je daar niet op kan dansen... Ja, het lukt mij niet, dus houd aardig. Billie Jean, Michael Jackson. Wat een opmerkelijke avond. Halve finale is voorbij. Op het WK voetbal werd er vanavond gespeeld. Spanje tegen Frankrijk en Spanje gewonnen met 2-0. Ja. En opmerkelijk nieuws, althans wel eventjes waar ik toch eventjes even heel kort bij stil wil staan. Wat zojuist ook in het NOS nieuws zat. Acteur Kees Gil, die plotseling is overleden, werd vandaag bekend door een hartstilstand. Acteur, die onder andere speelde in Flikken Maastricht, maar waar gelijk mijn gedachten naar uitgingen, is de film Simon. Ja, indrukwekkende film dat hij een dealer speelde die, die kanker kreeg en niet zo heel lang meer te leven had. Ja, echt, die film, wat mij betreft, zo door merg en been ging en zo fantastisch mooi gespeeld door hem ook, die rol. Met ook de nodige humor. En hij heeft ook natuurlijk in een aantal satirische programma's ook wel geacteerd. Waar toch altijd wel ook een beetje de lach aan zijn kont had hangen. En ook een gouden stem, hè, voice-over van diverse dingen. En ik vond even een heel klein stukje een uitspraak die hij ooit heeft gedaan in een interview over toneelspelen.
1: Een bepaalde mate van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
0: Ja, nou ja, ijdelheid was hem waarschijnlijk ook niet vreemd, maar hij is helaas 61 jaar slechts geworden. We gaan een klein uitstapje maken hier op de dinsdagavond. Want ook dat hoort bij het leven. Om af en toe weer even af te zakken. Naar de kelder van Tim's avondslot. We gaan kijken of we onze grote vriend Marv tegen gaan komen. Het soulsprookje. Ga ik hem treffen. Marv? Marv? Hallo?
2: Hey, Tim.
0: Ja, Jasper hier.
2: Liefde, pijn, verlies, geloof, hoop en soulpijpen. Ja... Ik denk er nog wel eens aan, mijmeren. Ja, maar dat ging van deze.
0: Oeh, ja, je hebt een hele mooie uitgekozen. Want vanavond niet zomaar een soulzanger. Maar namelijk de man die in 1968 de opvolger werd van David Ruffin als leadzanger van The Temptations. Dennis Edwards. Ja, rauwe, krachtige stemmen. Hij zong onder andere nummers als Cloud 9 met The Temptations, Ball of Confusion. En natuurlijk die hele grote hit die nog steeds in de top 2000 had, nog steeds staat. Papa was een Rolling Stone. Ja, en in de 80's had hij toch zoiets van, nou, het is mooi geweest. Ik vertrek uit de band. Ik ga het even zelf helemaal doen. Hij

geschikte bent om een toch een bescheiden solo carrière te starten. En daar wil ik vanavond er dan toch eentje van delen. Die samenzong met Sida Garrett. Twee heerlijke stemmen bij elkaar, maar let eventjes. Ja, je hoort hem hier al. Die baslijn, als die erin komt. Oh, zo fijn. Nog menigmaal gesampled. Een andere door TLC, ook door Tupac. Het zijn niet zomaar de mensen die dat hebben gedaan. Maar goed, hij was dan ook een enorme legende. Dennis Edwards. Vanavond namens Marvin Soul spookje. Don't look any further.

Night Tractor. Sowieso vind ik het een enorme snoepwinkel waar ik in mag bivakkeren in Tim's avondslot. Maar ik zeg één ding. En dan weten de fans waarschijnlijk al genoeg. Tapestry. Meer zeg ik niet. Zometeen.

0: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
1: Ja, met vanavond een dame die eigenlijk alleen maar liedjeschrijver wilde zijn. Eigenlijk het liefst helemaal niet op het podium wilde staan, maar eigenlijk alleen maar mooie dingen voor anderen wilde maken. Dat heeft ze ook gedaan. Nummers geschreven voor Aretha Franklin, de Everly Brothers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar uiteindelijk besloot ze toch zelf een album uit te brengen. Werd een beetje aangemoedigd door haar omgeving. En dat werd een groot succes. Tapestry, daar hebben we het over. Werd maar liefst 25 miljoen keer verkocht. Dat vind ik nog lekker, hè? Van de die classic albums, waar kan je nou wel zeggen van, och, daar zijn zoveel mensen mee in aanraking gekomen. Je hebt waarschijnlijk al vermoeden, ja, ik heb het inderdaad over Carole King. Met een heerlijk energiek nummer erop. Wat tegelijkertijd werd uitgebracht met Too Late. Wat uiteindelijk een hele grote hit voor haar werd. Maar er zijn gelukkig, diverse radiocollega's in de wereld ooit geweest. Die een beetje eigenwijs waren. Die hadden zoiets van, ja, leuk dat Too Late. Maar we moeten eigenlijk die andere track draaien. Die is eigenlijk misschien nog stiekem wel beter. Die zijn dat gaan doen en ik, ja, ga vanavond niet achterblijven. Ook wel een beetje als eigenwijze DJ. Dit is Carole King.

0: Ik vind deze... Ja, oh, daar was die. Ja, daar was die. Oh, de, ja, je moet echt goed, goed luisteren op het eind. Blijf ik fascinerend vinden op het eind van die Age of Heaven. Dat er opeens zo'n oeh in zit in de studio. Moet je even het laatste stukje even goed luisteren, dan kan je hem horen. Dit verzin je toch niet? Laat ik nog even...
1: Of heb je me nou?
0: Oh jee.
1: Want ik ben bruisig en blauw.
0: Daar is hij weer.
1: Het is het lied dat je wou.

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, zijn maagje knoort. Hongerig sluipt hij door Tim's avondslot. Want ja, zonder verzoekie, dan kan hij de slaap niet vatten, hoor. Het verzoekie-monster. Dus wil je hem een liedje voeren? Laat er alsjeblieft even weten wat je graag zou willen horen. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Het mag iets zomers zijn, iets om mee te zingen. Maar misschien iets heel moois waarvan je zegt, oh, nog even dat ene mooie liedje zou voor het slapen gaan. Of voordat ik straks de nachtdienst inga. Dus kom maar op via die NPO-luisterapp. Ondertussen wil ik graag iets met je delen. Het album Sunshine komt eraan op 14 augustus van de band Jungle. En ja, zonnigheid, dat komt er eigenlijk altijd wel uit de speakers als je iets van hen luistert. En ze hadden al een paar tracks uit. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dit dan weer hoor, denk ik, och jongens, echt, dan wil je ook alleen maar in het zonnetje zitten. Zomerse funk met een groovy bassline en die heerlijke dromerige stem van Lydia Kito. Dan heb je alles wel een beetje te pakken op de nieuwe Jungle.

0: Hey Pim.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, moet ik een beetje fluisteren of kan ik gewoon normaal tegen je praten?
1: Ik zit niet in de stroomcoupé, dus...
0: Oké.
1: Gewoon normaal praten kan.
0: Oké. Nou ja, niks irritant als iemand die live bellen. Ja, ik heb even de radio aan de lijn, dus ik moet even... Sorry, ik moet even bellen. Ja. Hey, goedenavond, welkom in Tim's Avondslot. Deze week Jasper's Avondslot.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, je bent lekker in Haarlem geweest. Wat heb je daar gedaan?
1: Ja, ik ben lekker bij de IKEA geweest. Even met een oude bekende afgesproken. En heerlijk bijgekletst en nog even van de zon genoten.
0: Mooi. Ja, en Haarlem is sowieso een mooie stad om dat soort dingen nog eventjes te combineren met elkaar. Ja.
1: Ja, toch?
0: Hey, en jij had zoiets van, nou, ik heb genoeg zon gezien. Het is tijd voor een beetje donkere muziek.
1: Ja. De nacht gaat vallen inderdaad, ja. Precies.
0: Ja, wij zeiden hier al tegen elkaar, de innerlijke vleermuis moet af en toe ook gevoed worden natuurlijk door sommige mensen.
1: Kijk, mooi gehoord. Ja,
0: zeker. Waar zat je aan te denken?
1: Ja, ik dacht Evanescence met Going.
0: En hoe kom je daar zo op?
1: Een paar cd's van hun thuis liggen. Toevallig ander album van de week gedraaid. En ja, ik hoorde de oproep, de vraag. En ik dacht, dan doen we nu even een ander album van haar.
0: Nou, ik ga eens eventjes kijken naar het verzoekiemonster of die dat ook een beetje trekt. Nou, volgens mij gaat het dan wel in als koek, dus we gaan het doen hoor.
1: Nou, lekker, oké.
0: Geniet ervan. Going Under, Evanescence.
1: Jo, bedankt. Hoi.

ben nog even een late wandeling aan het maken hier door alle ruimtes hier in Tim's avondslot. Ik zat nu in de danskelder volgens mij, maar nu ga ik eventjes... Oh, dit is ook een aangenaam gedeelte volgens mij. Oh, ik zit in het jazzgedeelte nu van Tim's avondslot. Oh, heerlijk. Beetje rokerige ruimte.

Ja, we zijn van alle markten thuis hier in Thames Avondslot. Heerlijk, de jazzy sound van Everything But The Girl is een keer wat anders dan Missing. Die heerlijke stem van Tracy Thorn. Each and everyone. We doen er nog eentje en dan morgenavond doen we gewoon weer een nieuwe editie van Tim's Avondslot. Met dan ook, oh dat vind ik ook fijn, New Wave woensdag. Ik ga me nul weer op verheugen. Eerst nog even rustig even slapen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Middernacht, het begin van woensdag 15 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velzen-Noord... waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velzen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd... waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna €5 miljoen aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carols advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 top

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bonte Koe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van de tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Komende avond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken, Rotterdam en Samen. Kees Gil was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzeesgebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.